0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

Had die het die broken? Het is lastig voldoen aan een titel als held van een stad. Hij had nul energie om zijn vinger te wiezen. Nee, net meer de jongste. Zien hier.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa en het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo'olewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
0: Friesland non-stop.
3: De best.

0: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwer en Zeis.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseerde is.
5: Hé, wacht
0: eens. Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwer
5: en Zeis. En dan maar
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Nettelo.
3: Nee, dat is Nettelo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Paradijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Friesland non-stop.

0: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen trolli hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.

0: 94.2 FM.
1: Omroep Friesland. Friesland non-stop.
0: Ah. Let's go.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. Zes uur. Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet meer draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertraagd kunnen worden als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst. Maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. In de kwartfinales speelt België tegen Spanje. Dat land won gisteravond met 1-0 van Portugal. Het weer vanuit het noordwesten een enkele bui. In de loop van de dag dan geregeld zon. In het noorden opnieuw kans op regen. Door 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: Maar eer iets zijn.

0: Robbie Williams dat en Something Beautiful. En Robbie Williams die kist echt geen komaas op. Kom als je best, begin ik zien in Sevilla. Collega's van RTV Noord, RTV Oost moet ik zeggen, die scrollen erover. Ergens in Sevilla midden op strit, daar is die Robbie Williams en die is te spelen met een stritmuzikant. Het noemer 1 zoals wie dat dan weer, dat is een oorlas.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
0: Als die kijk je ernst.
3: De logica van een huisarts heel dichtbij op de hoek, die wordt wat minder.
0: Ja, dat is echt wat oors 2400 patiënten van een dokterspraktiek in het Kolm. Die moeten tenij boeten het dwarp naar de huisdokter ta. Dat verhaal eerst aan in Friesland van de Moorn. En het Riek stelt de komende jaren 900 miljoen euro extra beschikbaar om de crisispopulatie groeien te laten. Deputaire Matthijs de Vries is blied.
4: Daardoor kunnen we echt terugzetten met de skriers en het verbeteren van de biotoop en alle andere zaken.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Jaap en Tjalkje, die binnenwekker. En ik zag ook dat wij een foto kregen hebben van Friese vakantiegongers, in dit geval uit Canada wij. Friesland Bob, stuur zei je ze. Mijn mooie Friese vlaggen erbij.
5: Ja, want weet je, ik ken een keer op vakantie, die Friese vlaggen, die ken altijd mij.
0: Dat is zo. De Oren Media, wat zit erin? Of best nog volop op neus?
5: Nou, die schreeuwen over de overwinning misschien wel van dit WK. Want je zult het net zeggen, maar het WK is nog heel tijd on the gong. En het is nou ook wel leuk, want België wint van Amerika.
1: Om het Jochen Oren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het wordt een duiver op de zinnen. Sano en dan even te zien is. Maar denk erom, hij kon ons op hun buiken. Wel heel ongename temperaturen. 22 graden, nou dat is krek wat. Het is nou tijd van muziek van Ilse de Lange. Something Good.

0: en Something Good.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: 2400 patiënten die het eerder bij huisdokter Bergervoet in Kolm inschreven, die worden oorpleegd naar Oostergo huisartsen in Ljouwt. Van 1 oktober al kunnen ze te plak in een nieuwe praktijk. Wet die komt, is nog net helemaal duidelijk. Bel je maar de huisdokter, dat het raast een ek net meer bij. Het contact dat voor in dan via de chat. Zorgondernemer Luc Janssen oer de nij op te zetten praktijk in het noordeesten van de provincie.
3: Aan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kolm zijn, maar in de buurt van Kolm. Komt omdat er meerdere plekken problemen ontstaan. En we willen een oplossing zijn voor een groot deel van de regio.
4: Hoe kan het dat Jim Wiese van zwaar onbieden wolslaget, terwijl een, nou ja, ouderwetse, laat ik het zo maar even nemen, met alle respect, praktiek, dat net mislaget?
3: Ja, het solo praktijkhouderschap is denk ik in de loop van de jaren uitdagender geworden. Er is meer werk verschoven van de tweede lijn naar de eerste lijn. De werkweken zijn heel lang voor een solo praktijkhouder. Je bent daarnaast ook ondernemer, dus je hebt personeel onder je, wat je moet zorgen nou, dat er is. Je hebt dienstbelasting, dus je ziet dat voor sommige praktijkhouders dat moeilijker wordt. Ja, wij werken vanuit een ander concept, dus onze praktijk is voor deel van mij en deel van mijn compagnon. Daarbij hebben we geen investeerders achter ons. En wat wij zien, we werken in een wat grotere schaal. Dus we hebben wel gewoon vaste teams, vaste assistenten, vaste huisartsen. Maar die werken bij ons 3, 2, 4 dagen. En daarmee bieden we ook wat flexibiliteit.
4: Begrijpen jou dat meesken, nou ja, die straks wat naai zo komt, maar in naaie praktiek, dat die ek, ze noemen dan best wel een beetje angstig binnen. Dat ze denken van, oh, hoe komt het nou?
3: Ja, dat kan ik begrijpen. Ik denk dat verandering altijd spannend is. En ik kan ook begrijpen dat als je in een situatie zit waarbij je bijvoorbeeld helemaal niet zo gewend bent om met chat te werken, of dat je altijd de praktijk om de hoek hebt gehad, dat je ineens wordt geconfronteerd met wat nieuws en dat spannend is. Daarom ben ik ook wel blij dat we nu ook wat meer kunnen uitleggen. En zeker in augustus tijdens de informatieavond daar uitgebreider bij stil kunnen staan. En iedereen ook echt goed informeren wat er gaat gebeuren. En hopelijk ook die angst wegnemen. Want er komt gewoon een fysieke locatie. Er zullen artsen zitten. We komen naar de patiënten toe. Als er urines moet worden ingeleverd, bloed moet worden geprikt. Dat kan gewoon op locatie.
4: Keuzevrijheid. Meesken ben bang dat men dat net meer had. Gaan meesken dat nog?
3: Ja, mensen hebben altijd keuzevrijheid. En dat vinden wij ook belangrijk. Maar wel hebben de praktijk in Kolm al eerder aangegeven dat zij vol zitten voor nieuwe patiënten.
0: Ja, het is een nieuw concept, naar een Zweeds voorbeeld. Zorgondernemer Janssen die had al meerdere soorten praktijken niet loon. Zorgverzekeraar De Friesland zocht in die constructie een van de oplossingen voor het huisdokterprobleem. Rob Propsma vond de zorgverzekeraar oer die aanpak.
5: We hebben ook met ze gesproken over de toekomst. Kunnen jullie ons verder helpen in Friesland? Want we zien de afgelopen 10 jaar eigenlijk dat er regelmatig ergens in Friesland een probleem ontstaat. Dus we hebben eigenlijk gekeken hoe kunnen we niet problemen oplossen, maar eigenlijk problemen proberen te voorkomen. Nou, dat is in Kolm een andere situatie, want daar zou een heel groot probleem komen als we niet iets hadden gedaan. Dan hadden 2.500 patiënten hadden zonder huisarts gezeten. 2.500 inwoners zonder huisarts gezeten. Dus daar hebben we gevraagd. Eigenlijk was het niet de bedoeling, maar we wilden eigenlijk op een andere manier werken. Maar we hebben ze gevraagd om toch te kijken naar dit probleem. Dat is kort geleden geweest, want het is niet gelukt om het op een andere manier op te lossen. En we zijn heel blij dat ze er nu instappen en deze 2.500 mensen een huisarts willen bieden.
4: Dus eigenlijk CCO ek van toch de iets meer regionalisering en iets meer uterlocalisering, waar laat ik het zo maar zeggen. Ben we straks in Friesland nog toekomstbestendig, maar het erg op huisartsenzorg.
5: Ja, en dat vraagt ook van ons als inwoners, van ons als Friezen, dat we ons wel een beetje moeten aanpassen. Want de logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal een huisarts houden. En daar gaan we ook voor zorgen. Maar dan vraagt het soms wel een iets andere werkwijze en een iets langere afstand.
4: En dat je dan nog zorgen naar bijgeliks de nulpraktiek. Een best wel relatief naai concept in Nederland, laat ik het zo maar zeggen. Hoe hoor je hem daar als zwaarverzekerder tafelsjog op?
5: Ja, nou, dat is natuurlijk vooral aan de huisarts zelf. We gaan niet op de stoel van de huisarts zitten. De huisarts moet zorgen voor zijn eigen praktijk en zijn eigen patiënten. Is daar ook verantwoordelijk voor. Maar wij krijgen natuurlijk wel signalen als er vragen zijn vanuit onze verzekerder. En als we dat soort signalen krijgen, dan gaan we wel in gesprek. Maar dat is in dit geval helemaal niet aan orde.
0: Dat binnen de wetten van Wurtvierder Rob Propsma, hoe de SSNM de nulpraktiek in Friesland. Na de simmervakantie komt er een informatiegeerkomst voor de oud-patiënten van Bergervoet. Dan wordt ook de locatie voor de nieuwe praktiek bekendmaken.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, de Oremedia.
2: Ja, dit gaat door zeldzame hinnen en einen en gwozen en orenvogels. Want het fokken van die zeldzame besten staat onder druk. Dat komt door de vogelgriep. Vanwege die vogelgriep binnen de Tsinwurg Ekva de hobbyhinnenhouders strenge regels die het uitbraken van die griep voorkomen moeten. Maar die regels die hebben meer effecten, want sinds die hobbyboeren uit Europa ze net versoepelen, dan bloeit er haast net één bijzondere soort meer oer.
6: Je ziet wat er gebeurt, dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al in, hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer op straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is het gewoon alles weg.
2: Ja, die strenge Europese regels die hielden dus voor hobbyhouders. Had hij al 50 vogels ha of meer. En ja, die rijdt ze dan ook boeren in de directe omjouwing. En het uitwisselen van fokbisten tussen Europese landen onderling wordt ook hield dit lastiger.
0: Nou, het zou toch verschrikkelijk konden wijzen dat er een eind komt aan die praktieken van hobbyhouders natuurlijk.
2: On al die hinnensoorten die er binnen. Maar ja, die ben wel mooi, maar die smieten net zo volle aaien of vlees op. En ja, dat is dan toch kennelijk net weer de hinnen van haar, hè? Een oorbericht dat ik zien kom Twitter, dat is van het Belgisch voetbalboen. Dan zien we een foto van Lukaku, die juicht. En ik, 12 woorden derby, overturn this. Vrij vertaald, should dit maar eens waarom te draaien. Ja, dat is een plaagstoot. Ken je dat wel nemen richting de president van Amerika, richting Donald Trump, die het immers een rede kaart waarom draaien litten had. Zat waar ik dat haast wel te zeggen. Trog de FIFA van zijn sterspieler Balogun. Amerika had vannacht niet krijgt spelen zin België. Fjaurien is dat woorden van België. Bij de VRT, dat vind ik dan toch altijd leuk, ja. Om even te jaren, klonk dat sa.
7: Diepe bal richting de Ketelaren, maar Fries. Oh, Van Aken moet het nu gaan doen. Van Aken scoort! Ja! Van Aken scoort! Wat een blunder van Fries! De Ketelaren onder druk gezet. Hij krijgt de bal nauwelijks weg. En het is Van Aken die hem in de voeten krijgt. En met een penseeltje, er was een klein gaatje naast de doelman. Een klein gaatje naast de riem. En Hans Van Aken vindt dat kleine gaatje net naast de paal. En België staat 1-3 voor hier in Seattle.
2: Ja, Fjouwer Ien waard het dus uiteindelijk voor de Belgen.
1: Omroep Friesland.

0: Sister Sledge en All American Girls. En de eerste koffieplaatjes, die worden ook alweer ingestuurd. Ja, ik vind het helemaal om een oproep van te doen. Maar inderdaad, van de morgen ik weer de vraag. Welke plaat was het jaren bij de koffiestudio? Maar even terug naar 0620-4-9-9-9-9-9-9 of de omroep-app. En ik zorg, maar ik heb meegemaakt dat Jilke graag Private Investigations van Dire Straits wilde. Dat is wel een mooie. Maar vertel de hele tijd een orde suggestie. Ik zou zeggen, stuur die maar even terug.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijers
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochen Oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het Riek en de Zoon Grijdevogelprovincies, waaronder Friesland, haar juster in Montfort afspraken maken om de bescherming van de skriers te versterken. Ont 2034 wordt er 900 miljoen euro in investeren. Verantwoordelijk deputeerde Matthijs de Vries van de provincie Friesland over wat er kijk de opraat is.
3: Nou, waar mij ook de afspraak maken om echt een verdere concretisering te doen van het afsprakenskader skriers voor het aanvalsplan. Om mij ook correct te zeggen van ja, hoe gaan we dit nou versnellen? We zitten bij Galix in Friesland op al van de 18 gebieden waar wij verantwoordelijk van binnen. En we willen heel graag mij ook dat verder brengen. Nou, dat betekent dat we dat concretiseren nou.
4: Ja, en hoe concreet wordt dan zo'n onvalsplan als het gaat om de skriers?
3: Nou, een van de zaken is dat het beheer langjarig wordt. Dat is nou 6 jaar en dat gaat naar 18 jaar. Dat vinden wij echt een boppenslag. Want daar toch kan boeren ek dat echt zich instellen met een oren bedrijfsviering. Maar ek meer rond hopen we mij ook te creëren voor predagebeheer. Want dat is toch wel echt nodig op de stuit. En dat je ministerie en de provincie ek meer gear werken om te zien van hoe kunnen we dat beter doen. En hoe kunnen we er ek meer rond van krijgen. Dus dat zijn twee van de zaken die we van de media mij ook ondertekend hadden.
4: Ja, dan kun je dus inderdaad langdurig de plan uitvieren van 6 naar 18 jaar. Betekent dat ik dat er dan meer geld komt dat het bigelijks om compensatie gaat voor boeren die het letter meer in, ik zeg eens maar eens wat?
3: Ja, wat we opraat haar is dat er en langjarig beheer, de rond voor langjarig beheer, dat een boer nou een vergoeding krijgt er straks dat voor 18 jaar. Nou, dat is heel mooi, maar in totaliteit voor het hele plan om het te versnellen komt er 800 tot 900 miljoen extra beschikbaar vanuit Riek om te 2034. Ik denk dat echt een heel mooi feit is. Daardoor kunnen we echt terugzetten met de skriers en het verbeteren van van de biotoop en alle andere zaken. Meer rond te krijgen van de skriers in de provincie.
4: Ja, dat is een hoop geld. Het is ik nedig, want het gaat eigenlijk strijden min maar die skriers, hè?
3: Ja, eigenlijk gaat het gewoon heel min. En dat zullen we al langer. Daardoor had Europa ook zijn tin Nederland van ja, het maakt beter. Eigenlijk is dit de onleiding om dit afsprakenkader ik mij ook hoor te ondertekenen. Het maakt echt volle bed. En nou binnen de signalen van dit hier binnen goed in Friesland. Maar dat betekent net dat we er binnen.
4: Nee, dat zijn inderdaad seizoensafhankelijke resultaten.
3: Zeker.
4: Een gunstige maai die het lid aan weer een verbetering zijn. Maar ter bank nomen gaat het aantal skriezen en skriezensteltjes, peerkes, gaat elke keer toch weer omleeg.
3: Ja, wij hebben correct in de steed de evaluatie van de grijdevogel beleerd. En de show en al wel een stabilisatie, maar dat is een hele voorzichtige stabilisatie. En daar moeten we echt net beleerd mee werken. Ja, tuurlijk, het gaat net omleeg, maar we moeten echt nog een dikke duimenbop opdwan om het varkoor te krijgen dat de skriers weer in een betere stoon komt.
4: Ja, wat is het uiteindelijke doel, de Vries? Had je praten over de skriers in Nederland?
3: Ja, voor Friesland gaat het om 10.000 briedperen. Hè? Dat is al langer de ambitie van u als provincie. En landelijk gaat dat nog volle hegen. In ieder geval 30.000, maar eigenlijk maakt het nog wel omheeg. Dat is echt een hele grote doelstelling. Maar met die ambitie om die 34 aanvalsplans kriersgebieden te realiseren in 2034. Dat is de doelstelling van nu. En dat u slaget en 1.000

0: accidentally in love.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
3: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
4: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
3: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke. Nou?
4: Dwalen in de tijd. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
5: Het is een minuut over Jalverson. Jitse de Vries, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Bij een slim verkeersongeluk op een industrieterrein in Ljouwert binnen vier mensen verwonden rekken. Waar de helpverlening kwam onder oren een traumahelikopter naar het plak van het ongeluk. Twee auto's wierden met elkaar in botsing kwam op een kruising op de Neptunuswei. Hoe dat koer werd nog onderzocht door de politie. Nog een ongeluk vannacht, dat wie op de A6 bij Band in de richting van de Lemmer. Daar rekken een auto van de dijk, die zo meerdere keren over de kopslijn wijzen en uiteindelijk kwam er op een kop in de bosjes te lonen. Zat het nou liek het, wie bij dit ongeluk geen orenauto's belutsen. Alle 2500 patiënten van een huisdokter in Kollum die moeten oer naar een orenhuisdokter. Het patiëntenbestand wordt oernaamd door Oostergo huisartsen in Ljouwert. Die zal een nieuwe praktijk iepen in oktober, maar waar die komt is nog net duidelijk, zei het zorgondernemer Luc Jansen.
7: Aan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kollum zijn, maar in de buurt van Kollum. Dat komt omdat er meerdere plekken problemen ontstaan en we willen een oplossing zijn voor een groot deel van de regio.
6: In de nieuwe praktijk is bellen met de dokter eraan net mee bij. Het contact verrint het meest via de chat. Het is een nieuw concept, naar een Zweeds voorbeeld. De zorgverzekerder De Friesland die shirt in deze constructie een van de oplossingen voor het huisdokters te kwad. Want het maakt oors, zei de wetvierder van De Friesland, Rob Propsma.
8: Ja, en dat vraagt ook van ons als inwoners, van ons als Friezen, dat we ons wel een beetje moeten aanpassen. Want de logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan.
6: De rechtbank doet jouw uitspraak in de zaak over de ombrochte 54-jarige Maurice van der Veen uit Ljouwert. Tien een 28-jarige vertochte eerst het Openbaar Ministerie twee weken lang een dwongen behandeling in een TBS-kliniek. Omdat die vertochte het slachtoffer in een psychose ombracht hebben zo, werd hij volslijn ontarekken verklaren. Advocaat Logeman van de vertochte zei jeder dat het drama vaart te komen west hier als de behandeling van de man beter oppakt weer.
9: In mijn visie en ook de visie van de ouders van mijn cliënt had dat zeker voorkomen kunnen worden. Hij is veelvuldig

0: bij de hulpverlening geweest. De ouders hebben heel vaak aan de bel getrokken bij allerlei instanties. Kregen overal nee. Omdat hij meerderjarig werd hij heel vaak informatie geweigerd. En ze hebben zo vaak geroepen, help deze jongen nou, help hem nou. En uiteindelijk heeft hij 2 dagen ooit in de kliniek gezeten. Is hij weer heen gezonden met alle gevolgen van dien.
1: Het letterlijke slachtoffer, Maurice van der Veen, is op 29 oktober vorig jaar deervoen in zijn wenning onder Wilmerstaten in Ljouwt in Kamingeborden. Vlak van zijn deer wie hij zwier mishandelen. Een week later pakte de politie de 28-jarige Ljouwter op, die het Joert dus zijn vonnis te jern kreeg.
2: Jitse, dank u wel. Tiet voor het waarbericht met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
3: Een hele goeiemorgen.
2: En het is toch wonderlijk deze dagen dat Otje de ramen, de dwarren, hier zetten, dat ik echt lekker koeler wordt in de hoes. En dat het net, nou ja, dat je de hele dag wacht totdat het eigenlijk eens een keer zo fris is dat het mogelijk is. Dus ja. Ongename temperaturen deze week.
3: Ja, zeker. En in de nachten hebben we ongename temperaturen. En hoe duizend liggen het aan. Dus ik hield dan net zo raar. Had je het vergelijkje met het zuiden van het land. Waar het juster alweer de temperatuur boppen de 30 graden nu het kalm is. Echt in het zuiden van Nederland. In Zeeland, Biggeliks. Haast 32 graden op een KNMI-station daar. Bij u dus inderdaad ongename simmertemperaturen. Dat is eigenlijk ik het beeld van Juwet. Al met wat Juwet wel. Ik zou nou dan eens even mijn sportje. Rijndwaan. Had ik nou naar de satelliet zucht, dan zorg ik dat er op dit stuit ik nou wel hier en daar eens even een dripke rijn vallen ken. De bewolking hoe heerst het, maar daar kom ik zeker wel gat in deze bewolking. En ja, als die zin er dan even lekker bij komt, dan viel je ik wel weer dat we nog heel tijd in die warme vochtige lucht zitten, want het warmt ik wel weer vlot op. Ik verwacht zie in de onder het einde van de maand hier toch ik wel weer zo'n 20 om 22 graden en de maximum temperatuur komt te lezen nu op 20 om 23 graden. En dat zult toch benamen het eerste pad van het dijwezen. Want in de midden dan neemt vanuit het noorden waar de bewolking van zee wat daar. Dat zal jou bij de midden gebeuren. En dan zie ik dat die temperatuur eigenlijk alweer zakken. Maar ik dan een noordwestelijke wind die matig rond vrij krachtig is. En in deze bewolking van de Noordzee, daar ken ik wel eens even een licht ripke rijnwetter in zitten. Dus van de morgen het eerste pad van de dij verwacht ik dat het op de meeste plakken nog wel droeg wijzen. Zil van de midden, dan neemt die kans op een op wat rijnwetter toch wel wat daar. Uit die bewolking van zee dus. Nou, jong. Eigenlijk een beetje hetzelfde waarbeeld nog. De wienboppenlaan die zal al wel vlug aannemen. Wielst in het noordwestelijk kustgebied of in het kustgebied de wien noordwestelijk bloed. Bij matig rond vrij krachtig. En dan hebben we uiteindelijk weer een hele noffelijke temperatuur van zo'n 15, 18 graden vannacht.
2: En morgen ik weer ongedaan?
3: Ja, morgen ik wil weer ongedaan. Morgen leidt de maximumtemperatuur wel weer even een fractie leger, maar 20 rond 21 graden. Daarbij heeft de zin het wel een stikje dregerik als Juwet, dus het is een soort bewolking aanwezig. De meeste plakken zullen er droeg houden, al is het ik morgen zonder dan eens even een dripkerij mogelijk. Dus stiet wil weer, ik weer wat minder wien, dus het wordt allige wat kalmer. Maar die bloed wil uit het noordwesten bij waaien, zwak ontmatig. En daarbij zil dan ieder onder het einde van de een beetje in de jongtiert, de zinnen is even wat vaker zien litten.
2: De dagen daarna, hoe komt het dan?
3: Nou, op tongetje, dan zullen we dat we onder invloed komen van hege druk. Alleen dat leidt op zo'n positie dat bij u de wind van het noorden waaien zil. En ja, onder dat hege drukke bier, daar is dan intussen ik al wel wat lege bewolking opbouwt. Wat, dat warme plafond in dat hege drukke bier plakt zit. En maar die noordelijke wind zal het oostkant opkomen. Dus wij hebben tonge te krijgen, maar toch wel wat bewolking van zee wat oerskoot. Uiteindelijk levert het dags een 22 om 23 graden op als maximum temperatuur. En dat zal gebeuren met help van de zinnen die ik dan om het einde van de dag verwacht. En dan van vrede dan hebben we te krijgen met een wat eerstelijke streming. Betekent dat dus dat de luchtvochtigheid ik nog wel wat minder wordt. De zinnen volle vaker zien litten zil het droeg bloed. En dat we dan te krijgen hebben bij temperaturen die het oprinnen naar 23 tot 26 graden. En dat is op sneun ik hetzelfde verhaal. En die lege luchtvochtigheid, die zorgt ik voor dat het in de nachten gewoon lekker alcoholt dan 9 graden stretchen. Dus dan kan alles wel lekker in de koerier besteden.
2: Nou, dat is toch lekker.
3: Ja.
2: Tjitke, dank u wel.
3: Hey, ontazend.

0: all the way from Damwoord. De mooie van Vegebart, Wienerdot. En de boerenjongen.
1: Friesland van de Moor.
0: Op vakantie gaan, dat is net voor elke nieuw mogelijk. En daarom had de maatschappelijke organisatie Solidair Friesland een simmerprogramma opzet met tal van activiteiten van jong en oud in de gemeente Ljouwert. Het initiatief dat is een ingewerking met het COA en de opvanglocatie van Oekraïners. Geeske de Vries is projectleider van dat simmerprogramma en ik ga haar nou aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dan ben ik eerst eens benijd, wat zit er correct op het programma? Wat, ja, ja, en daarna ben ik wel benijd hoe je zo'n programma opzet. Maar eerst maar eens even, wat is er te doen?
2: Nou, er is echt van alles te doen, van jong en oud. We hebben bijvoorbeeld een volleybaltoernooi, een voetbaltoernooi. Maar we gaan bijvoorbeeld naar het planetarium of naar het chameleondorp. Dus er zijn wat uitjes. Dus we gaan echt van alles doen. Kunst, sport, cultuur, alle elementen komen eigenlijk weer om. Zodat er voor iedereen wat wils is, zeg maar.
0: Ja, je wil dus een heel breed programma eigenlijk, meisje. Zodat ze volle mogelijk mensen direct van profiteren kunnen die net op vakantie gaan.
2: Ja.
0: Maar wist dan in het voor ongeveer, was verwacht ik eerst qua water komen? Leeftijd bijvoorbeeld?
2: Nou, dat is heel verschillend, omdat wij natuurlijk werken met mensen die op een opvanglocatie zitten. Dus het is voor hun heel oors. Alleen bij het voetbaltoernooi verwachten we eigenlijk al meer dan 150 mensen. Dus we groeien elke keer weer terug. Maar bijvoorbeeld bij een kunstworkshop hebben we een groep van 30 mensen. Dus het is per activiteit heel verschillend.
0: Dus het is een simmerprogramma, dat wordt georganiseerd door mensen die het voor opvangwerkje. Maar het simmerprogramma, dat is eigenlijk heel breed, voor elke knieën.
2: Ja, we hebben ook dat bij de kunstworkshop bijvoorbeeld Nederlandse jongeren kunnen komen. Waarbij het volleybaltoernooi dat uit Friesland breed mensen van de COA-locaties kunnen komen. Dus we hadden echt per activiteit dat we verschillende doelgroepen bij elkaar brengen.
0: Zit er eigenlijk verschil in het organiseren voor de jongeren van de locaties van het COA, voor de mensen van de locaties van het COA? En als je dat heel breed, heel breed toch, in aanpak bedoel ik dan?
2: Zeker, het is natuurlijk een hele organisatie. We zijn hier 4 jaar mee begonnen. Toen hebben we nog maar 3 locaties. We werken nu actief samen met 6 locaties. Dus daar zit al een verschil in. En daarna leven deze mensen natuurlijk echt in een bepaalde onzekerheid. En in de volle stress en spanning. En wat wij daar natuurlijk rekening mee houden. Met de UZ vrijwilligers daar ik rekening mee houden. Dus die krijgen bijvoorbeeld ook een UNICEF-training, maar die krijgen ook een training over grenzen en over agressie. Zodat iedereen direct stevig stiet en goed stiet. En zodat we optimaal het simmerprogramma kunnen doen. En zodat het vooral ook een veilig plak is. Dus dat stiet altijd voorop. Dus daar zit wel een oortype werk in.
0: En hoe breng je dan mensen die het zelfs misschien net de mogelijkheid om op vakantie te gaan? Want ik kan me vaststellen, het COA, daar weet je de adressen van de verschillende locaties. Maar hoe breng je de mensen der boeten die het net op vakantie kennen?
2: We hebben verschillende samenwerkingen. We hebben bijvoorbeeld de samenwerking met Stoereloer. Dat zit in de DOA's in Ljouwert. We hebben samenwerking met Lab 058. Die werk je zelf ook al met Nederlandse jongeren. Dus eigenlijk via onze samenwerkingspartners zorg je ervoor eigenlijk elke keer dat er steeds meer mensen om mij kunnen dwan.
0: En de eerste dag had al weer west volgens mij. Hè? Wat winnen de reacties een beetje?
2: Het was een leuke start. We zijn begonnen met de bennenactiviteiten. We zijn naar Stoereloer en komende vrijdag hebben we het startfeest in de Neushoorn. Dus dan gaat het echt los. En daar verwachten we hopelijk ook een grote groep. Dus dan gaan we echt aan de slag.
0: En Stoereloer, dat is een ja, wat keer dat dan?
2: Dat is een verkoosje wieken voor Bern, voor de Bern uit gemeente Ljouwert. En wij mij direct dus om mij dan mij de Oekraïense en mij de COA Bern. En dan geven ze alle keer out of the box kunstworkshops dan. Daar werden ze gewoon mengd met de Nederlandse Bern. En wij regelen dan dat de mensen kunnen komen. Dus ze hebben alle keer verschillende dingen die samenkomen in het simmerprogramma.
0: Nou, van alles te beleven dus deze simmerweer.
2: Zeker, ja.
0: Nou, tere dank. Ik wens je een heel soort succes.
2: Dankjewel.
0: En een soort willen vanzelfs.
2: Dankjewel.
0: Geeske de Vries, de projectleider dus van dat mooie simmerprogramma daar.

0: Damiano David en The First Time.
1: Simmer in Friesland.
0: En dat brengt dus bij Uze Simmerverslagjouwer. Die is weer op een paad west. Kijk, als bij Meesken kunnen hinders soms die nek enorm opknappen door een stukje te zwemmen. Bij Herman Visser in Sint-Niek kennen hinders die gewoon bij hun dravenmatten in wedstrijden even ja, een soort van revalideren, ik zal zeggen, in het wetter. Uze simmerverslagjouwer Iris Witsenberg die mocht meisje Hoed Visser zijn hinder in het wetter begeleid.
2: Kom maar. Dat is een Nevada, Lobel. Een hutdraver. Goed hinder.
3: Het is je al fit uit.
2: Ja, ik ben in koersconditie, wedstrijdconditie.
3: En wat voor wedstrijd dat is er dan?
2: Hutdraver. Wolvergeer. En nou toevallig met deze, met nou komende vreed. Met er in Frankrijk.
3: En wat, waarom is zwemmen dan zo goed? Was dan hinder?
2: Ja, dat verhinder. Ja, krijg als meisje. Het is hartstikke goed. Het is een onbelaste beweging. Dus vaak hinder je het probleem met pees of zo. Niet overigens de hele dag in de box staan. Dat ze net rennen, net buiten vleren. Maar die kan ze nog wel trainen. Miels, dat zijn stijlen. Dat is perfect. Al je tijd wenst. En verhinder vallen beter.
3: Ja, een beetje revalidatie gast, hè?
2: Het is revalidatie en trainen.
3: Ik had dus nog nooit een hinder zwemmetje doen. Zou dat een mooi?
2: Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Dat zou ze direct wel zien. Dus ze plopt er zo in. Zie ik dan, jij hebt een Better Fever. Er zit een staalkabel in. Die is wat voor jou 100 meter. Nou, en daar heb ik een katraaltje aan, een touwtje. En daar zet ik me vast. En hier zit een girl, die is 3 meter diep. En dan zwemmen ze gewoon naar de andere kant daar.
3: Oh, en het hinder zit dus vast onder deze hele lange, ja, het ligt wel eens kabelbaan achter.
2: Ja, het is een staalkabel. Een hele lange.
3: En dat is zodat ze net versoepen? Of dat ze net...
2: Daar mooi als ze aan de katraal. En dan kan ze in de midden houden. Houden ze mooi in de girl, daar zwemmen ze mooi. Want als er mocht er wat wijzen, dan kan ze altijd. Een beetje, als je was jongen, dat ze dan een beetje naar rug zeilen, dan kan ze gelijk staan en ze kan er zo uitrennen. Dat is hartstikke veilig, ik. Dat kan eigenlijk helemaal niet gebeuren.
3: Nou, laten we haar de marine laten net.
2: Het is een hem.
3: Oh, sorry.
2: Niet te makkelijk is wat. Nou, dan zwemt er al.
3: Alleen de hollen nog boven water, hè?
2: Ja, ja, is alleen de hollen maar boven. De rest is met helemaal, nou ja, gewoon helemaal zwemmen. Hij kan hier absoluut niet staan. Het is eerst een beetje draaien met de jeep, het waren heel draaien. Dus ze moeten echt zwemmen.
3: Ja. Vindt het wel leuk?
2: Ja, de hinders vindt het hartstikke leuk. Er ben wel bij die, we hebben hier wel eens los erin, alleen is aan die kant. En als we naar mijn oren aan het zwemmen binnen, die springen er dan gewoon zelf in, die zwemmen er achteraan. Ze vindt het hartstikke leuk, vooral simmers.
3: Ja, want ik kan me vaststellen, het is ook wel lekker verkoelend. Het is juist net echt nedig, denk ik, maar altijd hier 30 graden is of zo.
2: Ja, ze vindt het heerlijk. Dat is hartstikke lekker, dat krijgt een meisje. Maar zoals jou, Kjell, die houden ze ook niks van. Ja, ze zwemmen het hele hier. Alleen nog als er iets luidt, zwemmen ze net. En voor de rest zwemmen ze altijd.
3: En staan hinder, ik kan je wel intinken, die mag dat eerst wel even leren.
2: Nee, dat is helemaal leer.
3: Ja, is dat gewoon instinct of zo?
2: Ja, door ze één keer vaak door ze even achter een ervaren hinder aan, dan hebben we 12 dagen gelijk. En dat ze het één keer schoon en dat ze één keer zwommen, is het klaar. Ze moeten het gewoon even weten. Ja.
3: Het is best wel een eindje, hè? Hoe lang is deze hier?
2: Jouw rondmeter. Deze let ik nou, die haal ik iets wat aan haal ik op, laat ik hem draaien en dan zwemt er zo'n 100 meter.
3: Ja, dan maak je wel een aardige conditie, hè?
2: Ja, dan met ze wel conditie, hè. Maar ze krijgen er hartstikke goede conditie van. Het is, ja, en de spieren en ik, het ademen, ze met zwier ademen om de buik uit te zetten. Dat is niet wetter, volle zwitter als gewoon op een wal. En voor de longontwikkeling is dit hartstikke goed. Dus het is aan alle kanten positief. Kom maar. Kom aan, Nevada. Kom maar.
3: Tijd om te draaien?
2: Ja. Even doet het commando, Jan. Nou, ja, dan gaat er weer de andere kant uit.
3: Ja, en nooit zien we niet.
2: Ja, maar dan zwemmen ze volle mooier.
3: Oh ja?
2: Ja.
3: Hoe dan?
2: Hoe dat kan, weet ik nog steeds niet. Maar in de wind zwemmen ze volle mooier. Ik denk dat het is omdat ze een holle dan heger houden moeten. Ze moeten gewoon hudder verrotten. Ze zwemmen. Ja, ze zwemmen gewoon volle mooier. Ja, de Erik is mooi naar voren.
1: De media van de morgen.
0: Hindeke zwemt nog even terug.
4: Ja, ik zwem mooier altijd even verder in, hè? Op een luchtbed het liefst.
0: Ja. Ja, dat is weer.
4: Zodat ik verhinders ken of zo'n baan?
0: Dat is toch ik lichtboxmatrassen van Kei. Dat was eigenlijk een luchtbed van Hinder.
4: En dan zijn we nou een gat in de merk.
0: Ja, Jits, door de media.
4: Ja, de Telegraaf die schreeuwt oer de par. Onze peer is even niet zo tof. De par had namelijk een probleem, een imagoprobleem. Jonge Rijn eet een heel tijd minder parren. En dat is eigenlijk wel raar, zei de Telegraaf. Die had mijn parre-expert praat. En die zei, die par die is hartstikke vezelriek. En vezels ben goed van je. Eigenlijk is het raar dus dat die par verbistreefd wordt op... Had je ze naar de lijst van het fruit, dat wie het meeste eten. Daar staat de appel, de banaan en de sinaasappel. Die staan standaard op 1, 2, 3. Die par, die staat op plak zon. De meloen en de druif, die ben populairder worden als de par. En dat wil er een protte mogelijkheden binnen. Mij die par, zeg ik dus in de Telegraaf. Misschien dat die par wel een imagocampagne nodig had, een slogan nodig had, of een eigen promotiebureau. Tje, in Oorland ben wel promotiebureaus die het eten van fruit en van groenten te promoten. Maar ja, bij u zei dat net zo. En had je dat nou wilt waan zoenen, nou ja, dan zoen je die par wat in populariteit tannemen litten kennen. Want die lijkt nou toch wat anoniem in het schap.
0: Hij heeft een soort kip, het meestal zijn er een stukje vlees.
4: Ja.
0: Mayonnaise, maar dan van paar.
4: Ja, er zit al een farsetje in de Telegraaf. Je kunt ook dineren met peren.
0: Mooi.
4: En dat ken ik echt. Er binnen al je recepten te betinken. Salade bijvoorbeeld met blauwe cheese. Staat in de Telegraaf, joh.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
8: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
7: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
9: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
10: Van Santje tot en met 20 juli, het 24e Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AD Vakwerk.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
14: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
13: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. En België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in de blessuretijd.
15: Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
13: Ja, die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk zien Friesland van de Moorn. Voor 2500 kolmers zit de huisdokter Tenij net meer om de hoek. Het verhaal is haast niet Friesland van de Moorn. Muziek komt erom van Madonna.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
23: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
24: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
24: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
29: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
30: Friesland van de Moor.
31: Maar eer iets.

0: Madonna en Open Your Heart.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: De logica van een huisarts heel dichtbij op de hoek, die wordt wat minder.
0: Ja, 2400 patiënten van een dokterspraktijk in Kolm die Mattenij boeten het dwarp naar de huisdokter ta. En het Rijk stelt de komende jaren 900 miljoen euro extra beschikbaar om de crisispopulatie groei te laten. De deputaire, die is daar blij mee.
4: Daardoor kunnen we echt terugzetten met de skriers en het verbeteren van, van de biotoop en alle andere zaken.
0: Goedemorgen en mooi dat harkens naar Friesland van de Moorn. Ik met Jitse de Vries, die de kronten weer om hem heen lezen heeft.
5: Ja, en ik ga aanzetten het verhaal van een man die... Ik speel hem daar dan een lied beetje aan.
0: Wat nou?
5: Want wie begint hier eigenlijk alle dagen om een oor als vijf, zeg maar even zeggen. Hè? Maar deze man die begint alle dagen om een oor als fjouwer. Ik zit dan fjouwer oor en naks, maar hij zei het fjouwer oor en maas. En hij doet dat al 70 jaar.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal, dat jij aanzien. Nou, het waarbrugt met Jitske Wiebinga.
6: Ja, goeiemorgen. Nou, van de morgen is het zo goed als droeg. Mij een glimp zinnen. En waar met het noffelijk op naar 20 of 23 graden. Vanmiddag schoot de bewolking mij een spatje rijen oor. Stiet er een matig om vrij krachtig een noordwestenwind. En zakken de temperatuur alweer een beetje. Jong en vannacht hetzelfde waarbeeld. Mij een aanzakje in de wien en een graad als 15. Morgen wordt het een dreig verhaal voor de zinnen. Mij een soort bewolking. Maar meestentijds droeg waar. Bij de zwak ontmatige noordwestenwind wordt het dan maximaal 21 graden.
0: De 2400 patiënten die bij dokter Bergervoet in Kolm is kunnen stienen, worden oorpleerd naar Oostergo huisartsen in Ljout. Van 1 oktober al kennen ze de plak in de nieuwe praktijk. Waar die praktijk komt, is alleen nog net helemaal duidelijk. Bel je maar de dokter, is er haast een ek niet meer bij. Het contact dat verint het meest via de chat. Zorgondernemer Luc Janssen hoe de nij op te zetten praktijk in het eerste van de provincie.
7: Aan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kolm zijn, maar in de buurt van Kolm. Komt omdat er meerdere plekken problemen ontstaan. En we willen een oplossing zijn voor een groot deel van de regio.
8: Hoe kan het dat Jim Wiese van zorgondernemer... wolslaggen terwijl een ouderwetse, laat ik het zo maar even nemen, met alle respect, praktiek dat net meer slaggen.
7: Ja, het solo praktijkhouderschap is denk ik in de loop van de jaren uitdagender geworden. Er is meer werk verschoven van de tweede lijn naar de eerste lijn. De werkweken zijn heel lang voor een solo praktijkhouder. Je bent daarnaast ook ondernemer, dus je hebt personeel onder je wat je moet zorgen dat er is. Je hebt dienstbelasting, dus je ziet dat voor sommige praktijkhouders dat moeilijker wordt. Ja, wij werken vanuit een ander concept, dus... onze praktijk is voor deel van mij en deel van mijn compagnon. Daarbij hebben we geen investeerders achter ons. En wat wij zien, we werken in een wat grotere schaal. Dus we hebben wel gewoon vaste teams, vaste assistenten, vaste huisartsen. Maar die werken bij ons 3, 2, 4 dagen. En daarmee bieden we ook wat flexibiliteit.
8: Begrijpen jou dat meesken, die straks wat naaizoek komt, maar je naaie praktiek, dat die ek, dan best wel een beetje angstig binnen? Dat ze denken van, oh, hoe komt het nou?
7: Ja, dat kan ik begrijpen. Ik denk dat verandering altijd spannend is. En ik kan ook begrijpen dat als je in een situatie zit waarbij je bijvoorbeeld helemaal niet zo gewend bent om met chat te werken, of dat je altijd de praktijk om de hoek hebt gehad, dat je ineens wordt geconfronteerd met wat nieuws en dat spannend is. Daarom ben ik ook wel blij dat we nu ook wat meer kunnen uitleggen. En zeker in augustus tijdens de informatieavond daar uitgebreider bij stil kunnen staan. En iedereen ook echt goed informeren wat er gaat gebeuren. En hopelijk ook die angst wegnemen. Want er komt gewoon een fysieke locatie. Er zullen artsen zitten. We komen naar de patiënten toe. Als er... urines moet worden ingeleverd, bloed moet worden geprikt. Dat kan gewoon op locatie.
8: Keuzevrijheid. Meesken ben bang dat men dat net meer had. Gaan meesken dat nog?
7: Ja, mensen hebben altijd keuzevrijheid. En dat vinden wij ook belangrijk. Maar wel hebben de praktijk in Kolm al eerder aangegeven dat zij vol zitten voor nieuwe patiënten.
0: Ja, het is een eigen concept naar een Zweeds voorbeeld. Zorgondernemer Janssen had al meerdere sokken praktieken in het loon. En zorgverzekerder De Friesland zocht in die constructie een van de oplossingen voor het huisdoktersprobleem. Rob Propsma van zorgverzekerder De Friesland oer deze aanpak.
3: We hebben ook met ze gesproken over de toekomst. Kunnen jullie ons verder helpen in Friesland? Want we zien de afgelopen 10 jaar eigenlijk dat er regelmatig ergens in Friesland een probleem ontstaat. Dus we hebben eigenlijk gekeken hoe kunnen we niet problemen oplossen, maar eigenlijk problemen proberen te voorkomen. Nou, dat is in Kolm een andere situatie, want daar zou een heel groot probleem komen als we niet iets hadden gedaan. Daar hadden 2.500 patiënten hadden zonder huisarts gezeten. 2.500 inwoners zonder huisarts gezeten. Dus daar hebben we gevraagd. Eigenlijk was het niet de bedoeling, maar we wilden eigenlijk op een andere manier werken. Maar we hebben ze gevraagd om toch te kijken naar dit probleem. Dat is kort geleden geweest, want het is niet gelukt om het op een andere manier op te lossen. En we zijn heel blij dat ze er nu instappen en deze 2.500 mensen een huisarts willen bieden.
8: Dus eigenlijk CCO-act van toch de iets meer regionalisering en iets meer uterlocalisering, waar let ik het zo maar zeggen. Ben we straks in Friesland nog toekomstbestendig, maar het eigen op huisartsenzorg.
3: Ja, en dat vraagt ook van ons als inwoners, van ons als Friezen, dat we ons wel een beetje moeten aanpassen. Want de logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal een huisarts houden. En daar gaan we ook voor zorgen. Maar dan vraagt het soms wel een iets andere werkwijze en iets langere afstand.
8: En dat je dan nog zorgen naar bijgeliks de nulpraktiek. Een best wel relatief nieuw concept in Nederland, laat ik het zo maar zeggen. Hoe hoor je hem daar als zwaarverzekerder tafelsjog op?
3: Ja, nou, dat is natuurlijk vooral aan de huisarts zelf. We gaan niet op de stoel van de huisarts zitten. De huisarts moet zorgen voor zijn eigen praktijk en zijn eigen patiënten. Is daar ook verantwoordelijk voor. Maar we krijgen natuurlijk wel signalen als er vragen zijn vanuit onze verzekerden. En als we dat soort signalen krijgen, dan gaan we wel in gesprek. Maar dat is in dit geval helemaal niet aan de orde.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, de orde media.
5: Ja, dan gaat het over die storm, die hevige buien van goed 2 weken. Grote hagelstjen op sommige plakken, vol daaruit de loft. Bliksemschichten, maar vooral die hagelstjen, die zorg je nou nog voor problemen. Toen ze een auto's rekken, doe scancheren. En nou nog maten die allegen uitdeukt worden.
9: Binnen schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. En in de omgeving bij Amersfoort en in Zeeland, dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
5: Ja, wollen en kennen, dat binnen 2 oren dingen. Want de auto's geen herstelbedrijven, die verwacht je dat het zeker nog wel ont oktober worden is. Zeel ont oktober, voordat die skeer hersteld is. En dan moet het dus net nog een keer zijn halen.
0: Nee, ik zou zeggen.
5: Dan keer het 2 keer. Hoewel, als je dak al stikken is van je auto, dan kan het misschien in één keer hersteld worden. Dan het orenverhaal van die man die er altijd sabotiert aan gaat. Dat kwam ik tegen bij Omroep Zeeland. Dat is een bakker. En ja, bakkers zijn altijd betiert. Maar deze bakker is dan wel een beetje bijzonder. Net bijzonder betiert, maar wel bijzonder omdat je het al zo lang volhoudt. Al 70 jaar. Die man die zit al 70 jaar in het vak. Of eigenlijk nog een beetje langer. Want hij is al heel betiert. Ja, betiert. Al heel betiert begonnen.
10: Als kleine jongen. Van een jaar of 8. Nog vroeger wel. Bij mijn vader gewerkt. Dus zo gaat dat, hè. Klein bedrijfje, kleine mannen meehelpen.
11: Het is een familiebedrijf.
10: Ja, klopt.
11: Jij bent 84,
10: ja.
11: Maar je broer is 80.
10: Ja.
11: En die werkt ook nog in het bedrijf.
10: Ja, klopt. Het was mijn hobby. En ze zeggen, nou, je bent pensioen gehad, dan moet je met je hobby beginnen. Nou ja, ik was ermee bezig, dus ik ben er gewoon mee verder gegaan.
0: Zo, jongen.
5: Ja, moeilijker is net.
0: Nee, nou ja. Dat is examen. Mooie leeftijd om er nog met wannen te wijzen op die manier. Dacht ik.
5: En dan is alle dagen fjouw roer, hè?
0: Ja.
5: Dat ben tiert, Nerit.
0: Dat ben nog eens tiert.
5: Zou hij wel eens verslept, had die man?
0: Nou, dat weet ik niet. Herman Brood nou.

0: never be clever.
1: Drie kende zongen greidevogelprovincies, waaronder Friesland, haar juster in Montfort afspraken maken om de bescherming van de skriers te versterken. Rond 2035 wordt er 900 miljoen euro in investeren. En verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries van de provincie Friesland vertelt wat er nou precies operaat is.
2: Nou, waar wij ook de afspraak maken om echt een verdere concretisering te doen van het afsprakenskade skriers voor het aanvalsplan. Om mij ook correct te zeggen van ja, hoe gaan we dit nou versnellen? We zitten bij Galiets in Friesland op al van de 18 gebieden waar wij verantwoordelijk van binnen. En we willen heel graag mij ook dat verder brengen. Nou, dat betekent dat we dat concretiseren nou.
3: Ja, en hoe concreet wordt dan zo'n onvalsplan Adagietumskriers?
2: Nou, een van de zaken is dat het beheer langjarig wordt. Dat is nou 6 jaar en dat gaat naar 18 jaar. Dat vinden wij echt een botbeslag. Want daar toch kan boeren ek dat echt zich instellen met een oren bedrijfsviering. Maar ek meer rond hopen we mij ook kort te creëren voor predatiebeheer. Want dat is toch wel echt nodig op de stuit. En dat je ministerie en de provincie zich meer gear werken om te zien van hoe kunnen we dat beter doen. En hoe kunnen we er echt meer rond te verkrijgen. Dus dat zijn 12 van de zaken die we van de media mij ook ondertekend hebben.
3: Ja, dan kun je dus inderdaad langdurig de plan uitvieren van 6 naar 18 jaar. Betekent dat ik dat er dan meer geld komt dat het bigeliks om compensatie gaat van boeren die het letter me heen, ik zeg eens maar eens wat?
2: Ja, wat we al praten is dat er en langjarig beheer, de rondte voor langjarig beheer, dat een boer nou een vergoeding krijgt, krijgt er straks dat voor 18 jaar. Nou, dat is heel mooi, maar in totaliteit voor het hele plan om het te versnellen komt er 800 tot 900 miljoen extra beschikbaar vanuit de Riek, rond met 2034. Ik denk dat dat echt een heel mooi feit is. Daardoor kunnen we echt terugzetten met de skriers en het verbeteren van de biotoop en alle oorzaken, meer rond te krijgen van de skriers in de provincie.
3: Ja, dat is een hoop geld. Het is ik nedig, want het gaat eigenlijk striemend maar die skriers, hè?
2: Ja, eigenlijk gaat het gewoon heel min. En dat zullen we al langer. Daardoor gaat Europa zijn tegen Nederland van ja, het maakt beter. Eigenlijk is dit de onleiding om dit afsprakenkader ik mij akkoord te ondertekenen. Het maakt echt volle beter. Nou, binnen de signalen van dit hier binnen goed in Friesland. Maar dat betekent net dat we er binnen.
3: Nee, dat zijn inderdaad seizoensafhankelijke resultaten.
2: Zeker.
3: Een gunstige maat die het lid aan weer een verbetering zijn. Maar ter bank nomen gaat het aantal skriezen en skriezenstelsjes, speerkes, gaat elke keer toch weer omleeg.
2: Ja, wij hebben correct in de steed de evaluatie van het greidevogelbeleid. En de Sherwin al wel een stabilisatie, maar dat is een hele voorzichtige stabilisatie. En daar moeten we echt net beleid mee werken. Ja, tuurlijk, het gaat net om leeg, maar we moeten echt nog een dikke duimenbop opdwan om het varkoor te krijgen dat de skriers weer in een betere stoom komt.
3: Ja, wat is het uiteindelijke doel, de Vries? Had je het praten over de skriers in Nederland?
2: Ja, voor Friesland gaat het om 10.000 briedperen. Dat is al langer de ambitie van u als provincie. En landelijk gaat dat nog volle hegen. In ieder geval 30.000, maar eigenlijk maakt het nog wel omheeg. Dat is echt een hele grote doelstelling. Maar met die ambitie om die 35 aanvalsplans kriersgebieden te realiseren in 2035. Dat is de doelstelling van nu. En als dat u slag het en 1000 kante meter in die gebieden, betere biotoop, dat de predatie luwt, ja, dan denk ik dat we een hele slagmeid zullen combineren. Ja,
3: dat voel je steeds kennen dat de kansen voor de skriers die keren de ambitie.
2: Dat hopen we wel, ik met deze onvak. Maar de onvak staat nu op papier en het had alles te krijgen hoe we dat in de praktijk brengen, maar ook hoor.

0: Taylor Swift, en dat noemen we dat momenteel te jaren is in de bioscopen. Als de Toy Story 5 dag eerst. En dan is de popcorn dan op Romien. Met de titeling dan eerst I Knew It, I Knew You van de Taylor Swift. Hier dadelijks het Frieske Nijs.
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus
4: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nooit. Omroepfriesland.nl
1: /Nijsbrief.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "Ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridge.

0: Holland. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is haast 7:30. Jitse de Vries, mij het Nijs. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij een slim verkeersongeluk op een industrieterrein in Ljouwert binnen 4 mensen verwonden rekken. Voor de hulpverlening kwam onder andere een traumahelikopter naar het plak van het ongeluk. 2 auto's kwamen met mekaar in botsing op een kruising van de Neptunuswei. Hoe dat koe werd nog onderzocht door de politie. Nog een ongeluk vannacht, dat wie op de A6 bij Band in de richting van de Lemmer. De rek een auto van de dijk, die zo meerdere keren over de kopslijn wijzen. En uiteindelijk kwam die auto op de kop in de bosjes te lonen. Zat het nou liek het wie bij dit ongeluk geen oren auto's belutsen. Alle 2500 patiënten van een huisdokter in Kollum die moeten oer naar een orenhuisdokter. Het patiëntenbestaan werd oernaamd door Oostergo-huisartsen uit Ljouwt. Die zal een nieuwe praktiek hebben in oktober. Maar waar die praktiek komt, dat is nog net duidelijk, zei zorgondernemer Luc Jansen.
7: Aan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kollum zijn, maar in de buurt van Kollum. Komt omdat er meerdere plekken problemen ontstaan. En we willen een oplossing zijn voor een groot deel van de regio.
5: In die nieuwe praktiek is bellen met de dokter de razens net meer bij. Het contact dat verint het meest via de chat. Dat is een nieuw concept naar een Zweeds voorbeeld. Zwaarverzekerde de Friesland die shut dat wel zitten. Het soort oplossing wijzen van het huisdoktersprobleem. Want dat het oorsmaat, dat is wel duidelijk, zei het wetvierder Rob Propsma van de Friesland.
8: Ja, en dat vraagt ook van ons als inwoners, van ons als Friezen, dat we ons wel een beetje moeten aanpassen. Want de logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan.
5: De rechtbank dat Joert uitspraak in de zaak over de ombrochte 54-jarige Maurice van der Veen uit Ljouwt. Tien een 28-jarige verdochte eerst het Openbaar Ministerie 2 weken lang een dwongen behandeling in een TBS-kliniek. Hij zou een psychose gehad hebben, doet hij het slachtoffer ombrocht. Zijn advocaat zei eerder al dat het hele drama te voorkomen was hier, had de behandeling van zijn cliënt beter oorslijn weer.
9: In mijn visie en ook de visie van de ouders van mijn cliënt had dat zeker voorkomen kunnen worden. Hij is veelvuldig bij de hulpverlening geweest. De ouders hebben heel vaak aan de bel getrokken bij allerlei instanties. Kreeg overal nee. Omdat hij meerderjarig werd hij heel vaak informatie geweigerd. En ze hebben zo vaak geroepen, help deze jongen nou, help hem nou. En uiteindelijk heeft hij 2 dagen ooit in de kliniek gezeten. Is hij weer heen gezonden met alle gevolgen van dien.
5: Maurice van der Veen waard eind vorig jaar deervoen in zijn wenning in de Ljouterwijk kwam in geboren. Vlak van zijn deer wie hij zwier mishandelen. De politie pakte een week later de 28-jarige Ljouter op, die het Joert dus zien vonnis Jerseel. Jetse, dank u wel.
10: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
11: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het te krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Friesland van de Moor.
14: Erit Science.
5: In de Friesland hebben we

0: misschien wel een wargel. Wat beter klinkt als die van de Notre Dame. Daar gaan we het aan snoren, Frissen van de Moon. Maar eerst gaan we het over het waar. Tjitske Wibbega, goeiemorgen.
1: Ja, een hele goeiemorgen al een keer.
0: En we zijn deze dag een beetje cool, ongenaam uiteindzet.
1: Ja, op de meeste plakken al. Ja, temperatuur in die lijn in trogsneed op zo'n 15, 16 graden. Dan ook wel zeer dat op de Waadeilanden echt al een stukje warmer al wier van de morgen. 18 een hele graad. Maar ook als je naar de minimumtemperaturen op Skielge is het net kouder worden als 15,1 graden. En de pijn 16,4. 18,6 dan waren in Laaksem en 15,6 dat wie in de minimumtemperatuur in Frieske Pijl en Bakkeveen. Akramik 16,1 graden. En het dwaaien zandje komen treien. Nou, dat ben van nachttemperaturen. Het is net echt cool. Maar als vergelijk is met het zuiden van het land, werd ze vannacht alweer een eerste nacht gaan hebben. Met temperaturen die het net onder de 20 graden uit kan binnen. Dus dan heet het alweer oer een tropennacht. Dan treffen wij het. Want buus leidt de temperatuur toch echt wel een paar graden leger. Maar normaal wij is het een graad als over 12 in de nacht. Verder, Joert, had ik dan nou naar boeten sjug en ik heb gekregen een lekker boeten steen met mijn bakje koffie. Ja, heerlijk. Het roekt lekker. Het warmt al wat op. De zinne is er hartstikke mooi bij. Boppelaan is ik heel kalm waar. Zwak ontmatige westelijke wien. Alleen nog in het kustgebied stiert een matig ont vrij krachtige westenwien. Nou, die wien die zil geende wij dat daar wat meer laatwestelijk worden. Voor de morgen hebben we daarbij nog geregeld de zinnen er even bij. En dan warmt het nog weer even wat verder op naar zo'n 20, want 23 graden heb ik steen als maximum temperatuur. Maar dan van de middag, dan zullen we vanuit het noorden waar wat lege bewolking uw provincie oersko. En daar ken ik al eens even een dripke Rijnwetter in zetten. Dus het zil van de middag net oeral lieke droeg bloeien. En wat ik merk, zil, is dat die temperatuur dan in de middag eigenlijk al weer vanuit het noorden waar ik wel wat begint te zakken. Dus het einde van de middag, dan hebben we in het noorden nog maar temperaturen die te, nou misschien en het is meer boven de 20 graden uitkomen. En dat al je bij een wat-westelijke wind die dan matig rond vrij krachtig wezen zil. Nou, jong en vannacht hetzelfde waarbeeld. Een soort bewolking uit een trog een dripke Rijn. Boppelaan, dan jouw te wien hem weer even wat del. Die wordt dan zwak ontmatig. Wielst er in het kustgebied wol steen bloed. En dan hebben we ek komende nacht weer minimum temperaturen die uitkomen zullen op zo'n 15 à 16 graden.
0: En daarna, hoe komt het dan?
1: Nou, morgen dan hebben we toch wel te krijgen met een heel soort bewolking. Er zijn wat zwakke steurings die het oerus hinnen loeken. Daar zit ik wel eens even een dripke Rijnwet bij. Maar wat we vooral ik merk, Cecilde, is dat de zinnen, daar is net een heel soort rond te var. Nou, verder de wien, die dat het wat kalmer aan. Maar bloed wel uit diezelfde hoeken wij waaien. Dus uit het noordwesten wij zwak ontmatig. En dan in de rin van de dij, dan zullen we het vanuit het westen en het noordwesten wat luchter worden. De zinnen die zullen dan nog wel eens even schijn litten. Maar dat is eigenlijk al te let om die temperatuur dan nog echt omheen in te litten. Dus morgen hebben we dan te krijgen mijn maximum temperatuur van 20 tot 21 graden.
0: De tweede helft van de week, dan kunnen we daar vast naar zien. Ja. Het liep er ja even op dat de temperatuur dan echt nog wel aardig stier is. Dat was steeds het beeld.
1: Ja, die temperatuur die zal uiteindelijk echt wel wat heger uitkomen. Ik heb dat eigenlijk pas vanuit de vreedsteen. Want op tongetje hebben we nog te krijgen met bewolking die het van de Noordzee. Uw provincie echt oerstroepen zil. Wat we daarbij merken zullen is dat die temperatuur dus toch wel aardig nog wat temperen wordt. Zeker het eerste pad van tongetje. Wol zitten we onder hege druk. Dus dan liep het eigenlijk wel weer al je droeg te bloeien. Ik de dagen daarna. Tongetje nog een maximum temperatuur van 22 à 23 graden. Is ik hartstikke prima en dat kan je me zo voorstellen dat voor de meeste mensen eigenlijk wel noffelijk is. En van vreed dan heb ik een maximum temperatuursteen van 23 tot 26 graden. De wien werd dan nat eerstelijk. En dat betekent dus dat we weer wat meer onvier van het land hebben. Wat een droegere luchtsoort. En dat betekent dus dat we dat die warmte wat makkelijker te dragen is. En dat het ik in de nacht wel wat makkelijker alcohol had. Want dan hebben we minimum temperaturen van zo'n 13 graden. Dus al met al prima simmen waar. De eerste paar dagen nog net heel dood. Droeg, maar voor de rest de temperatuur min hartstikke prima voor de dier van dier.
0: Titske, dank u wel.
1: En een mooie dijfje, hè?

was het goed verbruikt. Die leven, het is nou een hel. Maar dat wist het.

0: Europa en Be The One.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Al 30 jaar is Kees Notrot de verste orgelist van de Martinitzerke in Bolzert. En Joen, dan viert hij dat vanzelfs mij een wargelconcert in zijn eigen kerke. We hebben dan aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, 30 jaar, dat is een heel skoft vanzelfs.
3: Ja, zo oud voel ik me nog niet eens eigenlijk. Maar ja, de jaren gaan blijkbaar toch wel snel. En ineens dan schrik je ervan en denk je, goh, 30 jaar alweer.
0: En 30 jaar dus de verste wargelist daar in Bolzert. Zei dat ik wat hoe de kwaliteit van het wargel bekliks?
3: Ja, zeker. Als je zo'n poster opspeelt, dan zeggen mensen, zou je niet eens ook nog ergens anders willen spelen. Maar je raakt alleen maar meer verknocht eigenlijk aan zo'n orgel. Het is 10 jaar geleden prachtig gerestaureerd, dus het staat er ook op en top bij. En ja, je blijft nieuwe geluiden ontdekken. En nee. Als het aan mij ligt, dan hoop ik er nog lang op te spelen.
0: Maar echt, wie, zelfs net 30 jaar nog, weet je naar loeren te halen uit het orgel?
3: Ja, zeker. En ook, we hebben elk jaar een concertserie. Er komen gastorganisten spelen uit de hele wereld. De organist van de Notre Dame die komt spelen. En organist die lesgeeft aan Yale University in Amerika. En die hebben allemaal weer andere ideeën, trekken weer andere registers open. En ja, je denkt dan, goh, zo kan het ook weer. Dus je blijft je verbazen eigenlijk. Dus ja, heel, heel bijzonder, heel leuk.
0: En je had best wel wat vergelijkingsmateriaal, hè, toen het wargel hebben. Want ja, Bikelix, en je ging het, kijk door de Notre Dame. Je had daar ook wel eens op het wargel spelen.
3: Ja, het orgellandschap is zo divers. Als je in Frankrijk een orgel hoort, dat klinkt totaal anders dan de onze. En ja, wij vinden het leuk om eens juist op zo'n orgel in het buitenland te spelen, zodat je daar weer eens kennis mee kan maken. Maar het orgel van Bolzert, het trekt ook organisten vanuit het buitenland om hier weer te spelen. Dus leuk om te zien.
0: En wat maakt het die verschil nou krijgt tussen die verschillende wargels?
3: Ja, net als mensen eigenlijk. Dus als je iemand uit Azië ziet, die ziet er ook zo totaal anders uit. En een orgel in Frankrijk bijvoorbeeld is meer opgebouwd als een echt symfonieorkest. Met koperblazers, houtblazers. En een Hollands orgel is veel meer, ja, op wat strengere geluiden. Maar dan dat zou je ook verkeerd kunnen opvatten. Maar een totaal andere klank. Totaal anders.
0: Nou, als ik jou zei, dan wil je nog wel 30 jaar terug.
3: Ja, zeker. Ja, dan ben ik ondertussen 84 als het me gegeven is. Maar nee, met alle plezier.
0: Ja, want goed, dat wordt het nog heel lang natuurlijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de opvolging daarna? Je jaren natuurlijk ook geregeld loeren van, nou, er binnen heel diep minder mensen die enthousiast binnen als jou voor het instrument. Ja, wat is jouw beeld daarvan?
3: Ik denk dat er is natuurlijk een hele generatie geweest die mee moest naar de kerk, terwijl ze het eigenlijk niet wilden. Maar de kinderen daarvan, die hebben dat nooit meegemaakt. En die zijn altijd heel erg verrast als ze zo'n orgel zien en horen. Zijn ze daar toch wel diep van onder de indruk. Dus ik ben zeker hoopvol wat dat betreft. En voor zo'n orgel in Bolzert, ja, hoef je eigenlijk sowieso niet bang te zijn. Want het is zo'n top instrument.
0: Maar dat is wonderskerig wat je zegt. Er is een generatie die had, nou ja, toch wat negatieve associaties met het wargel. Maar de nieuwe generatie, die had dat net. Dus mogelijkheden.
3: Jazeker, daar ben ik zeker van overtuigd. Ja, absoluut.
0: Nou, als mensen enthousiast worden, dan is Joet dat concert natuurlijk. Is er eigenlijk nog rondte van mensen om erbij om te sluiten?
3: Ja, zeker. Er was een aantal honderd mensen in de kerk, ik geloof 5, 6. En, dus er zal altijd een plekje zijn. En heel bijzonder, we laten vanavond de motor van het orgel uit. En ik speel een programma met alleen muziek van Bach. En in de tijd van Bach was er natuurlijk ook geen motor. En werd de wind getreden door poestertrappen, zoals dat in Friesland heet. En vanavond hebben we die ook. Wim Dijkstra die komt de bal getreden. Er is weer op de authentieke manier wind. Dus een leuke gelegenheid om dat eens te horen.
0: Even waarom naar de basis dus. Nou, dat belooft een bijzondere concert te worden. En ik wens je gewoon heel veel willen daarbij.
3: Ja, veel dank daarvoor.
0: Dierentank Kees Notrot, dierentank van jouw tijd. En Lok Weenske.

0: Stevie Wonder, yes, en Superstition.
1: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
0: Ja, het is Simmer in Friesland. Dat zit dus verslagjouwers op een paard binnen troch de provincie. Je hoort, ik heb het hoor, hinders. Kijk, dus bij mensen kennen hinders soms die een warm opknappen. Troch een stukje te zwem. Bij Herman Visser in Zetnie kennen hinders die het gewoon bij Hutraven in wedstrijden. Even ja, een soort van revalideren in het wetter. Dus simmerverslagjouwer Iris Witsenberg, die mocht mij zien hoe het visser zijn hinder het wetter in begeleert.
2: Kom maar. Dat is Nevada, Lobel. Het Hutraven. Goed hinder.
3: Het is al fit uit.
2: Ja, ik ben in koersconditie, wedstrijdconditie.
3: En wat voor wedstrijd dat is er dan?
2: Hutraven. Wolvergeer. En nou toevallig met deze, met nou komende vreed, met er in Frankrijk.
3: En wat, waarom is zwemmen dan zo goed? Was dan hinder?
2: Ja, dat verhindert. Ja, krijg als meesken. Het is hartstikke goed. Het is een onbelaste beweging. Dus vaak hindert het niet problemen met pees of zo. Niet alles de hele dag in de box staan. Dat ze net rennen, net buiten vliegen, maar die kan nou wel. Kan ze nou wel trainen? Miels, dat ze herstellen. Dat is perfect, al je tijd wenst. En verhinders vallen beter.
3: Ja, een beetje revalidatie, gast, hè? Ja,
2: het is revalidatie en trainen.
3: Ik had dus nog nooit een hinder zwemmen gezien. Zou dat een mooi?
2: Ja, dat ligt hartstikke mooi. Zoals ze direct wil zien. Ja. Dus plopt er zijn in. Zie ik, dom, je hebt een. Ik ben de vijver. Er zit een staalkabel in. Die is wat voor jou 100 meter. Nou, en daar heb ik een katraaltje aan, een touwtje. En daar zet ik me vast. En hier zit een girl, die is trein met de jab. En dan zwemmen ze gewoon naar de andere kant daar.
3: Oh, en het hinder zit dus vast onder deze hele lange. Ja, het ligt wel eens kabelbaan achter.
2: Ja, het is een staalkabel. Een hele lange.
3: En dat is zodat ze net versoepen? Of dat ze net...
2: Daar mooi als ze aan de katraal. En dan kan je ze in de midden houden. Gaan ze mooi in de geul, daar zwemmen ze mooi. Want als er mocht er wat wijzen, dan kan ze altijd een beetje, als je hier was, dat ze dan een beetje naar rugs hellen, dan kan ze gelijk staan en ze kunnen er zo uitrennen. Dat is hartstikke veilig, ik. Dat kan eigenlijk helemaal niet gebeuren.
3: Nou, laten we haar de marine letten net.
2: Het is een hem.
3: Oh, sorry.
2: Niet gemakkelijk, is dat? Nou, dat spent er al.
3: Ja, alleen de hollen nog boven water, hè?
2: Ja, ja, is alleen de hollen maar boven. De rest is met helemaal, nou ja, gewoon helemaal zwemmen. Hij kan hier absoluut niet staan. Het is eerst een beetje traaien met de jeep, maar heel traaien. Dus ze moeten echt zwemmen.
3: Ja. Vindt het wel leuk?
2: Ja, ze vindt het hartstikke leuk. Er ben wel bij die, we hebben hier wel eens lazer in, alleen is aan die kant. En als we naar mijn oren aan het zwemmen binnen, die springen er dan gewoon zelf in, die zwemmen er achteraan. Ze vindt het hartstikke leuk, vooral zwemmers.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, de oren media. Ja, dan hak ik de kranten er even bij, de farsieten. De Leaute kranten had op de farsieten een foto van het grootste zeilskip dat dit weekend in Haas wie de stadsraad Lemkool van de achterkant. Want ja, dat skip dat vaart Haas ek weer uit. Harlingen zwaait zeilreuzen uit, stiert op de farsieten. Dat is de sail out van zeilhaas van de Tallships Race. 4 dagen lang leiden 38 grutte skippen daar te skitterien on die kade, schreeuwt de Leaute kranten onder de foto. Het Fries Dijblad had op de farside een foto van het timmerdwarp in Damwoord. De vakantie is begonnen en de ben binnen alweer on het werk. Ken we zien, ben uit groep 6, zo'n 8 van de basiskwallen die binnen on het timmerien. En dat doen ze dus, nou ja, in de vakantie. En het Telegraaf had ik een bijzonder verhaal op de farside. Dat gaat over hinders, paarden, krachten, steht erbij. En dat binnen Russische hinders. Het is namelijk zo dat de brandstof net alleen bij ons duur is, maar ook of misschien wel vooral in Rusland. En dat had laat op het platteland in Rusland een grote populariteit van hinders.
4: Oh.
0: De Moscow Times die schreeuwt erover, schreeuwt dan weer de Telegraaf. Het zijn vooral boeren die de trekker nou even steen litten, omdat de diesel te duur is en die dan voor een hinder gaan. En net al die boeren die hierden al hinders. Dus die hinders die binnen behoorlijk in trek, kan je zeggen. De vraag naar hinders is grut daar op het Russische platteland. Ze worden dus ook duurder nou, die hinders. En, schreeuwt de Telegraaf, er binnen ook al heel wat hinders van de slacht rijden. Tuzenen hinders gaat het dan om. Omdat de vraag naar een werkhinder grutter is als de vraag naar een hinste biefstukje.
4: En de eerste trekschuiten, benieuwd waar signaleert?
0: Nou, of dat op het Russische platteland is of dat het tijd de kaart is voor de trekschuit, dat weet ik eigenlijk net. Maar ja, dat zou natuurlijk wel kennen. Dat zou je hier in Friesland trouwens ook kennen. Hè? Ja. Want een protte van die jaagpaden, zei hij dat, werd vroeger die hinders doorheen rond, die binnen er gewoon nog.
4: Nou, maar die vieren dan maar.
0: Ja, maar ja, zo'n hinder moet ik eten. Hè?
4: Ja, dat is weer, dat is ik
0: net alweer niet al. Nog.
4: Wat betekent op dit dieselproblematiek? Het is eerst iets voor het nieuws van de NOS. Dat komt erom.
1: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
6: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
7: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: Easysit.nl, dan zit je ook goed.
9: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsing.
8: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit jou goed.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
12: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
11: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
13: Vanaf een uur of 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
11: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Via een speciaal fonds komen 34 internationale wetenschappers naar Nederland. Het Tulpfonds is vorig jaar opgericht en is bedoeld om topwetenschappers van buiten de EU naar Nederland te halen. Zo moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijk kunnen zij hier hun onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. Ze zullen onder meer onderzoek doen naar kunstmatige intelligentie, kanker, kernenergie en klimaat. Voor het hulpfonds is 50 miljoen euro beschikbaar. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Haagse Jekkers is begin deze maand 75 geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. Op die dag zal de miniatuur Harry Jekkers in Madurodam geplaatst worden op het plein voor de maquette van de Koninklijke Schouwburg. Harry Jekkers is bekend van liedjes als O.O. Den Haag en Over de Muur met Klein Orkest. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dadelijk in Friesland van de Moon gaan we het door Bolzert. Bolzert had plan voor een green hert met een multifunctioneel centrum en een zwembad. Laat haast eens mij de wethouder omsteren wat die ideeën krijgt binnen. Muziek komt rond van Paul Jong. Come back and stay for
1: good this time. Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
9: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
6: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, met Stiepen, troch AB Vakwerk.
10: Friesland van de Moor. My Erie

0: Paul Jong. En come back and stay.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Dat is een nieuwe stap in de ontwikkeling van het hart van Bolsward. En daar praat ik over mij.

0: eigenlijk nog sterker benutten, door meer wandelpaden, et cetera, doorheen. Maar de belangrijkste objecten is natuurlijk een zwembad en een multifunctioneel centrum bouwen. En hoe doe je dat er in de drieën? Daar willen we graag één gebouw voor hebben, zodat al die oren, ja, bebouwing verspreid, versnipperd over het sportpark, dat we die kunnen slopen en dat we op één plak iets dels hebben wat de toekomst bestendig is. Want zoals ik zei, het zwembad giet achteruit de installaties en de orenplakken bij de orenverenigingen zitten binnen echt zeer vertutterd. Dus er is een investering nodig. En dat willen we juist dus in dat hart van Balzend horen, in de Griene hart. Als je een soort plakken, dan hebben ze, het sport buiten de stad bouwen. Maar we vinden juist, dit zou uniek. De gebiedsvisie die door de Balzenders is opgesteld, van de Griene hart midden in de stad. Want ja, ten eerste is dan sport en beweging dichtbij, zodat Ben gewoon op het fietsje, sinds maar nooit de sportclub kennen of nooit zwembad. En net dat het ergens moet een stijl komt te lezen.
1: Juist, en dan moet je dat dan verder uitwerken natuurlijk nog. En ik begrijp dat komt nou 1,3 miljoen en dat is voor de tarieding.
0: Dat is voor de tarieding. Je snapt natuurlijk, daar met de architecten aan de slag om echt het definitieve ontwerp te maken. Daar moet schoon worden naar hoe ga je dat zwembad dan precies bouwen, op wat voor manier. Hoe ga je verder het gebied eromheen stalen. Dus een grote onderzoeking die er verder neder binnen, bodemonderzoek, et cetera. De architect moet volop gewoon het werk om zo'n gebouw te ontwerpen en zien hoe dat er verder uit komt te zien.
1: En komt de reden verder nog goed te zetten? Of is het eigenlijk al is het al faciliteren op dat MFC, het zwembad en die binnenstep, het plant er nog lijf?
0: Nee, de RIE heeft mij als collegelid opdracht, Jon, met deze portefeuille van zie je dit verder uit? Je ziet nou die combinatie zwembad en MFC, om dat in één keer op te pakken. Daar ben ik verder maar bezig best om de taart te rieden. Het volgende voorstel wat wij als college dus nu naar de RIE te brengen is van we hebben een soort zaken uitzocht. Het eerste schetsen ontwerpen binnen van hoe het eruit komt te zijn. En wij vegen nu in september is de eerste gadering naar het zimmerreces. Stel dat geld beschikbaar vanuit de begroting, zodat uw mooiwerkers en de verenigingen, et cetera, die annex binnen verder kunnen bouwen om het ontwerp.
1: En het zijn die tijd, dan zien wij vaste plaatsjes misschien van hoe dat daar wordt. En dan kun je er even zijn die tijd meer over vertellen. Als het plan nog wat concreter wordt.
0: Dat doen we graag, Erik. Zeker.
1: Super. Wethouder Boukendam van de gemeente Zuidwest-Friesland. Dank u wel.
2: De media van de morgen.
1: Jitse, de Horemedia.
3: Dan gaan we naar Amstelveen. Daar zit namelijk een oud treinstation. Al jarenlang komen er geen treinreizigers meer, want de trein die had er net meer ho. Maar doe kerst er wel sliepen. Een Zweedse schroeuwer die had dat gebouw kocht. Jeranlien, de Gerre meisje vrouw. En eerst nog weer het een gewoon wenhuis.
4: Ze hebben de huis gekocht 20 jaar geleden. Maar eerst woonden daar als een gewone familie. Met drie kinderen naar school en mijn vrouw had een kleine winkeltje hier. 10 jaar geleden hebben we de eerste kamer gehad voor ons kleine hotel.
5: Dus hoe lang zijn jullie bezig geweest om het allemaal te renoveren?
4: We zijn nooit klaar.
3: Ja, al 20 jaar dus ben ze daar dwanen dat station te renoveren tot een hotel wat het nou is. En ja, die man die is schroeuwer van beroeps. Dat hele gebouw had hem geïnspireerd naar een bennenboekenserie. Vooral zei het hier vanwege die steile trappen, die hege plafonds. Dat is al een keer wat mysterieus. En dan een oorverhaal, een eindje verder nog naar het zuiden, in Nijmegen. De Nijmeegse Vierdaagse die had een orenroute. Net heel dal, maar wel een beetje. Het dorp Beers, dat wordt nou Oerslijn. En voor de inwoners van Beers is dat toch eigenlijk wel een beetje spietig. In het bijzonder voor een vrouw. Zij kan zelf net meer zo goed rennen. De Nijmeegse Vierdaagse is van haar te vier. Maar eigenlijk even naar Boetentij is van haar al haast te vier. Zij baalt ervan dat al die kuiders nou net meer

0: bij haar vader Rutendijl komen.
1: Ik ga de lopen steken. Ik kijk vier dagen van aan de weg. Maar nou ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig.
2: Ja, maar dat gaat dadelijk niet meer als de lopers niet meer door de straat komen.
1: Nee, dan kan dat niet meer. Dan kan ik niet meer zien. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
0: Ja, de reden van die verordening in de drokte in het dorp, dat zou het net meer onkennen. Maar ja, de gemeente die had nou al zijn, van dit jaar is het definitief. Maar ja, had er nog meer mensen binnen die dit vinden, kan het takken hier misschien wel weer roos.
3: Nou, kan het samen nog weer roos komen. Jitse, dank u wel voor nou. Het is iets van muziek van Alex Warren. Fever Dream.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Op vakantie gaan, dat is net voor elke nier mogelijk. En daarom had de maatschappelijke organisatie Solidair Friesland een simmerprogramma opzet met tal van activiteiten van jong en oud in de gemeente Ljouwert. Het initiatief dat is een ingewerking met het COA en de opvanglocatie van Oekraïners. Geeske de Vries is projectleider van dat simmerprogramma en ik ga haar nu aan de telefoon. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Dan ben ik eerst eens benijd, wat zit er correct op het programma? Daarna ben ik wel benijd hoe je zo'n programma opzet. Maar eerst maar eens even, wat is er te doen?
3: Nou, er is echt van alles te doen, van jong en oud. We hebben bijvoorbeeld een volleybaltoernooi, een voetbaltoernooi. Maar we beginnen bijvoorbeeld naar het planetarium of naar het chameleondorp. Dus we rijden wat uitjes. Dus we beginnen echt van alles dwan. Kunst, sport, cultuur, alle elementen komen eigenlijk waarom. Zodat er echt voor iedereen wat wils is, zeg maar.
0: Ja, je wil dus een heel breed programma eigenlijk, meisjes. Zodat ze volle mogelijk mensen direct van profiteren kind die net op vakantie gaan.
3: Ja.
0: Maar wist dan in het voor ongeveer, was verwacht je kist qua water komen? Leeftijd bijvoorbeeld?
3: Nou, dat is heel verschillend, omdat ik natuurlijk werk je met mensen die op een opvanglocatie zitten. Dus die, het is voor hun heel oors. Alleen bij het voetbaltoernooi verwachten we eigenlijk al meer dan 150 mensen. Dus we groeien en groeien elke keer weer terug. Maar bijvoorbeeld bij een kunstworkshop hebben we een groep van 30 mensen. Dus het is per activiteit ook heel verschillend.
0: Dus het is een simmerprogramma. Het wordt georganiseerd door mensen die het voor opvangwerkje. Maar het simmerprogramma, dat is ook heel breed, voor elke knieën.
3: Ja, we hebben ook dat bij de kunstworkshop bijvoorbeeld Nederlandse jongeren kunnen komen. Waarbij het volleybaltoernooi dat uit Friesland breed mensen van de COA-locaties kunnen komen. Dus we hadden echt per activiteit dat we verschillende doelgroepen bij elkaar brengen.
0: Zit er eigenlijk verschil in het organiseren voor de jongeren van de locaties van het COA, voor de mensen van de locaties van het COA? En als je dat heel breed, heel breed toch, in aanpak bedoel ik dan?
3: Zeker, het is natuurlijk een hele organisatie. We zijn hier 4 jaar mee begonnen. Toen hebben we nog maar 3 locaties. We werken nu actief samen met 6 locaties. Dus daar zit al een verschil in. En daarna leven deze mensen natuurlijk echt in een bepaalde onzekerheid. En in de volle stress en spanning. En wat wij daar natuurlijk rekening mee houden. Met de UZ vrijwilligers daar ik rekening mee houden. Dus die krijgen bijvoorbeeld ook een UNICEF-training, maar die krijgen ook een training over grenzen en over agressie. Zodat iedereen direct stevig stiet en goed stiet. En zodat we optimaal het simmerprogramma kunnen doen. En zodat het vooral ook een veilig plak is. Dus dat stiet altijd voorop. Dus daar zit, zit wel een oortype werk in.
0: En hoe breng je dan mensen die het zelfs misschien net de mogelijkheid om op vakantie te gaan? Want ik kan me voorstellen, het COA, daar weet je de adressen van de verschillende locaties. Maar hoe breng je de mensen de boeten die het net op vakantie kennen?
3: We hebben verschillende samenwerkingen. We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met Stoereloer. Dat zit in de Doas in Ljouwert. We hebben samenwerking met Lab 058. Die werkt je zelf ook al met Nederlandse jongeren. Dus eigenlijk via onze samenwerkingspartners zwaar je de vader eigenlijk elke keer dat er steeds meer mensen om mij kunnen dwan.
0: En de eerste dag had alweer west volgens mij. Hè? Wat winnen de reacties een beetje?
3: Het was een leuke start. We zijn begonnen met de bennenactiviteiten. We zijn naar Stoereloer en komende vrijdag hebben we het startfeest in de Neushoorn. Dus dan gaat het echt los. En daar verwachten we hopelijk ook een grote groep. Dus dan gaan we echt aan de slag.
0: En Stoereloer, dat is een... Ja, wat keer dat dan?
3: Dat is een verkoersjewieke voor Bern, voor de Bern uit gemeente Ljouwert. En wij mij direct dus om mij dan mij de Oekraïense en mij de COA Bern. En dan geven ze alle keer out of the box kunstworkshops dan. Daar worden ze gewoon mengd met de Nederlandse Bern. En wij regelen dan dat de mensen daar komen. Dus ze hebben alle keer verschillende dingen die samenkomen in het simmerprogramma.
0: Nou, van alles te beleven dus deze simmerweer.
3: Zeker, ja.
0: Nou, dieren dank. Ik wens je een heel soort succes.
3: Dank je wel.
0: En een soort willen vanzelfs.
3: Dankjewel.
0: Geeske de Vries, de projectleider dus van dat mooie simprogramma.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt. De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Een minuut over Jelven Jochenen. Jitse de Vries, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen. Bij een slim verkeersongeluk op een industrieterrein in Ljouwt binnen vier mensen verwoende rekken. Voor de helpverlening kwam onder andere een traumahelikopter naar het plak van het ongeluk. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing op een kruising bij de Neptunuswei. Hoe dat koer werd nog onderzocht door de politie. Bij de Westerreen is een auto uit een veert helle nadat een visker met zijn sonar sjoen hier dat er wat onder water lei. Die man die vertrouwde de situatie net en waarschuwde de politie, die had specialiseerde doeken zien zet. Op foto's is te zien dat de auto door het water flink kan scheren is. Naar alle gedachten leidt die auto al een mooi skoft op de waaien van de veert. De Ljouwter ijshockeyclub OG Capitals had een nieuwe trainer. Het gaat om de Slovaak-Schotse coach Richard Hartman. Die had een lange carrière als speler en als coach achter de rug in het ijshockey. De Ljouwter club wil hegerop in de eredivisie. En daarom is ook de gearworking met de haardsponsor OG Clean Fuels met vier jaar verlengd. En coach Arjen Samplonius houdt op bij het retreat-team van Jillert Anema, Albert Heijn Saanlander. De beide partijen die gaan in goed uurlis uit mekaar, melden ze. Samplonius die weer belutsen bij de Olympische medailles van Irene Schouten in Peking en ook de medailles die Jorrit Bersma en Marije Groenewoud uit Arune Winterhellen in Milaan.
0: Mooi, Jitsep, dankjewel.
15: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
16: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
18: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie weer zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-Sois-83-242-1-Sois-2.
5: Zwargeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
18: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
7: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
9: Friesland van de Moor.
10: Erit Science.
19: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: 2500 patiënten van een dokterspraktiek in Kolm die matten tenij boeten het warp naar de huisdokter. Dat verhaal juist dadelijk. Maar eerst het waberjocht met Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
20: Ja, een hele goeiemorgen al een keer.
0: En we zijn deze dag een beetje cool, ongenaam uiteindzet.
20: Ja, op de meeste plakken al. Ja, temperatuur in die lijn in trogsneed op zo'n 15, 16 graden. Dan moet ik wel zeggen dat op de Waadeilanden echt al een stukje warmer al wier van de morgen. 18 een hele graad. Nou, verder, Joert, had ik dan nou naar Boetensjug en ik heb gekregen, ik even lekker Boetensteen met mijn bakje koffie. Ja, heerlijk. Het roekt lekker. Het warmt het al wat op. De zinnen is er hartstikke mooi bij. Boppelan is dik heel kalm waar. Zwak ontmatige westelijke wien. Alleen nog in het kustgebied stiert een matig rond vrij krachtige westenwien. Nou, die wien die zil geende wij de duivel wat meer noordwestelijk worden. Voor de morgen hebben we daarbij nog geregeld de zinnen er even bij. En dan warmt het nog weer even wat verder op naar zo'n 20 rond 23 graden heb ik steen als maximum temperatuur. Maar dan van de midden, dan zullen we vanuit het noorden waar wat lege bewolking uw provincie oersko. En daar ken ik al eens even een dripke Rijnwetter in zetten. Dus het zil van de midden net oeral lieke droeg bloeien. En wat we ik merken zil is dat die temperatuur dan in de midden eigenlijk al weer vanuit het noorden waar ik wel wat begint te zakken. Dus het einde van de midden dan hebben we in het noorden nog maar temperaturen die te nou misschien en het is meer boven de 20 graden uitkomen. En dat al je bij een noordwestelijke wind die dan matig rond vrij krachtig wezen zil. Nou, jong en vannacht hetzelfde waarbeeld. Een soort bewolking uit een trog een dripke Rijn. Boppelan, dan jouw te wien hem weer even wat del. Die wordt dan zwak ontmatig. Wielst er in het kustgebied wol steen bloed. En dan hebben we ek komende nacht weer minimum temperaturen die uitkomen zullen op zo'n 15 à 16 graden.
0: En daarna, hoe komt het dan?
20: Nou, morgen dan hebben we toch wel te krijgen met een heel soort bewolking. Er zijn wat zwakke steurings die het oerus hinnen loeken. Daar zit ik wel eens even een dripke Rijnwet bij. Maar wat we vooral ik merk zullen is dat de zinnen, daar is net een heel soort rond te var. Dus morgen hebben we dan te krijgen met een maximum temperatuur van 20 tot 21 graden.
0: De tweede helft van de week, dan kunnen we daar vast naar zien. Ja. Het liek er even op dat de temperatuur dan echt nog wel aardig stier is. Dat was steeds het beeld.
20: Ja, die temperatuur die zal uiteindelijk echt wel wat heger uitkomen. Ik heb dat eigenlijk pas van nou de vreedsteen. Toen was je nog een maximum temperatuur van 22 à 23 graden. Is ik hartstikke prima. En dat kan me zo voorstellen dat voor de meeste mensen eigenlijk wel noffelijk is. En van vreed dan heb ik een maximum temperatuur steen van 23 tot 26 graden. Dus al met al prima simmen waar. De eerste paar dagen nog net heel dal droeg. Maar voor de rest de temperatuur min hartstikke prima voor de tijd van dier.
0: Tjitske, dank.

0: Wiebe Kaspers
1: en Brievenbus.
0: De 2400 patiënten die het bij dokter Berger voelt in Gollum in Skunstienen worden oerpleerd naar Oostergo-huisartsen in Ljouwt. Van 1 oktober al kennen ze te plak in een nieuwe praktijk. Wet die praktijk krijgt komt, dat is nog niet duidelijk. Bel je maar de dokter, dat is er haast niks meer bij. Het contact dat verint het meest via de chat. Zorgondernemer Luc Janssen, hoe de nij op te zetten praktijk in het noordeesten van de provincie.
2: Aan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Gollum zijn, maar in de buurt van Gollum. Komt omdat er meerdere plekken problemen ontstaan. En we willen een oplossing zijn voor een groot deel van de regio.
3: Hoe kan het dat Jim Wiese van zwaar onbieden wolslaget, terwijl een, nou ja, ouderwetse, laat ik het zo maar even nemen, met alle respect, praktiek, dat net mislaget?
2: Ja, het solo praktijkhouderschap is denk ik in de loop van de jaren uitdagender geworden. Er is meer werk verschoven van de tweede lijn naar de eerste lijn. De werkweken zijn heel lang voor een solo praktijkhouder. Je bent daarnaast ook ondernemer, dus je hebt personeel onder je, wat je moet zorgen nou, dat er is. Je hebt dienstbelasting, dus je ziet dat voor sommige praktijkhouders dat moeilijker wordt. Ja, wij werken vanuit een ander concept, dus onze praktijk is voor deel van mij en deel van mijn compagnon. Daarbij hebben we geen investeerders achter ons. En wat wij zien, we werken in een wat grotere schaal. Dus we hebben wel gewoon vaste teams, vaste assistenten, vaste huisartsen. Maar die werken bij ons 3, 2, 4 dagen. En daarmee bieden we ook wat flexibiliteit.
3: Begrijpen jou dat meesken, nou ja, die straks wat naai zo komt, maar in naaie praktijk, dat die ek, dan best wel een beetje angstig binnen. Dat ze denken van, oh, hoe komt het nou?
2: Ja, dat kan ik begrijpen. Ik denk dat verandering altijd spannend is. En ik kan ook begrijpen dat als je in een situatie zit waarbij je bijvoorbeeld helemaal niet zo gewend bent om met chat te werken, of dat je altijd de praktijk om de hoek hebt gehad, dat je ineens wordt geconfronteerd met wat nieuws en dat spannend is. Daarom ben ik ook wel blij dat we nu ook wat meer kunnen uitleggen. En zeker in augustus, tijdens de informatieavond, daar uitgebreider bij stil kunnen staan. En iedereen ook echt goed informeren wat er gaat gebeuren. En hopelijk ook die angst wegnemen. Want er komt gewoon een fysieke locatie. Er zullen artsen zitten. We komen naar de patiënten toe. Als er urines moet worden ingeleverd, bloed moet worden geprikt. Dat kan gewoon op locatie.
3: Keuzevrijheid. Meesken ben bang dat men dat net meer had. Gaan meesken dat nog?
2: Ja, mensen hebben altijd keuzevrijheid. En dat vinden wij ook belangrijk. Maar wel hebben de praktijk in Gollum al eerder aangegeven dat zij vol zitten voor nieuwe patiënten.
0: En dat zei Luc Janssen. Hij is zorgondernemer bij Janssen dus. Die haalt meerdere praktijken in dit loon. En zorgverzekeraar De Friesland zocht in die constructie een van de oplossings voor het huisdokterprobleem. Na de simmervakantie dan komt er een informatiegeerkomst voor de oud-patiënten van Bergervoet. En dan wordt ook de locatie voor die nieuwe praktijk bekend.

0: Casey en de Sunshine Band. And that's the way I like it.
1: De media van de morgen.
0: Jitse.
2: Ja, ik ga de kranten er nog een bij pakt. En dan gaat het door wolven. Veel skepsis over soepele regels voor afschieten probleem wolven. Stiet in het Algemeen Dagblad. Hè. Dat gaat dan over die versoepeling die de staatssecretaris van Landbouw onkondigde. Dat het makkelijker wordt om wolven deer te zitten. Ja, de reacties rinnen uit Ingen, zeg maar zessen. Zelfs bieden verschillende provincies. De Leeuwarder Krant had op de fascie de reactie van de provincie Friesland. Die is op tijn opgetogen over de hardere aanpak probleem wolf. Stiet dus op de fascie van de Leeuwarder Kranten. Het Dagblad van het Noorden had hetzelfde verhaal op de fascide. Dat was hetzelfde onderwerp, maar het is een oorverhaal. Die jocht het mek op de provincie Drenthe. Dan zit er Drenthe, dubbele punt. Aanpak wolf blijft nog steeds lastig. De provincie tempert de verwachtingen nu de staatssecretaris de regels versoepelt. Een onverhaal dat ik u het zien kom, dat zit in het Algemeen Dagblad. Geert oer bier, ja eigenlijk oer 0.0 bier. De vraag is, en het is echt een vraag in het AD op de Siede Olven. Is het 0.0 biertje wel een goed alternatief? Mijn vraagteken erachter. Want ja, dat 0.0 bierke, dat liek het een stuk zoener als het gewone bierke. Dan denk je, noot we dat ha, en noot dat ik best lekker drinkt. Gaat het de goede kant op? Mij is zoens en mij is broeken van alcohol. De goede kant op is dan naar onderen mij het broeken van alcohol en omheeg mij de zoenens. Maar zo blijkt het dan net heel dal te werken. Want de meeste mensen die dat 0.0 bierje drinken, die drinken dat net in plak van, maar boppen op het bier dat ze al drinken.
3: Hey.
2: Dus die nemen er dan 1 of 2 extra en die binnen dan 0.0. Of die drinken dan een dij letter dat 0.0 bierke wil ze de dij daarvoor al on het, ik zal het toch nog maar even, ze is on het gewone bier, het alcoholbier zie je.
3: Dat even compenseren.
2: Ja, nou ja, compenseren, dat zou dus helpen had je het in plak van toch, hè? Had je het er bovenop doggen, ja, dan helpt het net. Dus experts die zetten al hun vraagtekens bij de positieve zoenseffecten van dat 0.0 bier.
3: Ja, toch maar weer een bier dus.
4: Ja, ik ben er wel blij, maar ik drink al heel lang niet meer. En dan is het juist wel leuk dat er eens even wat oorzeer te krijgen is.
2: Ja, in plak van. Hè?
4: Precies.
2: In plak van dan is het hartstikke zoen.
4: Dan is het echt wel leuk.
3: Dat je keuze haalt als je bob binnen. Dat is toch wel
2: fijn. In plak van de cola of in plak van de sinaasappelsap, dan lukt net dat dit echt...
4: Nee, nou ja, dan ga je eens even wat oorzeer, toch?
3: Dacht ik. In de vorige keer... Bier.
4: Koffie. Hou we vol. Nolfelijke muziek bij de koffie.
3: Verstandig.
4: Dat ik vooral. En Iris Witsenburg, uw Simmerie Friesland verslagjouwer, is mooie dag, joh. Die zit aasen op de boord naar Skielgetaar en daar is ze dan ook nog de hele dag.
3: Ze is wel op de hinderkind.
4: Dat is hier misschien kind en het is mooi waar, maar ze neemt door de boord.
3: Nou, dat juist aasen dus. Bij nodig voor. Van nou een hele Nolfelijke dag.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: AllSafe!
16: Geeft ruimte.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen.

Misschien brengt hij het in een van de ronden en je je zoon yoghurtig. Door wie dit een hit voor de Spice Girls krijgt voor Mamma Dijk. U bracht heel toek voor zelfs mama. Liedman Tom Johnston, die leidde een skoft uit, troch minnesoens. Concertman als zijn nieuwe album kon het opname worden. En wat doe je dan als band? Ophouden, dat wie wel een van de gedachten. Maar toen kwam de gitarist van de band mijn idee. Ik had nog een goede vreugdzijder. En die kan wel aardig jongen. Is het een idee om hem te vregen? Nou ja, van het Ian kwam het oor. Ik de muzikale koers verhoren wat voor de Doobie Brothers. En die jongen die in vlij waard. Die vreugd van die gitarist. Dat wie Michael McDonald. Taking it to the streets. Doobie Brothers, no the fall. You don't

is het, Jelle B. Ik nodig voor en zuster Ursula, het Frieske Nijzerdraas. Maar Jitse de Vries, start de Sigrid en IJs misschien op. Eerst is hier nog Camila Cabello, Havana.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
6: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
7: Vers.
8: Aan tafel.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers.
8: Aan tafel.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
9: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Ja, wat zie je, is het? En is het toch Erik Sainz die de nijsmachine op start had? Goedemorgen, Erik.
14: Goedemorgen. Bij een slim verkeersongeluk op een industrieterrein in Ljouwt binnen fjouwe mensen verwoenden rekken. Twee auto's die kwamen mijlkoor in botsing op de Neptunuswaai. Voor de helpverlening kwam onder andere een traumahelikopter naar het plak van het ongeluk. Hoe dat ongeluk kreeg barrekoe, dat werd onderzocht door de politie. Bij de Westereen is een auto uit de veert hellen naar een visser, maar zijn sonar dat er wat om de wetten lei. De man die vertrouwde de situatie net en was de politie, en die had specialiseerde dukers inzet. Op foto's is de sien dat de auto terug het wetter flinks concierge is. Elke dag leidt die auto erom een mooi taljeren. En die leidt dus op de baim van diezelfde veert. Het Riek en de zoon Grijdevogelprovincies gaan nieuwe afspraken maken om de bescherming van de skriers te versterken. Rond 2034 wordt er 900 miljoen euro in investeren. Deputaire Matthijs de Vries over wat ze nou concreet oppakken willen.
15: Een van de zaken is dat het beheer langjarig wordt. Dat is nou 6 jaar en dat gaat naar 18 jaar. Dat vinden wij echt een botbeslag. Want daartoe kan boeren ook dat echt zich instellen met een andere bedrijfsviering. Maar ook meer rond hopen we mij ook te creëren voor predagebeheer. Want dat is toch wel echt nodig op het stuit. En de ministerie en de provincie zeg meer gear werken om te zien van hoe kunnen we dat beter doen. En hoe kunnen we er echt meer rond te verkrijgen. Dus dat zijn twee van de zaken die we van de media mij ook ondertekend hebben.
14: De koning en zijn familieleden die vieren Koningsdag takom hier in Lelystad. Dat meldt Rik Zwaarlocht niet eerst. Dit hier weer de koninklijke familie in het Friese takom voor de nationale viering van de jetje van koning Willem-Alexander. De laatste keer dat de jetje van het staatshaat in Flevoland viert waard, dat was in 2006. Toen bezocht de koninklijke familie Zeewolde en Almere. Koning Willem-Alexander die viert takom hier zijn 60ste jetje. En de bezitter vindt ook plak in het jaar dat de stad Lelystad 60 jaar besteedt. Het zal net waarschijnlijk toevallig wezen. Anke Bielsma die maakt dit hier het programma in Dokkum. Die maakt dit hier het programma in Dokkum. En die had al wat ideeën van Lelystad.
16: Ze zijn als een soort werkeiland haast begon. En doe is wijn heel centraal komen te staan. Nou, en nu hebben ze gaan van een vleerveld tot een heel natuurgebied erbij. He, de Marker Wadden. Dus... ik denk dat zij een heel soort te vertellen haar. En ja, ik zou vooral sinds ik net alleen nog met andere organisaties praten, maar praat ik vooral met de mensen die er wijnen en die er doggen.
14: Nee, ik moet het waarknopje. Ja, dat is hem. Jut oorheerske de bewolking, al zullen de zinnen zijn dan ek even stropbreken. Er is nog altijd een kans op een enkele bui en het wordt erbij in 20 graden.
13: Mooi, dankjewel Erik. Meer waren nice. Op onze website en in onze app, daar kerst ik van alles vinden. Op de radio was een Ricky Martin en Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely en Circus Custers.
17: Verliefd over mijn oren, niet te geloven, ik stotterde van.
13: Ik start om 12 minuten.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
18: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely. Nou, daarvoor ik dacht, laat een soeder al wel eens in op het podium verschijnen als het omropst. Hier is Bonnie M. Ja, zeker. Na het versterren van Bobby Farrell is er nog altijd een Bonnie M. Nou, dat elk outlet dat ik maar een blauwe manje in Bonnie M zitten had. Nou, de vraat omtoert. My Bonnie M featuring de persoon die dan ooit daarin zitten had. Dus het kind nog altijd, dat is een optreden van Bonnie M. Just zonder Bobby Farrell. U te tiet dat het er nog wel, baby. Is dit Gotta Go Home, Bonnie M.

0: En oude liefde roest niet. Nol Havens had wel een zachte G, hè, had er zoomt. En dat komt gewoon uit, want het is you to die van de zachte G. Daarom in Luxkus bij de koffie. Veskus uit Brabant, want daar is ook een zachte G. En ja, wat denkst, waar zou je het kwalificatiefragment wezen? Waar jongt dit?
1: Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet.
0: Om er even in te komen, even iets opwarmelijker, waar je je jong.
1: Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet.
0: Ik zou zeggen, jou loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9 voor de mok, de koekjes, de Omroep Friesland koffie of theelepel. We hebben dus exclusieve Simmery Friesland viskerspet, een tattoo van de Omroep af, jongen, te vol om op te nemen. Spiel je mij en win!

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland. Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
2: Van Santje tot en met 20 juli, het 24e Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, trog AB Vakwerk.
3: Wat een naaie show. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
4: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
5: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
4: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kop een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
5: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
6: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
7: Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis.
6: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt,
4: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Dank u wel. Het is Omroep Friesland. Aasen de quiz Jetter of Letter. En het is Jutta Dai van de zachte G. En dus zitten we misschien brabo om de quiz. Kom eens op het Simmeri Friesland superpakket. We hebben de nice gadget van Omroep Friesland. De Fiskars Petterin. Maar ik het alle oren mooie prijzen. De mok, de koekjes en de koffie of theelepel. Waar is je jong is de vraag.
10: Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet.
9: Ik zeg dat Johannes Arma had de les nog wel in de quiz. Zei Jos van Os had ik een verske oren 70G. Ja, maar die jongt ook nog een oren hudde letter. Dat is het net, maar waar is dit wol?
10: Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet.
9: Als dat wist, jou terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9 voor al die prijzen. Dan spreken die aas misschien wel na je Olivia Rodrigo en ik Boy George.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de Var Elsen hier.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor 55 euro exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
14: Noder voor.
15: My Arjen Overman.

0: Olivia Rodrigo en Stupid Song en ik nog Boy George en Everything I Own.
1: Jedder of letter?
0: Wie ziet ervoor? Er zijn we zin. Roan Wening, nou dat mag haast wel van de Harkema komen. Het is zijn achternaam, ha. Contact mij de Harkema, Roan, klopt dat?
2: Ja, dat zeker.
0: Mooi, hoe is het er?
2: In Harkema gaat wel goed, maar ik zit nu bij mijn Beppe in Rottevallen.
0: Dat is denk ik altijd goed bij Beppe.
2: Zeker.
0: Ja, bakje koffie erbij?
2: Nee, die heb ik echt al.
0: Oh, oké. Okay. Nou, zit toch wat in de muziek, Roan?
2: Ja, wel.
0: Wel een beetje. Maar dit is Jedder of Letter. Dus ik ga mooie prijzen. Dat is goed, dat is bellest. Want ik ga hier sowieso het Simmer in Friesland pakket. Dat is deze keer erbij weer de kist, hek. Maar ik, de mok, de koekjes van Noorden voor, die ben altijd heel lekker. En de Omroep Friesland koffie of theelepel. Maar het begon van zelfs al hier. En dat wist de Sto net als Jirgen. Want er is echt een heel drok appt in de beruchte box. Die dank voor alle insturingen. Maar het draaide hierom.
3: Het is een nacht. Die je normaal alleen in films ziet.
0: En de vraag wie waar jest hier?
2: Dat is Guus Meeuwis.
0: Ja, want het is Joet de Dij van de zachte G. Dus wij tochten, wij pakken eens muziek uit Brabant. Nou ja, daar komt Guus Meeuwis ook wel even zelfs. Houdt er wat van de muziek van Guus Meeuwis?
2: Ja, dat vind ik wel leuke muziek.
0: Ja, speel eens zelfs ook? Dorst iets mijn muziek?
2: Ik speel gitaar.
0: Ah, en hoe speelt het de band van Guus Meeuwis? Gitaar, is dat oké? Zit het een beetje strak in elkaar als dat zei yes?
2: Ja,
0: jawel, hè? Ja, oké.
2: Je kan het kijk iets beter als mij.
0: Ja, maar dat kan nog komen vanzelf, hè? Dat is toch letter dat bieloekst.
2: Ja, komt ja, nog wel.
0: Daarom. Eerst maar eens quizzen, hoe lukt dat? Zullen we dat maar eens doen?
2: Dat lijkt me in goed.
0: Mooi, want ik draaide correct Boy George, Everything I Own. Dan komt die nieuwtjes zo'n 80, maar ik wil graag weten. Het is een nacht van Guus Meeuwis. Is dat jetter of letter? Wat denkst je?
2: Ik denk dat dat letter is.
0: Nou, dat denk ik echt. Zeker. Dat is goed, want dat komt in nieuwtje 94. Helemaal

0: letter. Oscar's
1: die is letter.
0: Die is echt letter. Komt die bekend voor dit?
1: Dit is letter als 7
0: uur. Ja, dat is. Het is helemaal goed. 2020. Mooi, de koekjes ook al in tasken. Huppa. En misschien tasten, het komt hier nog bekend voor. Het origineel is van Chris Andrews. Dat komt in uurtje 64. Misschien meer voor Beppe, to whom it concerns, wie dat. Dus dat is het origineel van Jan Biggel. Maar doet het zo goed is wat. De koekjes ook al in de tas. En nou voor de omroep voor zo'n koffie of theelepel. Harkje goed. Bad drink. Ons moeder zei nog, dat komt dus in 2020, maar dit is Tiesto en Traffic. Jedder of letter?
1: Volgens mij is dat jedder.
0: Jedder, zei Sto. Nou, zullen we zien. Als het goed is, dan hebben we de hele quiz al spelen al. En dan is het een topprestage, goed. Jedder, zei Sto. Ja! Het is helemaal goed. Ja, hoppa! Absoluut. Ik dacht, we hebben nog het meest blieerd wie daar.
1: Ja.
0: Mooi, hey, hast alle prijzen won, waaronder het Simmeri Friesland pakket. Dat sturen we daar. Toekspielen en een fijne dag daar wens ik er al aan.
1: Hetzelfde.
0: Hier is Guus Meeuwis, de dag van de zachte G.
2: Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog.

Ja, dat is altijd mooi hè, op wacht je onder eind. Queen, I want it all. Een koninklijk gevoel op de radio, hebt Egbert. Zo is het. Laat maar eens even hier, hoe het op de boord naar Skiel gaat, Thijs. Hier is Witsenburg. Die zit aan het goeie ze op boord naar Skiel gaat daar. En dan even hier wat ze daar al je bedijn had. Sowieso een mooie dag om naar de Friese Waadeilanden te gaan. Aanstrekken het waar. Maar hier iets zijn in het Friese ijs naar Venderwerf.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Ajua, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.12 FM.
16: Ja, voor over is het. En Erit Saaiens is hier met Frieske Nijs. Goedemorgen, Erit.
17: Goedemorgen. Bij de Westereen is een auto uit de veert hellen. Naar een visker, maar zijn zoon als Sean hier dat er wat onder wetten lei. De man die vertrouwde de situatie net en was kogel de politie, die had specialiserend dukkers inzet. Op de foto's is te zien dat de auto toch het wetten flinks conciërge is. Elke dag leidt de auto direct al een mooie skofke der op de Boeijum van de Veert. En de bronwacht van Oerterp is van de morgen oproepen voor een melding van een ree in het wetter onder Otto Leene in Drachten. Om 7:15 hinnen waart de bronwacht oproepen. Een omstander die zegt het best zwem en schakelde de bronwacht in. Maar doordat die bronwacht op een locatie wie wist het best toch op eigen kracht het wetter uit te komen. De bronwacht die koe dus zonder wat te doen bij een hoesten. Het Riek en de Songrijde Vogelprovincies haar nieuwe afspraken maken om de bescherming van de skriers te versterken. Rond 2034 wordt er €900 miljoen in investeren. Deputeerde Matthijs de Vries over wat ze concreet aanpakken willen.
18: Een van de zaken is dat het beheer langjarig wordt. Dat is nou 6 jaar en dat gaat naar 18 jaar. Dat vinden wij echt een boppenslag. Want daartoe kan boeren ook dat echt zich instellen met een andere bedrijfsviering. Maar ook meer rond hopen we mij ook te creëren voor predagebeheer. Want dat is toch wel echt nodig op de stuit. En dat je ministerie en de provincie zich meer gear werken om te zien van hoe kunnen we dat beter doen. En hoe kunnen we er echt meer rond te verkrijgen. Dus dat zijn 12 van de zaken die we van de media mij ook ondertekend hadden.
17: De Leuter ijshockeyclub OG Capitals had een nieuwe trainer. Het gaat om de Slovaak-Schotse coach Richard Hartman. Hij had een lange carrière als speler en coach in het ijshockey. De Leuterclub die wil hegerop in de eredivisie van het ijshockey. En daarom is ook de gearworking, maar de hardsponsor OG Clean Fuels mijn vrouw die verlengen. Je hoort oorheersken de bewolking, als zil de zinnen zo nou dan ik even stropbreken. Er is nog altijd een koers op een enkele bui. Het wordt een graad als 20.
16: Prima temperatuur, niet hè, vind ik.
17: Ja, net verkeerd.
16: Nee, dus helemaal goed. Hoe roer je jij weer?
17: Lid op het baan.
16: Mooi. Ja. Dank u wel, Erit Saaiens. Haast een Mr. Beek. Ino in een one-stapje.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn.
9: Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
22: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
22: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
22: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
23: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

Gerbre van Dekken en Damien van de Dai. Ze is op een paard maar in haar voorstelling. Ze is groot fan van Dolly Parton. En in die voorstelling is op zoek naar de magie in de wutten en de meldijen van de vrouw die in Amerika groot worden is. Ik naai hier dan toert ze mij terug Friesland heen. En op sneur 29 augustus is de aantrap een beetje. Dat begint al hier in het Jesterbar en in Jesterbar. Ellen Langley en Morgan Wallen, Can't Love You Anymore.

0: I Can't Love You Anymore, Ella Langley, Morgan Wallen.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, dat is het Simmer in Friesland. We hebben deze Simmer een rare treat hebben. Dat is het wetter in de breedste zin van het wet. Hier is Witsenburg, is Simmer in Friesland verslag jou. Nou, die had een hele grote plassen wetter onder haar lissen. Gelukkig vaart er Bob op een bollet. Hier is Westisto, een soort leven bij jou trouwens. Waar is dit?
3: Oh, is het zo?
0: Nou, ik zie fleurig leven, zo.
3: Ik zie bij het buffet. Op een boot, inderdaad. Gelukkig wel op een boot, want hier op de Waadzee, in de Waadzee, wie het net zo mogelijk was. Maar ik zie in het buffet binnen. Nou, het is wel gezellig druk op de boot. Het is net extreem druk. Misschien komt het ook omdat het een tiertje is. En omdat de vakantie nog maar krek begonnen is vanzelfs. Maar het is gewoon gezellig. Er heerst een beetje een vrolijke sfeer van mensen die het alweer nocht haar om naar het eiland te gaan. En ik zit er dus bij het buffet. Mij, Nathalie Smit. Al 26 jaar in Tjens, je bij Doeksen. En nou haat horeca. Ja, we zien je bij het buffet. Wat wordt nou eigenlijk het meest besteld hier op het boord?
4: Nou, dat is natuurlijk heel afhankelijk van het moment dat we varen. Maar wij hebben precies de goede tieren van het ontbijt, de lunch en de koffietiert en de theetiert. En jongens, het waren mieten. Dus ja, eigenlijk alles. Daar spelen wij op in elke keer. Van wat dit er nodig? De broodjes of de nasi en de patat natuurlijk. Die bloot natuurlijk ik altijd noem maar in hier.
3: Ja, ik zie hier ook al je taartjes zien. Wat gaat er op dit stuit hut?
4: Ja, dit is altijd de taartrit. En vooral de sijzenbroodjes natuurlijk op deze reis. En dan langzaam beginnen we natuurlijk nou naar de lunch staat erin. Dus de eerste sap zal straks ook wel weer de terugging in.
3: Nou ja, en jou varen dus al 26 hier hinnen en weer. Je gaat echt al heel wat kilometers op de boot Honking mee in tinken. Wat vind je nou opvallende ding die in die 26 hier gebeurt binnen?
4: Nou, het is een hele diverse functie. We zijn natuurlijk soms psychiater. Meestal komen maar hele rare dingen. Ze komen maar zieke meesten aan boord en soms komen ze letterlijk in uitstrooien. Dat heb er ik bij. We hebben wel uitstrooien aan dieren op zee. We hebben wel eens een bijna bevalling aan boord. We hebben bevalling van hoensie. Die zoen ze dan snel mooi naar de dierenarts. Dat ging mis.
3: Maar hoe ga je daar dan mee om?
4: Ja, dat is improviseren en dat is het leuke van het werk hier. Je ben ik monteur van de koffiemachine, want dat alles er mooi ophoudt en er zit een Jochen 100 man op die boot, dan wil je stabiel koffie hè. Dus ja, dan is het zelf moet repareren en belly maar de wal, maar de monteur is daar en dan probeer je alles maar voor praat te krijgen. Dus het is heel divers, dus het loopt altijd spannend. We hebben altijd oren meesken aan boord. Nou, je zit maar de jeugd, je zit maar ouderen, je zit maar al je verschillende doelgroepen. Maar ik kan je bij verschillende benaderen, dus ja, dat houdt het heel divers. En zo hou je het 26 jaar vol bij dezelfde bazen.
3: Ja, dat ging me nog wel intekenen. Nog even naar die uitstrooiingen, dat vind ik wel heel opvallend. Hoe gaat dat? Je zit gewoon achter op het skip staan en strooi maar?
4: Ja, we hadden dat vroeger wel met de midsloon in en hier dus een op een autodek. En dan kon ze van achteraan kon ze dus inderdaad het in zee strooien, waardoor dat net een soort meer. Ik denk dat het 2-3 keer gebeurd is of zo. Maar ja, die mogelijkheid is er dus wel, ja.
3: En wat is nou het mooiste van dit werk om altijd op het wetter te wezen?
4: Nou ja, wij genieten er altijd erg van dat het altijd hele mooie zons op en ondergang en binnen. Maar ik had het een keer zwarmd. Dat is ik leuk, want dan heb je een hele andere dimensie. Dus je bent altijd afhankelijk van het waar en van de mensen die je aan boord hebben. Dus en ja, dat wetter dat loopt.
3: Ben je nooit meer benauwd wie is zwarm?
4: Nee, ik nog nooit west eigenlijk, nee. We hebben dusdanig vertrouwen in onze kapiteins boven en zo en de stuurlui dat wij veilig goed komen. En dat het net met vertrouwd is, ja, dan kent west dat is een keer lezen bloos aan de verkeerde kant. Nou ja, dan zie ik je weer in hotel en dan maak je er ik weer het beste van.
3: Nou, ik hoop je dat dit een rustige rit bloot in elk geval. De taartrit, ga ik me vertellen. Dus misschien dat ik kaas neem, maar een taartje neem maar in.
0: Ik zoet vooral van Iris en Oor zit er altijd nog het poetsje far in de stoel. Nou, dat toch wat te wild wordt er op de zee. En dan kent er altijd nog in. Ik het taartje. Johnny Gieter Watson, real mother for you, no the four.
5: Wanna buy a new car. But the price ain't right.

0: strawberry soda.
1: It's a real modifier. Yeah. Lord, it's a real modifier.
2: Johnny Guitar Watson.
1: It's a real modifier.
2: And a real modifier. Als de oven de dobbelsteen er maar eens even bij pakken. De muzikale dobbelsteen, wat zullen we daar eens even opzetten? Wij tochten om Kate Bush. Die had voor zelfs prachtige mooie lieden maken. Net al hier even grutte hits, maar wel prachtige muziek. En ik wil een peer hits, ja, maar ja, wat mag we dan op die dobbelsteen zetten? Dat is zo'n dij. Die favoriet, die mooiste van Kate Bush. Die jouw terug via de app van Omroep Friesland. De WhatsApp 0620 4 9 9 1 9 9.

0: Friesland.
1: Twaanjoghurt.fm.
0: Simmer in Friesland.
2: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
3: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06 83 242 162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Personeel tekort? Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. De man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Mooi, is even zin. Na je de app van Omroep Friesland aasen, dan dobbelen we mij de muziek van Kate Bush op de muziekdobbelsteen. Maar ja, wat moet er dan opsteen? Nou, Ildau en Stuart, die van Sales for Running Up That Hill, daar zit erbij. Isbrand en John, die denken om Man With The Child In His Eyes. Het is een schitterend liedje trouwens van Kate Bush. Maar ja, wij kiezen toch meer rond, denk ik. Wuthering Heights, ik neem maar wat Babushka, Cloudbusting. Zat zag vol mooie liedjes maken. Don't Give Up, Get Him Up, Peter Gabriel, die mij er ook op voor zelfs. Welke van Kate Bush maakt nou echt op die dobbelsteen? Jouw terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Dan dobbelwazen bij de muziek van Kate Bush. Nou, muziek van onder andere Adele en ik Power Station Sap.
5: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ons in Sint-Nicolaasga.
4: van Santje onder mijn 20 juli. Het 24e Veenhof Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhoffestival.nl. Het Veenhof Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
8: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
2: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto, is de Van Elsenier.
9: Nou ervoor.
10: My Arjen Overma.

0: Het is Adele, Water Under the Bridge. Adele trouwens heel groot fan van Kate Bush. En dat is de vrouw waar we Asma dobbelen op de muziek. Dobbelstien naar Boas.
1: I've been trying to understand why people keep saying things, telling me how my vote is wasted.

Wuthering Heights. Onder horen Margreet en Afke hebben die op inzet. Dit is zwaar, schitterend. The man with child in his eyes. Is Brandt en John Tolvier, hè, wie ze doen, dit kreun. Hoe is het mogelijk? Famke van Tolver, die sokkenmuziek schrook in. Kate Bush, dus. Op traaien hebben we deze set. Ildo, Sjoerd en Piet. Running up that hill. Dit is de favoriet van Lammert en Gerard. Of jou of vief. Hans en Sikke. Hans of Love. En op size. André en Karin kamen mij. Army Dreamers. Mooi. Nou, ik pak de dobbelstenen erbij. Ik ben benieuwd wat er te vasking komt. Maar toch wel even een goede website houden. Het is de digitale dobbelsteen. Ik ga hem vast in. Daar drukken we op de knop rollen. En dan wordt het. Nummer 6. En dat is de favoriet van André en Karin.

0: Fijn om Kate Bush een keer op het dobbelstien te hebben. Tegentank voor alle insturingen, de The Army Dreamers.
1: Hier en daar, de Radio 1.
2: Omroep Friesland.
1: Simmer in Friesland.

0: Martijn en Munnik.
1: Morgen wordt fantastisch. Dus nou, de voorraad het Frieske Nijs, Erit Sijens is er. Maar zal ik eens wat oud hout erbij pakken? Uw eigen provincie is prachtig mooi oud hout te vinden. Njochtje 59. De Frieske Famkes. Als het de haast van Simmer wordt.

0: Makkers, dit is Radio Friesland. Maar de Friske famkes, als het aanst we zijn met, ja, skiet er toch nieuwtje 59. Mai Anneke Pater en Rinske de Lang, dat wien de Friske famkes. Wordt aanst ik we zijn, dus het klopt eigenlijk helemaal goed.
1: En dat voel al hier in het geheel van de vergonkelijkheid.
2: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
1: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijker. Nou?
2: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Jouw Vertolven. En Erit Science, die had het Frieske Nijs. Mijn naam is Erit. Goeiemorgen.
9: Goeiemorgen. Na eerdere beruchten over PFAS-versmorging zien de Frieske wetters, kampt ik Grenslon met grote oeskriedings, meldt RTV Noord. Na onderzoek van de Grenze wetterskippen. Grootste uitstieter in haar gebied is om Vlinfield Ilde hinnen. En dat komt toch uit bluskom dat hij broekt is. Neffens de wetterskippen is het nog volgewoon veilig om te zwemmen in officiële recreatieplassen. De wetterskippen die eerst keer de wetterskippen een Europees verbod op PFAS om het filteren van die stof beter te maken, of eenvoudiger te maken in elk geval. De rechtbank doet uitspraak in de zaak over de ombrachte 54-jarige Maurice van der Veen uit Leeuwarden. Sinds de 28-jarige vertochte eerst het Openbaar Ministerie 12 weken lang dwangbehandeling in een TBS-kliniek. Hij zou een psychose hebben doet er het slachtoffer ombracht. Zijn advocaat zei eerder zelfs dat het hele drama te voorkomen was hier als de behandeling van zijn cliënt beter onslijn weer.
10: In mijn visie en ook de visie van de ouders van mijn cliënt had dat zeker voorkomen kunnen worden. Hij is veelvuldig bij de hulpverlening geweest. De ouders hebben heel vaak aan de bel getrokken bij allerlei instanties. Kregen overal nee. Omdat hij meerderjarig is hij heel vaak werd er informatie geweigerd. En ze hebben zo vaak geroepen, help deze jongen nou, help hem nou. En uiteindelijk heeft hij 2 dagen ooit in de kliniek gezeten. Is hij weer heen gezonden met alle gevolgen van dien.
9: Maurice van der Veen waard vlinier op 29 oktober deervoen in zijn woning onder de Wismarstaat in de Leuterwijk Kamminkeborn. En weer vlak voor zijn deer zwier mishondelen. De politie pakt een wieke letter de 28-jarige Leuter op. Doet die joert dus zijn vonnis jaren schil. Bij een ongeluk op industrieterrein De Hemrik in Leeuwarden binnen Manje te Joen meerdere mensen verwoenen rekken. Het incident dat badde op de kruising tussen de Pluto-wei en de Neptunus-wei. De bronwacht die moest in actie komen om een van de inzitters uit de auto te bevrijden. De traumahelikopter die wat ik oproepen. Met de vier belutsende persoon gingen maar de ambulance naar het ziekenhuis uiteindelijk. Hoe dat ongeluk barakkoer, dat is nog niet duidelijk. En de bronwacht van Oerterp dan is van de morgen oproepen voor een melding van een ree in Twetter onder de Otto-Lien in Drachten. We hadden om ongeveer 1:15 heen, toen was de bronwacht oproepen. Een omstander die zegt dat best zwem en schakelen de bronwacht in. Maar toen de bronwacht in keer te plak weer, die blikken dat de ree alweer op de wal weer. Dit duurt zo'n 20 graden en de nachttemperatuur die komt uit op 15 graden.
0: Oh, nou, dat is een mooi kwart. Ja.
9: Ik breng het mij uit Sjoeging.
0: Ja, nee, goed.
9: De missen stikje van mijn tekst, maar het klopt in feite wel.
0: Ah, mooi waar, komt er hoor. Maar goed, dank je wel, meneer Riet. En als dat ding hangt, wat langer zin, dan zus maar even in op zijn website. Of omroepfriesland.nl of in de app der Restek. Soort reactie nog op de Frieske Famkes. Klaske Bosma, die zei, oh, wat mooi. In de lijt van de Sediek. Der, of in de lijten bij de CD. Ik weet ook van de Frieske Famkes. Ja, dat klopt. En Nienke zei, oh, mooi. Dit is letter dat Anneke Douwman met nog een song. Ja, nou, is allemaal mooi. Oud houdt u uw eigen profetie. De Frieske Famkes. Dit komt net uit uw eigen profetie. Dit is Sheryl Crow. Run, baby, run, baby, run, baby, run. En die draaikaarsen met Run, Baby, Run.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
16: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
17: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: Nodervoor.
19: My Arjen over.

0: Goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Ja, wat haal je bedijn? Ja.
0: Nou, wat haal je bedijn?
1: Wat ik bedijn haal? Nou, ik ben correct even aan het tas poetsen. En ik zo aanzien even naar de kapper.
0: Ja.
1: En dan maak ik naar de borstenbus.
0: Ja, neem je dat zelf, hiet het extra, de borstenbus. Het hiet toch hoor, of net?
1: Dat is een borstonderzoek.
0: Ja.
1: Nee, is dat bus.
0: Ja.
1: Dus ik neem het maar borstenbus.
0: Ja, maar dat zit net op de flyer, hoor, op de uitnodiging die je ook krijgt, de borstenbus.
1: Nee, dat zit er net op. Het is bevolkingsonderzoek.
0: Ja, zo hiet het, dat krijg je. Ja. Maar ik vind de borstenbus echt wel toepasselijk.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, en goed dat die bus er is vanzelfs, hè?
1: Ja, maar het is altijd wat pijnlijk.
0: Ja, dat weet ik dan net. Maar dat...
1: Nee, dat wist zo net. Als je dat weefsel dat helemaal plat drukt.
0: Ja, dat lijkt mij echt heel pijnlijk, hè, eigenlijk.
1: Ja, maar het is voor mij de laatste keer. Hè? Ik ben al 25 en het is nou de laatste keer voor mij.
0: Ja, en dan denk je, nou, dat me wel best. Het lijkt me wel best. Dan hak ik mijn...
1: dan hak ik het dan.
0: Ja, hak ik mijn plicht dien.
1: Prima. Ja. Nee, maar ik vind het wel helemaal prima.
0: Ja, maar het is pijnlijk, maar het is echt wel goed dat je even een check-up haalt, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Dat is helemaal niks mis mee. Het is een hele goede zaak, want er komen soms ook gewoon dat ze ontdekken dat mis is in een borst, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat wil je leren net.
0: Nee, en had je dan verder nog plan nieuwt? Of had je dan een bekomen van het hele gebeuren?
1: Ja, Daniel is weer even deel. Ja. Dan zien we wel wat de dag verder brengt.
0: Voor nou, een hele fijne dag en als een succes of sterkte. Wat mag ze zeggen bij de borstenbus?
1: Oh, het maakt het big fit. Het mag gebeuren.
0: Succes.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.
1: Vrienden, doei.

0: Alice, nieuwtje 66. Bastap. Aanstolvoeren, laten we eens even bij Jacob Stelwagen, Jere, wat razen in de Nooi Friesland zit. Jacob, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen.
0: Nou.
2: De provincies met deze week onderslag met oorskortvergunningen voor probleemwolven. Particulieren, lik als boeren die mij de wolf oorskrikken, mij lucht en lood. En acht Kasperen maakt meer dan om asielzoekers op te vangen, te zien van de 10 gemeenten in Nederland die toch het kabinet op het motje erop mis. Vindt dat het waar met Jitske, Nijsjes Oren Media en de eerste muziekzijns van de Jay Gales Band?
0: Oh ja, dat is altijd mooi. Dank u wel, Jacob. Om 4 minuten altijd voor Jacob in Nauwe Friesland. En zijn de Jitjes Willem had ze weer voen op deze zo'n juli. En hij zegt dat Ringo Starr, de drummer van de Beatles, zijn Jitje had goed. 86 hier. Act Fancy is Jitje. Duitse jongen van de Bolero. Wist dat nog een tijd even? Alleen begin even, ja. Wordt ik 4 van de 50 het noemen. Dus. Ja. Dit wie die hit. Johannes Santig trouwens, mooi. Rob Townsend, de drummer van Family, is Johannes Santig. David Hodo, dus de bouwvakker van de Village People, Johannes Santig hier. Blondie Chaplin van de Beach Boys, Viva Santig. Ellie Bloothoofd van de George Baker Selection, Johannes 60. Karel Thijs, de kippen van Clouseau, is zo'n 60. Het is jonger onder Oorrijk. En Mark White van de Spin Doctors, 64 hier. Maar deze vond ik wel aardig. In Simmer in Friesland. Lou Willey, man van Tony en gitarist van Pussycat. Zij zijn zantig hier. Nou, dan doen we die toch even mooi door La Bamba. Lekker rieten, graag om manier, jongen horen. Dan is er weer een varske nodig voor.

0: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Shara. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Provincies meiden deze week onderslag bij oorschotvergunningen voor probleemwolven. Particulieren die als boeren met de wolf oorschikken met lucht en loed. Verder het waar met Jitske, Nijzuut, de Orenmedia en de eerste muziek is aan van de J. Gales Band.
7: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de voor Els.
9: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
10: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
9: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
10: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
11: Goed nieuws. Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
10: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet
9: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
3: Noe in Friesland.
4: Jacob Stelwagen.

0: Stil Stolbar.
1: Van het laatste nijs en de beste muziek.
2: Beide dingen ben we druk mee bezig.
0: En vanzelf de sport.
3: Dat is het allerbelangrijkste voor zelfs.
4: Bij hoe ben je deze night te tegen?
0: Over het Friesland.

0: Dit is muziekjoets in Friesland van de Jay Gales Band. Dat wie Centerfold.
1: Van Tolve, Ingenoren,
2: Noe in Friesland.
0: En goeiemiddag, dit is Noe in Friesland met de editie van deze TSD Song Juli. Zullen het onder oren hebben hoe de half provincies mee deze week aan de slag met oorschotvergunningen voor probleemwolven, particulieren, die was boeren, met de wolven afschrikken met jacht en loot. En Acht Kaspel met meer dwang om asielziekers op te vangen. Dus een van de 10 gemeenten in Nederland die toch het kabinet op het matje roepen is. En dan het waarbedocht in het kwad. Tjitske, Wiebenga, een goeiemiddag.
3: Ja, een goeiemiddag. Nou, mijn mix van wolken en zinnen is het nu een graad als 22. Maar van de middag scoot er wat bewolking mij een lokale drip rijen oor, waardoor de temperatuur wat zakket en ziet er verder een vlegerige, matige en vrij krachtige noordwestenwind. Jong en vannacht hetzelfde waarbeeld, mij 15 graden als minimumtemperatuur en een aarszakje in de wien. Het eerste pad van morgen is er een soort bewolking, maar ook dan soms wat lichte rijn. Letter, knapt het waar op, is er vaker zinnen en wordt het dan maximaal 21 graden bij de zwak ontmatige noordwestenwind.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe in Friesland. Omroep
0: Friesland. Provincies mij deze week onder slag met oorschotvergunningen voor probleemwolven. Particulieren, dus boeren, met de wolf oorschikken, met lucht en met lood. De regels die staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw Tarret had binnen Jood ingeën. En het kennen dat de wolf in Europa een legere beschermingsstatus kregen had. Onder telefoon is verantwoordelijk deputeerde Matthijs de Vries van de provincie Friesland. Een goeiemiddag.
4: Een goeiemiddag.
0: Is Friesland van doel om gebroekte meisjes van die mogelijkheid om die oorschotvergunningen voor probleemwolven te verliezen?
4: Ja, de situatie der onleiding tot jou, zullen wij daar zeker gebruik van meiden. Dat gaan wij ook al eerder onjoen, dat wij dat graag willen. En daarom ben wij ook wel blij in dit geval met de maatregel van de staatssecretaris.
0: Ja, en maar er zijn wel voorwaarden voor boeien. Net zijn maar een vergunning, hoor. Wat voor voorwaarden zijn dat?
4: Nee, dat kan net zomaar. En provincie Heikel Onjoen van hebben dus een definitie van een probleemwolf. Een probleemwolf, maar het echt een probleemwolf is, dus wat meerdere keren vee onvallen of echt een risicofactor wezen. Nou, daar zitten regels om, maar als dat dan echt plak vindt, ja, dan zullen wij direct naar handelen. Want het gaat wel om de veiligheid van uw inwenners, maar ook veiligheid van vee en dergelijke. Dus wij zullen dat dergelijke broek van meidje, maar wel binnen de keurige regels die daarvoor binnen.
0: Ja, maar het lijkt me toch dan wel lastig. Want hoe bepaal je wanneer het een wolf een probleemwolf is? En wat voor rol spelen die meldingen van boeren en inwenners erbij bijvoorbeeld?
4: Ja, nou ja, daarvoor hebben we dus ook de ANVB, die de staatssecretaris nou versteld had. Daar zit ik nog een taljochting bij. Maar ik een heel kader waarop wij zeggen van, nou, dit is de definitie. Dus ja, een wolf mag bijkelijks meerdere keren vee omvallen. Dat mag je ook weten of dat dezelfde is. Dus het is best juridisch nog complex. Dat hebben we ook jaren zijn. Het is juridisch echt wel complex, dit geval. Maar dit jouwt dus wol echt perspectief om te handelen in het geval dat er echt een dreigende situatie is. En dat is, denk ik, voor iedereen wel wichtig.
0: Ja, je kan dus herstellen wat een probleemwolf is, maar ik heb een keer denken, is er een wolf erin? En dan begin je jou te vragen, is dit nou die probleemwolf of is het Noorden?
4: Ja, en daarvoor hebben wij genoeg mensen in het veld. Weten wij echt wat er al je plak vindt. En maak je dat ordentelijk dan. Dus net als iemand denkt, dit is een wolf, is het direct een probleemwolf. Een wolf maakt ik als het gewoon normaal zich gedraagt, zou ik maar zeggen. Ja, dan is dat net direct het geval. Maar er binnen extra omstandigheden werd toch. We nou denken van ja, gaan we nou maar de ronde om een keer te beheren. Om deze wolf te shitten. Nou, dat wierde gewoon net. Dat zwaarde ik van een soort onrust. Nou hebben we dat handelingsperspectief vol. En dan zullen wij ordentelijke broek van meid zien.
0: Ja, die oorschotvergunning mij dus onder betingst onjong worden. Ken de provincies Stipian of veehouders die het wolven oorschikken willen met lucht, loot of oortesten inmiddels?
4: Nou ja, de ANVB is correct ingegaan, zoals je zelf zei. Wij matten dat nou eens even de komende tijd even goed beschermen van, hey, wat is er mogelijk en wat is er net mogelijk? Dat doen we net alleen nog. We dachten dat de Germaal oren provincies werk de wolf op dit moment is. Dus we zullen dat mij ook beschermen van hoe kunnen we dat op een goede wijze dwan. Zodat we geen verschil krijgen tussen provincies. Dus we willen dat ordentelijk dwan. En dat zullen we de komende tijd mij ook wel verstellen.
0: Ja, minder probleemwolven zo in theorie bezitten minder onvallen op vee uiteindelijk. Is dat ook wat je verwacht ziet? Nou, dit is een maatregel in gang is?
4: Nou, ik weet net of dat één op één direct mij ook horen vers te stellen is. Of we minder omvallen op vee komen. Wij weten wel dat we hier mij het handelingsperspectief krijgen om echt mijn probleem wolf onder slachting in. Maar de totale populatie van de wolf is natuurlijk onwijzig. Dus we moeten net denken dat mij deze hulp en deze rond die we nou krijgen, dat in één keer de problemen met de wolf voorbij binnen.
0: Nee, je zult het monitoren en evalueren, neem ik om.
4: Zeker, en we moeten altijd mij ook zien van hoe kunnen we dit op een goede, ordentelijke wijze het beheer dwan richting de wolf. Nou, deze ronde, dat is heel mooi. Daar zullen we echt direct mee aan de slag. Maar de problematiek van de wolf, die hoort is nog wel even bezig.
0: Duidelijk, dank u wel. Deputaire Matthijs de Vries, Vilats, provincies bij dus deze week onderslag. Mijn aanschotvergunningen voor probleemwolven.
2: Nooi Friesland,
1: media oersjoch.
0: Erik Seijens, een goeiemiddje.
5: Een goeiemiddje, Jacob.
0: Wat is zo ontroffen in de orde media?
5: Nou, de laatste was van die beruchte nep-polities, hè. Dit jilt al troggelief, tenminste, die dat beziekje.
0: Ja, vrij vaak.
5: Dat is toch wat een trend, les die.
0: Ja.
5: Bij Omroep Gelderland les ik iets, dat valt mij toch wel op. Een nep-agent die een bedrag al troggel had van rond 320.000 euro.
0: Zo.
5: Dat is nogal wat. Die zaak die kwam al het rollen naar een ooiefte van een slachtoffer van november verleden hier. Die man die wat bellen, toch een man die hem vaar als een plisje. En nou ja, het bekende verhaal, hè? Die spaarhield rent gevaar. Maakt je dat even oor? Ik kom ons even naar die taak. En dan zit er een man van die door die een politieuniform aan had. En nou, dat badde dus een paar keer. Ont, nou ja, een bedrag van 320.000 euro. Dus ja, dat is best vier oprom. Tot een broer van het slachtoffer op een gegeven moment zei dat van. Misschien net helemaal wat denkst dat het is.
0: Oei.
5: Toen kwam het balsje van het rollen. Nou ja, en zij is het al bekend worden. En dat speelt hem al voor de rug te denken in Gelderland. Maar 320.000 euro, een nep-polisje, dat is denk ik een triest, ja, dubieus record.
0: Ja, maar dus hij speelt hem nou al voor de rug in Gelderland. Dus ik neem op dat de nep-polisje
5: opgepakt
0: is.
5: De politie had een val opzet. Die had een nieuwe afspraak maken met de nep-polisje.
0: Ja.
5: En nou ja, toen kwam er een partij van wij zien naar de politie.
0: Ik denk dat de politie wel weer zwaar.
5: Dat denk ik wel, ja. En hij intussen dek.
0: En hij ook wel.
5: Ja. Had van Nederland dan, die scrotoor een tafereeltje snijdt de moon op de A12 bij Babberich in de buurt. Een auto botste daar op een caravan, waarna je de belutsende de skeerformulier invullen moest. Dan staat dat geert natuurlijk. Maar ja, dan sting je daar op de sneldiek. Dan maak je iets om even die pen. He, die moet een beetje grip krijgen op dat formulier, ja, natuurlijk. Ja, wat doe je dan? Op het asfalt werkt het natuurlijk. Hè, de vangrail was ik net echt comfortabel. Maar hey, je hebt de caravan bij. Er zitten bankjes in, stoeltjes. Dus ze hebben de campingtafel er even bij. Dus, onder kont van de dik. Campingtafel, de caravan erbij. Die kijkt alsof je op de camping wint midden op de sneldijk daar.
0: De thermoskan ontbreekt er nog gewoon.
5: Die er zo bij steken, kind, ja. Nou, dat leidt wat aan mooie beelden die het behaald van Nederland dus te zien binnen. De skeer onder de caravan en de auto, die is aanzienlijk scoot van Nederland. Maar gelukkig ben ik niet van woon van. Dat scoot dan al ver.
0: Ja, dat is het wichtigste.
5: Ja, dat ik heb mij. Dan het AD. Ja, meestal pakken we Nijsbruggen eruit die het opvallen. Maar dit is een oproepje die mij wat opvoelt. Die vraag je, heb jij jouw grote liefde ontmoet via Wordfeud?
0: Scrabble is dat, hè, op je telefoon.
5: Dat is heel populair. Iedereen op Wordfeud. Jong en oud volgens mij.
0: Ja.

0: nee, wie kan wat allergisch in de grond, denk ik.
1: Ja,
0: je moet de komt een beetje trok komen.
1: Ja.
0: Volgens mij.
1: Ja, dat is een mooie manier.
0: Ja. Nou, was nog meer?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan, ik iets op mij vernuweren. Je hebt het zinwurig alles met AI wezen. Het vernuwert mij dat duidelijk geen AI ben, Jacob.
1: Dit hier komt nog.
0: Misschien ben we dat wel.
1: Maar ik ben een halo trouwens, hè, dus het is weer een recht.
0: Oké, nou, mooiste transparant op best. Het nu.nl schreeuwt over een actrice die AI is, Tilly Norwood. Het is een soort, ja, een bekendheid. Een AI-bekendheid. Die krijgt haar eerste filmrol in een comedisch drama. Misaligned heet het.
2: Oh.
0: Maar dan denk ik, elke nieuw kind dus zo'n personage meidje.
1: Ja.
0: Die een beetje vernuftig is. Waarom had er dan nog bekendheden wijzen. Een keer toch gewoon iets meisje dat repliek het.
1: Ja.
0: Ja, dat is een vraag die ik erbij hier. Ze is ontwikkelen toch de Nederlandse Eline van der Velden. En ze wordt jij presenteren als 's werelds eerste AI-actrice. Maar ja, volgens mij is dat dan puur het verhaal wat je erachter meidje.
1: Ja.
0: Ik heb er een soort vragen over. Maar de film...
1: Ja, en ik ben vooral heel benieuwd naar het eindresultaat.
0: Ja, dat is er dus nog net de zin.
1: Nee, dat snap ik. Maar...
0: Het is nog onbekend wanneer de film in de bioscoop verschijnt. En dan maar hopen dat ze net een update krijgt of zo.
1: Nee.
0: Het uitvalt, Jalwijk.
1: Ja. Error.
0: Nou ja. Dat verhaal bij nu.nl.
1: Oké, Edith Seins. Dank u wel. Het is zeg je met Noord-Alven. Naar Kastelum had meer dwan om asielzoekers op te vangen. Te zien van de 10 gemeenten in Nederland. Dit is toch een kabinet op het motje erop mis. Weer het. Naar de muziek van Carly Simon.

0: Marley Simon en You're So Vain. Ja, het is vastgekeerd door meerdere Marleys. Het nooit echt onthullen won over wat voor Marley dat wie in. Warren Beatty, de acteur, is er vol in van. En misschien ook wel Mick Jagger, die dat je heel goed luistert. Ik wist dat net, dat had ik me verteld tot nog Erik Herman. Die leest je dadelijk het nijs. Dat Mick Jagger misschien ook wel in van die Marley is. Achtkastelen maakt meer dan om asielziekers op te vangen. Te zien van de 10 gemeenten in Nederland die toch het kabinet op het motje erop mis. Deze gemeenten komen onder de tafelzorg te steken. En zullen met plan komen matten voor opvangplakken of een AZC voor vluchtelingen. Auke Zeldrust is in Boetenpost en hij praat met de verantwoordelijk wethouder. Dat is wethouder Jelle Boerema.
1: Ja, Boerema, wethouder, om maar even met de toren in huis te vallen. Je moet er met plan komen voor opvang van vluchtelingen. Heb je die al?
2: Nee, die hebben we nog niet. We werden natuurlijk ook al enigszins verrast door het bericht van het ministerie. Hè. We zijn de eerste 10 gemeenten die genoemd worden. Ik denk de eerste 10 gemeenten in een lange rij van gemeenten die opgave hebben.
1: Wat vind je er eigenlijk van? Want viel het als een tik op de vingers, op het matje erop? Hoe maakt het je?
2: Ja, tik op de vingers. En kijk, het is natuurlijk zo dat wij als Kaspen daar al een hele lange tijd mee bezig zijn. Inderdaad, we voldoen nog niet aan de spreidingswet. En dat hangt is er met name op de opvang van ongeveer 20 ANV'ers. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. En daar moeten wij een invulling aan geven. Nou, 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen alleen naar Kaspen wordt heel lastig. Hè? Want 20, dan zeggen ze COA, ja, daar hebben we al geen business case voor. Dan wordt het te duur. Dus gemeente Kaspen, dat moet je zelf betalen. Nou, dat is niet te doen. Dus daarom zoeken we samenwerking met nog 5 andere gemeenten om tot een oplossing te komen.
1: Ja, dat binnen 6 gemeenten. Hè? De meisje Olm wilde hier een voorstel meidje om toch om de spreidingswet te voldoen. Welke gemeente binnen dat?
2: Dat binnen omliggende gemeenten rondom de gemeente Kaspen.
1: Je wil net zeggen welke gemeente er binnen?
2: Nee, we hebben elkaar gesproken om dat nog eventjes wat stil te houden. De gesprekken zijn heel erg goed en we proberen met elkaar een oplossing te vinden. Een paar weken geleden hadden we ook een ambtelijk gesprek op het ministerie. En ook ambtelijk gaan we ze aan op het ministerie. Nou, jullie zijn er echt goed mee bezig. Jullie geven goed invulling aan het proberen te voldoen aan die spreidingswet. Dus daarom verraste ons die brief van het ministerie ook al wat. Te meer dat ze ambtelijk aangaven, nou, dat we op de goede lijn zaten.
1: Ja, en dan krijg je toch nog zo'n brief?
2: Ja, dan komt die brief toch nog. Alleen, ja, wij krijgen die brief. Maar nogmaals, ik nuanceer het. Want er zijn straks nog 100 gemeenten die de brief krijgen.
1: Ja. Die spreidingswet, wat je voldoen. Ja, Jim als gemeente ik. Want ja, de wet, de maat ik als burger ik onvoldoen.
2: Zeer zeker, dat is natuurlijk zo. De gemeente is gehouden aan de wet te houden. En dat moeten onze inwoners ook.
1: Justus, waar werk je geer mij 4 voor gemeenten om te zien wat we dwan kennen? Mag ik dat dan zien dat er bijgelijks in deze regio in een heel grut AZC komt voor 600 mensen of 800 mensen?
2: Nee, dat is zeer zeker niet het geval. Met name, we kijken, als je kijkt naar de gemeente Kaspen, kijken we een oplossing voor die alleenstaande meerjarige vreemdelingen.
1: En die oplossing, is die makkelijk te vinden?
2: Nou, die is niet zo makkelijk te vinden natuurlijk. Hè, want dat is best een lastige doelgroep om die te plaatsen. Maar we kijken van, goh, op welke plaats zou het kunnen? Kunnen we dan bijvoorbeeld een opgave van andere gemeenten, als je voor kijkt naar Oekraïne-opvang, kunnen we die overnemen? Dan andere gemeente iets meer doet op het ene terrein en andere gemeente iets meer op een andere doelgroep.
1: Deze regio is wat een witte vlek. De mat wat gebeuren. Het had ik te krijgen mij toch die politieke kleur, die politieke wind die je waait van ja, wij willen hier eigenlijk geen asielziekers.
2: Nee, dat geloof ik niet. Als ik kijk hoe goed het in Kaspen gaat met de opvang van Oekraïners. We vangen op 14 locaties Oekraïners op. In verschillende dorpen onze gemeente. Dan merk ik gewoon dat die mensen heel gastvrij ontvangen worden.
1: Even vooral duidelijkheid. Opvang van Oekraïners en statushouders valt net onder de spreidingswet.
2: Nee, helemaal eens. Valt er niet onder. Alleen het zijn wel mensen die vluchten voor een oorlogssituatie. En die vangen wij op in de gemeente Kaspen. Maar inderdaad, dat is een andere categorie.
1: Het is nodig. Reces, je hebt herkvakantie, maar je maakt haast wel onder de bak.
2: Zeer zeker. We hebben nu de brief van het ministerie gekregen. Die analyseren we. Die delen we met de gemeenteraad. En dan worden we uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek in Den Haag. En dan gaan we met elkaar bespreken hoe nu verder.
1: Want er moet wat gebeuren.
2: De minister die zal ons ongetwijfeld ergens op vergen. Maar daar moeten we gaan kijken. Ik wil niet vooruitlopen op dat gesprek.
1: Dank u wel.
2: Gradien.
0: Verslaghouder Auke Zeldrust die dat in mij wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kaspen.

0: The Beatles. And you've got to hide your love away. Het is haast Jalvi in dadelijk het regionaal. En hij is in het kwart mij eerder kennen. Maar hier in Noord-Friesland.
1: Bisto op vakantie.
2: Doch de groeten op de radio. In Goeiemidje.
3: Pieter en Aukje hier.
4: De groeten uit Dubrovnik.
3: Ex speciaal voor Beppertine.
2: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen.
1: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
2: De groeten op de radio.
1: Dat is wel eens wat doors als een kaart.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalvien. Het regionaal nieuws in kwart. Mij, Erik Enema, een goeiemiddje.
16: Ja, goeiemiddje. De vogelbescherming Nederland is maar heel matig te spreken over het juxtapresentaire aanvalsplan Grutto. In het saneerende afsprakenkader is uitpraten hoe de skriers de komende jaren beter beschermen wordt, maar de vogelbescherming neemt het plan vrijblijvend en versnipperd. Ik heb al hier een min, maar de skriers, ik in Friesland, maar in de plan die juist te maken binnen, zijn even de vogelbescherming te min hudde garanties. De organisatie weer daarom juist net bij het ondertekenen van het onvalsplan skriers. Bij de brug hoe de koekhen staveert bij de Westerrein is juist een auto uit het wetter hellen. De auto laat elke dag al jaren op de boeien van de veert. Een fisker kwam de auto jaren op een joen op het spoor, vertrouwde het net en belde de politie. Een doeker het de auto lokaliseren en maar een berger ervoor zorgen dat de auto uit het wetter hellen waard. Er waard geen persoon in de auto ontroffen, ook al moet dus daarom ik een misdreel uitsletten worden. Het was net mogelijk om de auto, een Audi 80, via een kenteken te identificeren. De politie meldt dat ze geen onleiding zorgen om verder onderzoek te dwan. De brandwacht van Oertorp is vanmorgen oproepen voor een melding van een ree in het wetter. Gewoon de Otto-leerde wie dat in Drachten. Om 10:08 in de brandwacht oproepen. Een omstander zegt het best zwemmen en schakelde de brandwacht in. Door de brandwacht der Kaam wist het best toch nog op eigen kracht uit het wetter te komen. De brandwacht kon daarna weer waarom naar de kazerne. En de tweejaarlijkse Ring van de Veldenprijs gaat dit jaar naar schrijver Marga Klaus. Zij wint de 12e editie van die prijs met haar roman Libbe, die voor een paar is op het libben van haar huid. De Ring van de Veldenprijs is de tweejaarlijkse prijs van de gemeente Smellingeland en het Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, het FLMD. De winnaar, Marga Klaus dus, krijgt een beeld en een hieldbedrag van 2000 euro.
0: Erik Enema, dank u wel. Dadelijk het waren met Jitske, oer een minuut.
17: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easyzit.nl, dan zit hij jou goed.
19: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha.
4: Wij van Kunstgebit aan Huis, Binnenal Onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1 62. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
19: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
20: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
21: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
22: Noe in Friesland.
23: Jacob Stelwagen.
24: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Stens Bosbeheer, dat dadelijk in dit programma Noe in Friesland. Nog mogelijk het muziekcentrum in Appelskeer van de Hoorn. Maar hoe is het waarbedocht? Tjitske Wiebega, een goeie middje.
25: Ja, een goeie middje.
0: Ja, ik kijk even een boeten. Sinds je erbij, wel aardig wat wien, maar toch?
25: Ja.
0: Nou, eigenlijk wel heel noffelijk.
25: Ja, zeker. Ja. En de temperaturen die litten dat ik zijn, die binnen ik heel noffelijk. Ik heel, ja, volslijn normaal voor de tijd van het hier. Vlieland en Skielge, die hier, ze krijgt allebei de 21,3. Alleen de temperatuur zakken daar nou op dit stuit alweer justjes wat. Omdat daar dus nou de bewolking wat aan het tanimen is. Kwaaiem 22,1 graden. Zinnen, wolkenvelden, echt typisch Friesk waar, zei de waarnemster daar. Dan wordt 21,2. Is Brechtem en Grauw, die zitten allebei al boppen de 22 graden. Laaksem 22,3 en 22,7 wordt dan Westkreun op het Mietstation in Bakkeveen. Nou, verder wat we van de media verwachten kennen is dat die bewolking die het nou in het kustgebied al goed te zien is en dat ik echt al verslijn doorheen hing het, dat zak het stadig gewoon ik hoe de rest van de provincie hinnen, dat heeft nog wel wat tijd nodig. Dus de zinnen die zullen met langst zien litten in het zuidelijke part van de provincie. Nou, daarbij zal die wien steenbloeien. Sterker nog, hier zal nog een beetje onhelly, dus nog vlegeriger worden. Matig wordt vrij krachtig, dus uit het noordwesten wij. Ja, en wat we daarmee dus ik concluderen kennen, is dat de maximumtemperaturen eigenlijk op een heel soort plakken al helle binnen. En dat die dus nou, ik de komende uren staden gewoon weer wat zakket. Mij die wien en het aannemen van de bewolking. En uit die bewolking, daar zo lokaal een lietstripke Rijnwetter uitvallen kennen. Maar ik verwacht ze dat het op de meeste plakken meestentijds droeg wijze zeel. Dus het stelt al je net een heel soort voor. Nou jong, en vannacht zitten we nog heel tijd onder die fronten, want daar jet is een bewolking en die lichte deelslag bij. Daar zitten we jong en vannacht ik nog onder. Dus het waarbeeld verorent daarbij net een heel soort. Alleen nog Boppelan zal de wien hem wat deljaan. En dat zorgt ervoor dat die temperatuur toch de komende nacht weer een beetje zakje kan rond een graad als 15.
0: Ja, die collega Sibbele, die kon er al een verordening om. Is dat morgen al of mag ik langer wachten?
25: Nou, ik denk dat we mij snel een beetje langer wachten moeten. Nee, morgen dan hebben we, ik nog te krijgen mij die fronten, dat bloed wat slepen over onze provincie heen. Ja, en dat hele drukke gebied, dat besiek het wel wat dichter bij te komen. Maar het is morgen echt nog een gevecht tussen die fronten en dat hele drukke gebied. Nou, het eerste part van de dag, dan zitten we echt nog onder die bewolking. Ken het ik zo nou dan wel eens een beetje wie het onslaan. Maar zijn er van de dag, dan zullen we vanuit het zuidwesten wij in westen, dat toch wat vaker de zinnen trapbrekken zil. En dan verwacht ik dat het eigenlijk ik van morgen een beetje wol droeg bloeien zil. Nou, die wien die dat het morgen ik al wat kalmer om, maar bloed ik nog uit het noordwesten wij waaien, zwak ontmatig. En ja, dat zwaart ervoor dat we morgen maximum temperaturen hebben van zo'n 20 tot 21 graden. Want ja, het moment dat die zinnen er echt doorheen komt, dan zitten we eigenlijk al op het eind van de middag, begin van de juntiet. En dat is eigenlijk correct te letten om die temperatuur nog wat heger uit komen te litten.
0: Ja, 20-21 is ik nog vroeg, toch?
25: Ja, dus en het is normaal voor de tijd van het dier. Dus het is inderdaad, dat ben prima temperaturen.
0: Oké, maar de dagen daarna dan?
25: Ja, nou dan zien we dus inderdaad dat die temperatuur stadig al wat oprint. We komen dus echt onder invloed van het hege druk. En dat leidt zat dichtbij dat we dus ik te krijgen hebben mij wat bewolking van zee terug een noordelijke wien. Daar hebben we dus op tongetje echt mij te krijgen. Het eerste part van de dij, dan zal de dijk echt weer opstarten. Maar pas in de rin van de dij, dan zullen de zinnen wat vaker zien litten. Nou, dan hebben we dus op tongetje al een maximum temperatuur van 23 graden te pakken. En dan van vreed, oh ja, dan giet het echt echt on, om het zo maar te zeggen. Die temperatuur vlucht echt omheeg. Vreed 22 graden is maximum. En op sneun stiet hij al op 29 graden. Komt alleen terug een noordeestelijke streming die wat droegere lucht op is afstuurt. En dat betekent dus dat het, nou, die warmte dat het even wat makkelijker uit te houden is als 2 weken vlien en vliene weken. En dat zwaart ik voor dat het in de nachten wat makkelijker aankwalt om dan zo'n 13-14 graden. En verder de noordeestelijke wind zal zwak ontmatig wijzen. Dus ja, dan hebben we echt te krijgen mij mooi ongenaam zimmerwaar.
0: Ja, ik weet dat het maar een verwachting is.
25: Ja.
0: Hebben we het vermoeden dat zo stiekem al een beetje fitter zoen is? Bedrijven weer in de tropische temperaturen, staat het nou liket?
25: Oeh, die tropische temperaturen, hè, dan hebben we het echt toe 30 plus. Dat zal in het zuidelijke part van de provincie, verwacht ik in het weekend en misschien de dagen daarna wel helle worden. Maar voor station Leeuwarden Biggeliks, daar staan nog geen 30ers op het programma. Dus tropische temperaturen, nou, het zuidelijke part van de provincie, ja, daar verwacht ik het al.
0: Oh, dan blok in het noordwesten. Ja. Hey, dankjewel en een offerke mini.
25: Hey, hetzelfde, dankjewel.
1: Van Tolve ont Inroeren.
2: Wij Omroep Friesland.
3: Noe in Friesland.

0: Jaap Lauwers, inderdaad. Mij sokzowert. Us simmerverslaghouder die rint joods op Skilholm. En daar hebben we ook zeehoenentochten organiseren. Als het goed is, is het schip correct waarom in de haven. En ik heb verslaghouder Iris Witsenburg. En weer de hoe het gien is. Iris, een goeiemiddje.
1: Goeiemiddje, Jacob.
0: Ja, ben je hem al weer onwal?
1: Ja, want dit skip is inderdaad je correct weer onkaam. Alle mensen vinden correct weer hoor. En ik ken nou mijn Ronald de Jong, die is eigenaar van dit skip. Kip het skip even op. Let er dat van. Zo, nou, we zitten op het skip. Heb je me een beetje zeehondsjoen? Of sorry, ik moet in Nederlands praten. Hebben jullie een beetje zeehonden, hebben jullie wat gezien?
2: Ja, ik denk dat we zo'n 400-500 wel gezien hebben.
1: Zo?
2: Ja, straks, ja. Elke dag eigenlijk wel.
1: Ja. En worden dat er ook steeds meer? Dat hoor je wel eens?
2: Ja, ja, er worden er steeds meer. Meer en meer en meer. Ja, dat gelukkig wel, want het is een mooie toeristische attractie.
1: En want we staan hier echt midden op het schip. Het ziet er een beetje uit als een visserschip, maar het heeft een hele historie gehad, dit schip. Hè? Ja. Kun je eens vertellen wat het is geweest?
2: Nou, het is in 1949 is hij gebouwd als zijnde betonningsvaartuig, als de Krammer. En in 1993 is hij verkocht aan een particulier. En dan is het een sportvisserijschip geworden voor kabeljauw en makreel vanuit Den Helder. En dat hebben ze jaren gedaan. Toen is het in de offshore geraakt, jarenlang. En wij hebben het in 2017 aangekocht en omgebouwd tot een educatief visserijschip. Zeg maar, en voor de zeehondentochten.
1: Ja. Ik heb wel even een stukje verder in, hè? Want die educatieve visserij, het is net alleen nog maar zeehoentjes shin op dit skip. Er wordt hier echt visvong. Wat vangen jullie dan zoal en waarvoor gebruiken jullie dat?
2: Ja, nou ja, we zeggen altijd, we vangen niks, vang je toch nog bot. Maar dat is een grapje natuurlijk. We vangen van alles wat in het net komt. Garnaaltjes, krabben, botjes, golletjes. Ja, de Waddenzee is de kraamkamer van de Noordzee. Dus alles wat hier geboren wordt, dat vangen we. En dat allemaal kleine spullen. En daar wordt een uitleg aan gegeven. De jong en oud, kinderen, scholen, groepen, bedrijven, alles gaat met ons mee. Krijgen een uitleg over die Waddenzee, wat er allemaal gevangen wordt. En aan het eind van de rit gaat alles weer levend overboord. Dat is een beetje wat we doen. En in de tussentijd varen we dan naar de zeehonden.
1: Ja. En dat komt dan in deze metalen bak?
2: Ja,
1: even zien.
2: Een metalen bak.
1: Nou, dat kist jij inderdaad. Daar gooi je hem alles in leeg. En ik zie hieronder ook nog wat ligt hieronder dan?
2: Nou, er ligt van alles. Er ligt een schild van een hoe heet zo'n beest ook alweer? Een inktvis. Inktvisschild, die vind je ook wel op de stranden. Hier ook. En er ligt een stuk steenkool, hebben we gevangen. Nou ja, dat is altijd van hoe komt dat steenkool daar nou terecht op die Noordzee. Maar ja, vroeger had je stoomschepen. En die zijn gezonken met bunkers vol steenkolen. En daar vangen wij nog wel eens. Ja, en de vorige week hadden we nog een stuk ambergris gevangen. En we vangen ook barrensteen wel eens van de grond. Dus en daar liggen Japanse oesters. Daar vertellen we ook wat over.
1: Ja. En let even verder in, hè. Er zijn dus best wel wat mensen die dan meegaan.
2: Ja.
1: Wat hoor je van die mensen?
2: Nou ja, over het algemeen zijn ze allemaal positief. En elke dag goede reacties erover. Want het is educatief, leerzaam voor jong en oud. En we hebben tot nu toe geen negatieve klachten. Negatieve gezeur erover. Dus,
1: hey. Nou, doeken we eventjes hier in het skip. Even Shen. Even kruip door, sluip door. Misschien echt het direct wel een beetje. Ja, waar zijn we nu?
2: Nou, dit is een centraal halletje, zeg maar. Hier had je het dagverblijf vroeger van de bemanning. Hè, van dat het nog een betonningsvaartuig was. Want het was wel eens een week op zee. En dan kon de bemanning daar eten en drinken of relaxen. Hierachter heb je een toilet. Daar hebben we er twee van. En buitenom nog eentje. Dat is voor invaliden. En dit is een hele luxe. Hoor.
1: Kijk, nou.
2: Zo ging dat vroeger, hè?
1: Het is een heel liets wc'tje.
2: Ja, mogen we ons ook overboord pissen, maar wel voor de wind, want dan kom je het voordeligst uit de strijd. Hè?
1: Ja, oors haar oren er naar deel van. Ja, dat mag ik net haal. Nou, dan kan tussendoor weer dicht. Rennen we eens hier naar de keuken.
2: Ja, keuken.
1: Ja, goh. Ja, dit ziet er heel oors uit.
2: Kookstelletje. Kunnen we nog een beetje wat warmen. Ja, en hier ook weer het kombuis, hè, noemen ze dat. Zithoek, kun je lekker zitten. Hier zetten we een bakje koffie voor de mensen, een bakje thee. Mag je ze zelf pakken. En een zakje chips verkopen en wat kleinigheidjes.
1: En loopt het een beetje, deze business?
2: Ja, we hebben niks te klagen. Wij, vooral nu, hè, hoogseizoen, vakanties, weekenden, paas, pinkster. Ja, we doen zo'n 200 reisjes per jaar. Ja, straks komen weer schoolreisjes, bedrijven. We worden afgehuurd door mooi weer en zo. De grotere bedrijven die hier bedrijfsuitjes organiseren, worden we ook ingeschakeld. Dus we hebben niks te klagen.
1: Staat vandaag nog een tripje op de planning of morgen weer verder?
2: Wij hebben vandaag een tripje gedaan van 11:30 tot 12:30. En morgen gaan we er weer eentje doen. En vanaf volgende week gaan we er 2 per dag doen tot eind augustus aan toe.
1: Ja, je krijgt het nog druk dus.
2: Ja, dat gaat op werken lijken. Ja, maar het is mooi om te doen, dus we vinden het prachtig. Al moeten we er 4, geen enkel probleem. Goede bemanning en die hebben er ook altijd zin in.
1: Nou, die is het, Jacob. Dit is een vrolijk vierde deze zimmer met de zeehoenen tours en de educatieve fiskerij.
0: Ja, en ze hadden weer in, en dat is het allerwittigste. Iris Witsenburg, dank u wel. Ze selecteert als zimmerverslaghouder in het programma Goeiemidje nog en in het programma Onderwijs.
3: En in Zuid-Eerst-Friesland op 92.4 FM.

0: Muziek van ELO, Electric Light Orchestra en All Over the World. Steeds was weer toch mogelijk het muziekcentrum in Appelskeer van de Hoorn. Het is te duwen naar het centrum Zijl Zoeterbaten, zei de natuurorganisatie. Het bosbeheer draagt zo'n 2016 dezelfde kosten voor de exploitatie. Ontities betalen Driekdot. Maar de kosten gaan omheen en dat geen net minuut, zei het bosbeheer. Verslaghouder Geke Leenstra, Wierappelski en spust mij wethouder Bram van het Klooster van de gemeente Eerstellingwerf. Die vindt het spietig en ijs.
1: Ja, ontzettend jammer natuurlijk. Ja, dat vinden wij heel jammer als het bezoekerscentrum dit zou moeten gaan. Dus het kwam ook wel een beetje onverwachts. We hadden wel wat begrepen dat er wat rommelde rondom de bezoekerscentrums. Maar dat het ook echt dit zou gaan. En vorige week vrijdag lazen we dat dus ook in de krant. Ja, dat vinden we wel jammer. Ja.
2: Ja, want op wat voor manier kreeg je MLTN?
1: Nou, ik heb het zelf uit de krant vernomen. Zie, we hadden eerder al wel. We hebben gewoon goed contact hier met de mensen van Staatsbosbeheer. En die lieten al wel een beetje doorschemeren dat het dus misschien wat rommelt rondom de bezoekerscentrums. En dat het zou kunnen gebeuren. Maar dat het zo snel zou gebeuren, dat hadden we niet voorzien. Nee.
2: Wat voor rol speelt het bezoekerscentrum hier in Appelskeer?
1: Nou, het bezoekerscentrum is de toegangspoort tot het Drents-Friese Wold. En dit is de plek waar de mensen eerst naartoe komen, geïnformeerd worden over het gebied, waar de jeugd ook een stukje educatie kan krijgen, zou ik maar zeggen. Waar mensen terugkomen om een bakje koffie te kunnen drinken. En ja, daarmee gewoon een heel belangrijke uitvalsbasis voor dit gebied. Ja.
2: Het de gemeente als schoenen alternatieven?
1: Nou, als gemeente zijn hebben we nog niet gekeken naar alternatieven. Dat is ook nog wel een beetje vroeg om daar naar te kijken. Maar we hebben wel gelijk contact gezocht, ook met de provincie en met Staatsbosbeheer, om te kijken wat we verder nog zouden kunnen betekenen. Om er toch voor te zorgen dat iets in de vorm van een bezoekerscentrum zal blijven. En wat laat voorop staan, wij begrijpen ook best dat misschien een bezoekerscentrum zoals dat nu is, misschien op een iets andere vorm voortgezet zouden moeten worden. Maar we vinden het wel echt belangrijk om een entree te houden tot het Drents-Friese Wold. Ja.
2: Wat voor vorm hebben we het dan?
1: Nou, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Dat zou ik zo nog niet weten. Nee. Maar we moeten gewoon eerst het contact met Staatsbos en de provincie kijken wat kunnen we doen.
0: Dat is dus de wethouder Bram van Klooster van de gemeente Eerstellingwerf over de mogelijke sluiting van het bezoekerscentrum in Appelskeer. Of, oude variant, Stitsbosbeheer dat mogelijk door het bezoekerscentrum van de Hoorn.
3: Oort in oren, nou in Friesland.

0: Rhythm is gonna get you van Gloria Estefan.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Nou, die aan het groot zong om mij. Ik heb nog wel waar sick die microfoon een beetje hier te drukken. Maar ik weet net of dat me in dank hoort.
2: Kiever de meisje het rond van Jacob. Nee, zoek net van.
0: Nee, ik is de Killer Queen, ik heb mij zong.
2: Nee, dat weer een mooie playback. Maar de koerde de tekst al helemaal.
0: Ja, ik koerde tekst al, ja. Maar ik heb zeker. Hij zong dadelijk even mij. Maar ik kreeg al appjes wat leuk. Ja. Ik zei van, nou, gitaar goed.
2: Nou, op de redactie, toch?
0: Het gitaar goed, mijn radio, laten we dat zo horen.
2: Ja, laten we dat zo horen.
0: Hey, nou. Het is het programma.
2: Ja, van de midden, ik hartstikke leuk. 3 uur lang, goeie midden. Iris, die is zelfs op Skielge. En die is dadelijk bij een oesterfabriek. Ik wist net dat de fabrieken van Wien.
0: Ik denk,
2: worden die daar dan produceerd of zo? Maar ja, blijkbaar, je dat zo.
0: Kweekt dan,
2: kweekt,
0: denk ik.
2: Ja, dat denk ik. Maar ik vind het woord fabriek vind ik dat ja, iets apart.
0: Ze zit daar dan lopende band
2: nou oester ja, in het ja, zoek iets. Maar goed, daar zie ik een linkplaat bij. Dus ik dacht, de reden 3 is wetter. Misschien iets mooi eiland, want ze is op Skielge. Of iets mooi zeebisten, oesters. Ik weet net dat daar platen nog maken binnen. Maar betink het en let het me even witten. En we hebben het nog over de Alversterrentocht.
0: Ja, logisch.
2: Ja, daarom, dacht ja. Ik.
0: Zijn de graden boven nul, we hebben net.
2: Nou, dat kunnen.
0: Zo willen van de midden.
2: Dank u wel.
0: Oké, Diana, dat hoort wie dat. Dat is hier. Nooie Friesland, met liedje van TZ Song, juli 2026. We binnen werd moment om 12 woorden graag dan. En vanavond nog een noffelijke midden. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Simmer in Friesland.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharaa. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een goeie middie. We beginnen de middie goed, want het gaat door eten. En dit is wol eten des van Hormus trouwens. En persoonlijk ben ik er net zo van. Oesters. Werner Zuurman wol en die had op Skielge een oesterfabriek opzetten. Dadelijk dan zie je hem op en ik zie hier een plaat bij. Iets mooi zee of eten of eiland. Tink en link gewoon even mooi. Jouw die suggestie terug, dat kan via de Omroep app of via 0620 4-9-9-9-9-9. Nou is muziek van Bryan Adams. Ze noemen dat een soort geld opbracht voor Greenpeace. Somebody.
14: Goeiemiddag.
16: Maar Diana de Groot.

0: En dat bleef ik maar records vestigen, hè. Het nijste record is dat het 12 keer Wembley Stadium in Londen uitverkocht had. Dat had een collega-artiest nog neer van mekaar kregen. Harry Styles, yeah, that's my as it was.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 11 minuten door 1 van de middenrekken. Het hield iets meer bevolkt. De kinniken dripken ruim vallen. En het kwollet staat er gewoon al. Het is op dit stuit nog zo'n 20 graden. Een hele goede middag en mooi dat je erbij bent. Als het een goede kar maken, want het wordt weer fleurig de komende uren. Ik hing je de slingers op. De fiskespet en de powerbank, die kist winnen in het spultje. En net sinds steende de simmer, zullen we het echt nog hebben over de retriet over sterrentocht. En de simmerverslagjouwer, die is Joert op Schielge.
2: Tink. En Link.
0: En die is dadelijk bij een oesterfabriek. Nou, ik vroeg Jon Jim wat voor plaat past erbij. Andries, die denkt om deze.
3: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Waarin ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken.
0: En zij is het aan de kust van Bluff, Wouter Van Morrison, Into the Mystic. Matchje, Deze Zee van Rob de Nijs. Jan Jaap, Shooting Shark, Blue Oyster Cult. Homme en Anneke van der Wouden, die denken aan deze.
4: Niet elke oester heeft een parel.
0: Nee, want dan kon ik nou ook wel op ziek naar oesters, denk ik. Mooi, zo'n parel erin. Vader Abraham en Mieke bin dit. Zeven Shane, Jacob en Andries, die komen nog met verse oesters van Gerard Cox. En de vondeling van Ameland van Boudewijn de Groot, die komt ik nog binnen in Stuart Troch. Koos, nou, even een selectie van wat we al hier binnen krijgen. Want het strimt er helemaal vol, die mailbox. En deze, die komt eruit. Deze Zee is dit, van Rob de Nijs. Tiegetank al hier, voor het mooi tinken.

0: prachtig alleen plaatje hoort van Rob de Nijs en de Zee.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: De Reretriadisse simmer is het wetter. En dat is het wetter in de breedste zin van het woord. Dus dat kan van alles en nog wat wezen. Maar ja, een eiland kan ik zeker net ontbreken. Simmerverslagjouwer Iris Witsenburg, die is hoort op Skielge. Iris, een goeie middie.
3: Hey, een goeie middie.
0: Eiland, wetter, eten, dan denk ik al gauw een zeebissen.
3: Ja, zeker. En dat komt goed uit, want ik zit hier in een oesterbar. Ik zit hier in een hartstikke lekkere, luie stoel. Maar uitzicht op de zee en uitzicht op het stik werd oesters vangen. En Werner Suurman, ik sko even een beetje dichterbij, die zit hier naast me. Eigenaar hier van de oesterfabriek, moet ik zeggen. Wat is er zo mooi aan oesters?
4: Het is een natuurproduct en het komt uit de Waadzee, vlakbij Skielge. Dus dat is natuurlijk prachtig.
3: Ja, want we sjoggen hier het ruut uit. Daar komen de oesters bij. Hoe vang je die?
4: Nou ja, ze rennen net voort, dus ik raap ze van de groen. En ze zitten ongeveer een 3 kilometer buis onder Skielge bij. Daar ligt een mooie grote bank en die maak ik broeken. En dat is mijn variekamer, zeg maar zeggen.
3: En dat is echt jouw stikje, hij wie krijgt ik verteld. Want hoe zit dat? Dat wordt een beetje verdeeld onder alle oestervangers, heb ik begrepen.
4: Ja, er zijn 14 oesterapers in Nederland. En ik ben toen in het verleden erachter omgegaan, omdat ik heel graag hoorde dat die arbeid van Skielge behouden bleef. En toen hebben we erin gekregen een vergunning. En nu zijn er dus 14 oesterapers. En iedereen had een stikje van 20%. En dus er is nog 80% vrij. Dat betekent dat dat in je zei van ik ga eigenlijk net genoeg om je stikje. Dan had ik nog die 80% wat erin en geen kind. Maar iedereen had een stukje van die 20%. En dat is dus eigenlijk die beheergebied. En dan kun je een beetje zien hoe het al je werkt. En kun je zien of het aanneemt of afneemt. En dan kun je dan een beetje verzwaren. En ondertussen naar raap zien hoeveelheid wij die nodig hebben.
3: En wat verneem je aan het publiek? Is er wat vraag naar oesters?
4: Ja, dat is een stijgende vraag naar vooral kwaliteitsoesters. En ja, het mooie is dat gaan wij. We gaan echt super kwaliteit. We gaan correct drie gouden medailles krijgen in Zwitserland in een contest. Dus daar ben we echt de top van Europa. En het is wel een wilde oester. Hè? Dus het is wat anders als de kweekoesters die het meest knal je keepje in het waskes. Dat is toch meer een homogene smaak, zeg ik altijd. En als je een wilde oester krijgt, dan is het smaakpalet eigenlijk uitgebreider. En ja, dat pro die mensen op die contest zeg. En dan krijg je mooie cijfers.
3: Want meestal ken je bij de oesterfabriek ook maaien te rapen, hè? Heb ik begrepen. Hoe ziet zo'n excursie eruit?
4: Ja, nou, zo'n excursie wordt ongeveer oorlog tot 12 uur. En dan is het verzamelen bij de boord. En dan gaan we daarheen te varen, maar heel rustig erheen. En dan vertellen we alles wat we weten hoe de vogels zitten vliegen en hoe het al je werkt met het getij en alles wat we onderwijs zoeken. Dan meren we aan. We hebben een vak, want zijn klep van mensen die wat slechter te been binnen. Dat is een soort landingsvaartuig, gaan we maken slitten. En daarin je sabbeurs de oesterbank op. En dan gaan we een glasje prosecco mee. En dan zie je de meesten en dan raap je ze hun eigen oesters. En dan meisje wij ze hier op. En dan eten we eerst wat oesters eten ze dan. Tot ze nou even een pauze gaan willen. Dan rennen we troon. Dan vertellen we even hoe het werkt met de kokkels. En alle andere schelpdieren die er in je leven. Hoe het al je te jaren leeft. En al je samenhang had. En dan gaan we weer om naar een tiertje. En dan nemen ze nog wat oesters voor de gezelligheid. En dan schenken we nog een windje erbij. En dan gaan we langzaam weer om naar Skielge. En dan gaan ze zo'n beetje een behoorlijke indruk krijgen hoe het waard werkt. En hoe de evolutiegang is eigenlijk. En het staat alles mooi op een andere oostemd is. Ja, dat is een feest, denk ik.

0: En de oesters die kun je zelfs saai eten, maar er binnen wel duizenden wezen om oesters te eten. Wat vind jou het lekkerst?
1: Nou, ik vind ze saai van de groen eigenlijk super lekker. En dan ben ik ook als reactie vaak van de mensen die het al je verschillende oesters wend binnen, maar dat ze dit dan proberen van eigenlijk hoeft er niks op, dus dat is mooi. Maar in de oesterbar hebben we natuurlijk hebben bijvoorbeeld een proeverij van zes verschillende smaken. En we hebben Rockefeller, we hebben de Tante Kee als een pizza parodie op de Nam Kee. En we broeken ze eigenlijk in gerechten en in de vis op, dit vermijdje. Dus dit wordt op allerlei manieren wat die oester tapast.
0: En je zei al even, het is een stijgende vraag. Wat verneem je aan de mensen die zo'n excursie horen?
1: Nou ja, we hebben een zingen op de excursie, dus, en we doen het al jaren. Dus dat betekent dat mensen er uitermate blijven met binnen. Maar wat wij merken is dat er steeds meer Lietse bandjes mee gaan. En dan bedoel ik eigenlijk van 4, 6, 8, 9, 10 over het over, dat soort leeftijden. Maar dat die echt verschrikkelijk volle oesters eten. En dat is echt wel komisch om te zien. Want vroeger, nou, toen hadden wij ze nog voorop vanzelf. Want toen waren we er super bang voor. Maar deze bandjes die eten oesters, die missen grutters hun eigen holles een beetje. En dan gaan die idee. En dan zus me echt leidje in door. En dan worden ze er nog een paar. En dat is hartstikke leuk. Dat maakt me wel blij eigenlijk. Gewoon het feit dat ze dat heerlijk vinden. En dat ze er samen omgaan. En dat is prachtig. Ja.
0: Nou, de eerste Diana, hier binnen al hier oesters te vangen op Skielgen. En er binnen meer als genoeg voor elke nier die er nog eens in het beziekje wil.
2: Ja, maastozen, Iris?
0: Ja, ik vind ze wel lekker. Ja? Maar ik haal ze net zo vaak.
2: Nee, oké. Okay. En ik ben eigenlijk nog wel benijd of Werner volgens een parel in een oesterfoen heeft.
0: Ja, Werner, had je wel eens een parel in een oesterfoen?
1: Ja, zeker, zeker. Mijn vrouw had eigenlijk een ring om mij, een pareltje. En ik had Pevink en Vlien hier echt een heel grote parel. Dat was de grootste van al die jaren. Dat was echt een heel mooie neer.
0: Ken je die ik verkeer op je dan?
1: Ja, dat zou ik kennen, maar dat ook net. Ik wacht tot ik een vergelijkbare parel heb en een meisje er wat moois van. En dan krijgt ze nog twee eerbeltjes of nog een hanger of zo. Het is beter om het in eerbeltjes te verwerken dan in hangertjes. Want pareltjes die slitten wel. Dus als het op een rinkje doet en mensen door de hond vaak in de bus of net, maar dat is zeer het oorbedel, dan is het een beetje zacht materiaal. En dan wordt er op een gegeven moment vlak bij de ring zelf. Dus het mooiste is in eerbeltjes, want dat squirt, dat scheert het met niks. Of een hanger of zo, dat is wel handig.
0: Nou Diana, hij is nog een gratis sieradentip erbij.
2: Ja, prachtig. En wat romantisch dat hij zoals je vrouw jou, dat vind ik wel heel mooi. Dank u wel voor dit prachtige verhaal. Iris Witsenburg op Skielge. Simmerie Friesland.

0: Het weer had debuutsingle in 2008, Lady Gaga en Just Dance. Het Fryske Nijs komt er dadelijk om.
1: Bisto op vakantie?
2: Doch de groeten op de radio, in Goeiemidje.
3: Hoi hoi, dit binnen Marije.
4: En Hielke.
3: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
4: En Dom Jouwing.
2: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 4 Ian Jochen.
1: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
2: De groeten op de radio.
1: Dat is wel eens wat doors als een kaart.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Twaan. Een oorsjog van het Nijs Friesland met Jacob Stelwagen.
15: Provincies mee deze week onderslag met oorschotvergunningen voor probleemwolven. Particulieren, likkers boeren, mij de wolf aanschrikken met lucht en lood. De regels die staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw Tarnet had binnen Joet Ingiën. Dat ken nadat de wolf in Europa een legere beschermingsstatus kregen had. Deputaire Matthijs de Vries van de provincie oer de nieuwe regels.
16: Een wolf mag bijkelijks meerdere keren vee omvallen, dat mag je ook weten of dat dezelfde is. Dus het is best juridisch nog complex, dat gaan we eigenlijk jaren zijn. Het is juridisch echt wel complex dit geval. Maar dit jouwt dus wol echt perspectief om te handelen in het geval dat er echt een dreigende situatie is. En dat is denk ik voor iedereen wel wichtig.
15: Bij de Bregen oer de Koekhense Veert bij de Westerijn is juist toen een auto uit het wetter hellen. Die auto lijn in elke dag nolieren op de boeien van de Veert. Een visker kwam de auto jeder op duwen op het spoor, vertrouwde het net en belde de politie. Een doeker had de auto lokaliseren en mij een berger ervoor zorgen dat de auto uit het wetter hellen is. Er was geen persoon in die auto ontroffen. Stichting Bosbeheer wil ophouden met buitencentrum Drentse Wold bij Appelskeer. De natuurorganisatie had te meer geld voor de exploitatie. Excessorenbeziekerscentra dreigt de eind in de Joersdijkse farm. De kosten gaan omheen en dat kan een minuut, zei Stichting Bosbeheer. De gemeente is stelling waar toe vallen door het Nijs, zei wethouder Bram van het Klooster.
17: We hebben gewoon goed contact hier met de mensen van Staatsbosbeheer. En die lieten al wel een beetje doorschemeren dat het dus misschien wat rommelt rondom de bezoekerscentrums. En dat het zou kunnen gebeuren. Maar dat het zo snel zou gebeuren, dat hadden we niet voorzien, nee.
15: De tweejaarlijkse Ring van der Velde prijs gaat dit jaar naar schrijver Marga Klaus. Zij wint de 12e editie van die prijs met haar roman Libbe, die het voor een pad bescheiden is op het Libbe van haar heid. De Ring van der Velde prijs is een tweejaarlijkse prijs van de gemeente Smerenland en het Fries Kletterkundig Museum en Documentatiecentrum, met FLMD. De winnaar krijgt een beeld en een heel bedrag van €2000. Het wordt 21 of 22 graden. De nachttemperatuur komt uit op zo'n 15 graden. Morgen winters in het terrein. Bloed droeg wordt het wat warmer met 23 graden. Tongsdag pakt de zin de haat erop bij temperaturen die oplopen in maximaal 24 of 24 graden. En vrijdag is het dan een echt zin in Friesland. Mijn soort zinnen en 26 of 27 graden.
4: Nou, maar we dan weer klagen dat het te warm is.
15: Precies. En het wordt misschien ook nog warmer.
4: Het wordt nog warmer. Nou ja, nog een paar dagen werkje en dan heb ik vakantie. En dan vind ik het altijd heerlijk om echt op vakantie te gaan. Dat is dan even de boel is en net om dingen die thuis gebeuren tinken. Maar ik vind het altijd heel fijn om gewoon weer thuis te komen. En dat gevoel van thuis komen, we beskreunen in dit veske. Shepherd and Coming Home. Ik draai hem dadelijk.
18: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
22: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
24: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
23: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
25: Goeiemiddag.
26: Maar Diana de Groot. Zemmer.

Girl, een famke uit de hegere sociale klasse. En dat je daar van uit de arbeidersklasse dan vereerlen op worden. Ja, dan kan dat een probleem wezen. Jet iets in elk geval. Ik hoop net dat dat op dit stuit nog zij is. Westlife Jettest, my Uptown Girl. Waar was de slingers voor ophingie? Of waar was de slingers ophingie? Dat mars nou terug, Jan. Dat kind terug een brugje te sturen in de Omroep-app. Die kist del hel je op die mobiele telefoon. Kist heel makkelijk in de rechterbovenhoek dat ballon zie tikken. En dan kist altijd makkelijk brugje sturen naar de studio. Dan mars ik gewoon de WhatsApp-broeken 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Lokweesken, waar dan ik? Of een hert onder de riem? Het mooi alle je binnenkomen. En dan kunnen we hier op de radio er een liedsfeestje van mij zien. Een liedje rond. Jan. En ik jou ook nog een setje slingers. Echt fut. Die hing ik dan net digitaal op, maar die krijg je dan echt thuis, Stuart. En die kist dan altijd bij elk feestje ik weer broeken. Dus jou het me even terug. Earth and Fire, yes, you know, in goeie middie. My memories.

0: Keith Urban en Michael McDonald, We Go Back.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Ik moet graag zelf even de slingers op, Helly. Veel pingie van Douwe van de Kooi. Hij is Joet Jiddy, mien omke. Dus bij deze van het Lokweeske. Krijg een appje binnen van Henk. Die zou dus Jansje Joet 62 hier worden. Nou, een drege tiet kennen wij weer veruitzien en geniet je van alles dat het libben nu brengt. Sippy, die zei dus dochter Elske, had Joet haar farbewies hellen. We binnen tegen grutskop haar. De groet is van Sippy en André Hoekstra. Babette, die hebt ik. Mijn lieve boervrouw werd Joet 82. Ze had altijd de radio op de omroep staan. Maar dit is, denk ik, wel haar moment om even de eertjes dicht te haven. Ja, ik ken ik altijd heel lekker sliepen met de radio, man. Ze is altijd zo leer. Verhaal wil ik graag de slingers op, hingie. En Bart, die liet nog weten, dus hij kreeg dus de hast vakantie had. Ik mag nog deze weekend en dan lekker treien dagen vrij. Dat verzin het ek wel de slingers. Nou, zo is het maar correct. Prachtig mooie beruchtjes. Lokweeske alle je voor alles wat je mik maar sissen. En Babette, wij sturen verdij de slingers op. Vadien, leve boervrouw.

Ja, zet dan even twee grutte frolie stemmen bij me koor. Dat die een zin jontje in 98, Mariah Carey en Whitney Houston. When You Believe. Het is haast 12 uur. We zullen dadelijk in Goeiemiddag even hebben over de retreat over sterrentocht. Ik denk, ja, 6 juli is een mooi moment om het erover te hebben. En het wel een hele speciale reden, ja. Maar dat vertel ik straks. Dit zijn de Rolling Stones. And love is strong.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. En de verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou, lekkere simmerske temperaturen zitten er rond te komen. Ik denk dit is een mooi moment om het eens even te hebben over de Alphensterrentocht. En nee, net die op de fiets of kuierend. Nee, echt die op redens. Waarom? Nou, dat jest dadelijk. Muziek jest van de Clash. Komt zo.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Van Santje tot en met 20 juli, het 24e Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
5: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasyCit.nl, dan zit hij al goed.
7: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
6: Kom naar EasyCit in Burgum. Nou, ontzon 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyCit.nl, dan zit hij al goed.
8: Goedemiddag.
9: Maar Diana de Groot.

0: Kevin James en Nervous, de Oeh Song. Simmer in Friesland.
1: Wij willen erbij.
0: Ja, Hasten en Jalien, hier wij een bijzondere gast in de uitstoring. De Belgische student Idris David. Hij weer in Friesland om de Alvensterrentocht te onderzoeken. 6 weken lang weer hij te vinden in de Alvensterren. Hij praat met Friesen. Hij roemt zelfs de hele Alvensterrenroute. En hij deed ook mooi om de fietsalvensterrentocht. Zijn onderzoek die is nou klaar. En hij had de resultaten presenteren op een conferentie in Friesland. En hij is hier nou in de studio. Idris, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je verstond het ook nog wat ik zei volgens mij, hè?
2: Ondertussen lukt het, ja.
0: Ja, oh, heel knap dat je dat kan. Je scriptie is klaar.
2: Ja.
0: Wat lekker.
2: Ja, het is eindelijk af. Ik ben met grote onderscheiding afgestudeerd, dus ik ben er heel blij mee.
0: Kijk, je bent gewoon met vlag en wimpel geslaagd, zeggen wij dan in Nederland. Ja, ja, hartstikke goed. Wat is de belangrijkste conclusie?
2: Ja, ik heb uiteindelijk de Elfstedentocht gelinkt aan de Friese paradox. Namelijk het gegeven dat de Friezen op Nederlands niveau gemiddeld een iets lager economische welvaart hebben, maar wel de gelukkigste mensen van Nederland zijn. En dat heb ik gelinkt aan een aantal kernelementen van de Elfstedentocht.
0: Aha, en hoe heb je dat gelinkt dan? Wat is de connectie?
2: Ik heb 3 kernelementen geïdentificeerd, namelijk niet-commercialiteit, meanskip en weropleving. Niet-commercialiteit is het gegeven dat de Elfstedenvereniging niet werkt met sponsoren. Er wordt zoveel mogelijk buiten economische kaders omgedaan, dat de meanskip heel centraal staat in de tocht. Iedereen kan meedoen, iedereen mag meedoen, er is plaats voor iedereen. En weeropleving is het gegeven dat eigenlijk de hele economie en de hele, ik heb het de Excel-samenleving genoemd, voor een paar dagen eventjes stilvalt en iedereen weer kan gaan leven.
0: Ja.
2: Dat voor een paar dagen net die Elfstedentocht centraal staat.
0: Ja, precies. Want de hoofdvraag is eigenlijk: waarom is de Elfstedentocht zo'n grote bron van geluk en welzijn voor zoveel mensen?
2: Ja.
0: En dat, jij hebt dat gevoel ook gekregen dat dat echt zo is ook?
2: Absoluut. Ik heb heel vaak de vraag gesteld: wat betekent de Elfstedentocht voor u? En dan kreeg ik mensen die een beetje dichterbij gingen zitten, die helemaal begonnen te lachen, die terug begonnen te denken en die een klein vonkje in hun ogen kregen van geluk en welzijn.
0: Ja, heeft die Elfstedentocht jou ook verrast?
2: Dus Friesland is een unieke regio en Elfstedentocht is een unieke traditie. Dus ik ben hier heel graag geweest en ik ben zeker dat ik nog heel vaak in Friesland zal terugkomen.
0: Ja, dat is mooi om te horen. Wij zien jou graag hier ook en ik begrijp, want je kunt mij dus verstaan in het Fries. Eigenlijk zou ik misschien de vragen zelfs in het Fries kunnen stellen. Wil ik je nog niet aandoen, maar je kan ook Fries lezen intussen een beetje.
2: Ja.
0: Zou je een heel klein stukje het begin van jouw onderzoek kunnen voordragen?
2: De eerste paragraaf. Wat betekent de Elfstedentocht voor u? Op een varme simmedij in augustus, onder de wjukken van de monumentale houtzeer Mona de Rat, stel ik deze vraag aan Witske. We vinden ons in Drielst, een van de oude traditionele steden van de noordelijke Nederlandse regio Friesland, op enkele meters van de Geo. De wetterwei die deel uitmaakt van de route van de legendarische Alvensterrentocht op Reitens. Witske rjocht haar blik ook even naar het wetter van de Geo, dat ze oerrieten had in 1990. Naar de moenen die het symbolisch verdrielst, naar het Friese loon achter mij en naar de horizon. Ze ziet het even diep en ontspant. Er valt een ijzige lijst van de schouders, wil ze even waarom denkt aan wat de tocht voor haar budget. Tegelijk zit er een score van energie, adrenaline en levenslust terug haar lichaam. Als lijst verschijnt er, krijgt voordat ze begint te praten, een heel iets lichtje in de eigen, een vonkje. Een vonkje dat er voor hen net wie.
0: Oh, schitterend. Nou, ik vind het echt een applauskeurig. Wat knap dat dit. Ik begin meteen in het Fries tegen je. Maar wat knap dat je dit dan ook onder de knie kunt krijgen. Ja. Heb je talenknobbel?
2: Dat weet ik niet.
0: Dat weet ik niet.
2: Ik heb met heel veel Friestaligen gesproken.
0: Ja.
2: En uit respect voor hun heb ik het deze ook volledig naar het Fries vertaald. In samenwerking met het Friestalig Cultuurcentrum. En Fries hoort bij Friesland en dan vind ik dat het ook bij mijn onderzoek hoort.
0: Ja, fantastisch. Je hebt het afgelopen weekend je onderzoek gepresenteerd en daar is nog iets bijzonders gebeurd, want je hebt een cadeautje gekregen.
2: Ja, ik heb blijkbaar een aantal mensen geraakt met het onderzoek. En één man waar ik mee heb gewerkt, Dirk van der Zweep uit Sneek, heeft de tocht 3 keer geschaatst. En hij zei tegen mij, ik heb 3 kruisjes en 2 kinderen. En aan wie anders zou ik het kruisje kunnen geven dan aan jou? Dus ik heb een Elfstedenkruisje ontvangen.
0: Een officieel Elfstedenkruisje. Van welke tocht?
2: De tocht van 1986.
0: Wauw. Waar krijgt hij een plekje bij jou?
2: Een heel mooi plekje boven de haard.
0: Ja, je gaat naar aanleiding van dit onderzoek heb je een prachtig mooie baan aangeboden gekregen in Maastricht.
2: Ja.
0: Dat ga je nu eerst doen. Hoe vaak kom je nog terug in Friesland?
2: Ik ben zeker dat ik hier nog terugkom. Want de thesis die zal natuurlijk publiek toegankelijk zijn. Maar ik heb ook een boekje geschreven dat binnen een paar maanden ook zal uitgegeven worden in Friesland.
0: Kijk.
2: Het zal waarschijnlijk Het vonkje in de ogen van een Fries gaan heten of iets dergelijks. En dan kunnen mensen nog meer over het onderzoek, mijn ervaringen en de tocht van de Friezen leren.
0: Ja, dat zou wel heel mooi zijn als inderdaad alles wat jij hebt uitgezocht, onderzocht, dat wij dat als Friezen ook kunnen beleven. En dat komt dus in dat boekje wat over een paar maanden denk ik dan uitkomt.
2: Mm-hmm.
0: Fantastisch. Mooi dat je hier was. Dat je er nog even over wilde komen vertellen. En succes met alles wat je verder gaat doen.
2: Ja, dankjewel.
1: Ek in de Simmer.
3: Alles wat er speelt.
1: Omroep Friesland.
3: Simmer in Friesland.

0: Grintos ken het donsje van mij. En dan was hij het ABBA, ik nog mooi Take a Chance on Me. Nou, dan is straks ik een gokje weertje. Mooi het spultje. Ja. Anne-Nienke, goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
0: Dan was er het red draaien en uiteindelijk dus bepalen welk spultje wij spelen om 20 voor treien.
1: Het wordt short. Win mooi het begin.
0: Win mooi het begin. Het lijkt wel op dat spultje heel vaak op dat red stiet. Want het komt er heel vaak op uit.
1: Hier op size.
0: Hier op size, ja. Nou ja, het ging echt heerlijk. Dat spelen we dus straks. Begin van een veske, litten we jaren. En dan Marstovichen, om welk veske het giet. We hebben een
1: mooie prijs, Nick. Eigenlijk.
0: Wat?
1: Ik hoop zo Shen welke veske het is. Maar ik hoop dat ze jaren. Zo Michelinstig.
0: Jongen, jongen, dat was het wekker. Oké, okay, ja, nou Jere, inderdaad. Ik lid het fragmentje wel even Jere. Ja, hebben we leuke prijzen?
1: Ja, een zinnenpaneel.
0: Ja? Een zinnenpaneel.
1: En een viskespet.
0: Een heel zinnenpaneel.
1: Oh nee.
0: Nou, het wordt al gekker.
1: Powerback bij een zinnenpaneel.
0: Een powerback bij een zinnenpaneel. En dat viskespet zie die nog wel direct bij.
1: Heb ik vlaktattoos?
0: Ik nog?
1: Ja, een plaktattoo.
0: Van de omroep.
1: Ja.
0: Oh, ik leuk.
1: Die krijgt er ik nog bij.
0: Die krijgt er ik nog bij. Nou, het is Ingrid feest van de middag. 20 voor trein. Dan krijg je de opjeften. Dadelijk eerst ik het Frieske Nijs en dit binnen Backstreet Boys. Everybody.

0: Nijs dan allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus...
3: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nooit. omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM. Het is Jelve Treijen. Het Nijs uit Friesland, maar Jacob Stelwagen.
11: Een 28-jarige man uit Leeuwarden is door de rechtbank veroordeeld dat TBS met tankverpleging voor de Dirigent was zijn boerman Maurice van der Veen in de Leeuwarderwijk Kamminga-Borden. Dat hij eind oktober verliniert. Daarbij boekte de man een soort geweld. Zaakkundigen joegen het advies om volslijn uittrekkingsvatbaar te verklaren, omdat er onder invloed was van een psychose en stemmeren. De rechtbank neemt dat advies over. De mem van het slachtoffer krijgt een affectievergoeding van centje en een heel duizend euro. Ach, Kasper maakt meer dan om asielzoekers op te vangen. Het is een van de 10 gemeenten in Nederland die toch het kabinet op het matje roppen is. Deze gemeenten komen onder tafelzucht te staan en zullen met plan komen matten voor een opvangplakken of een AZC voor vlechtelingen. Verantwoordelijk wethouder Jelle Boerdema uit Utrecht, de gemeente Nonenschot.
12: Met name, als je kijkt naar de gemeente Kaspelen, kijken we een oplossing voor die alleenstaande meerjarige vreemdelingen. Want dat is best een lastige doelgroep om die te plaatsen. Maar we kijken van, op welke plaats zou het kunnen? Kunnen we dan bijvoorbeeld een opgave van een andere gemeente, als je voor kijkt naar Oekraïne-opvang, kunnen we die overnemen? Dat een andere gemeente iets meer doet op het ene terrein en een andere gemeente iets meer op een andere doelgroep.
11: Dit was weer wel ophouden met buitencentrum Drents Vriezenwold bij Appelskeer. De natuurorganisatie had te min geld voor de exploitatie. Exercise Orenbezoekerscentra dreigt het eind in de Jordijske Farm. De kosten neer omheeg en het kennet minuut, zei het Stichtbosbeheer. De gemeente instelling werd wat ontvallend door het Nijs, vertelt wethouder Bram van het Klooster.
13: We hadden eerder al wel, we hebben gewoon goed contact hier met de mensen van Staatsbosbeheer. En die lieten al wel een beetje doorschemeren dat het dus misschien wat rommelt rondom de bezoekerscentrums. En dat het zou kunnen gebeuren. Maar dat het zo snel zou gebeuren, dat hadden we niet voorzien, nee.
11: En Serafin had een oefenwedstrijd onder het programma Tajekken. De ploeg van Robert Veldman speelt op 24 juni in OH Leuven. De wedstrijd begint die sneeuw om 1 uur middags en we spelen op de film van Ovios uit Oldebroek. En het publiek is welkom bij die wedstrijd.
10: Is toch wel grappig wie je een gast uit Leuven.
11: Oh.
10: Ja.
14: Nou, vind ik leuk, gewoon even.
11: Misschien wel eens dan wel die rest.
14: Ja, misschien wel.
11: Ja. De Georgiën zijn nog 22 graden. De nachttemperatuur komt uit op 15 graden. Morgen wint de zinnen terrein. Bloed droeg en wordt het wat warmer met 23 graden. Toen pakt de zinnen de haatrol. Bij temperaturen die opreden in maximaal 24 of 25 graden. Vreed, dan is het echt zin in Friesland. Mijn soort zinnen en 26 of 27 graden.
14: Heerlijk. Ik krijg een appke van Willem Breelsma. Die zei het, Hesto al gelokhan, Joet Diana. Het is son son en dat is dubbel son. En dan Hest gelok, Bliekbeur. Ik weet niet hoe het met jou zit, Jacob. Hesto, Joet al iets van gelokhan?
11: Nou ja, ik ben er nog.
14: Ja, dan maakt hij wel heel gelukkig, maar prijs zeg je. Ja. En hij komt ook nog even op waarom op de wedstrijd van België, Justine, op het WK voorbeeldje in Amerika. De Fjouwer in overwinning brengt ze nou bij de laatste 8 sluiter en dan moeten ze het in Spanje. Nou ja, dat WK voetbal, dat is voor zelfs in Mexico. En de Les Humphrey Singers, die hebben daar een oordeel aan. Mexico, je 81 al, ze wisten het misschien. Ik draai hem dadelijk, Farrie.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Vis aan tafel.
17: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
16: Vers.
17: Aan tafel.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
17: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
16: Vers.
17: Aan tafel.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Goeiemiddag.
23: Maar Diana de Groot.

0: Hij is op het stuit dwaande Marcin Romantic Tour. En hij stiet in Amsterdam, Joen van de Leerste Joen. In de Johan Cruijff Arena. Dit is Bruno Mars en On My Soul.
1: Win!
2: May it begin!
0: Die leuke nieuwe gadget van de Omroep, die Fiscus Pet, die kist al winnen. Tegeren mij een powerbank, die is de opladenkist, de kist die telefoon mee opladen. Via zinnenpaneeltjes, hartstikke handig als de onderwijs bist. Dat kist al winnen als het mij vertellen kist welke plaat dit is. Jochen of een berichtje via de Omroep-app. Titel en artiest wil ik graag weten. Ja, dus dan stem ik nog heel even, soort van, een beatsie. 0620-Jochen of via de Omroep-app. En te winnen dus die leuke prijzen hier. De hoenenkop, die stiet dadelijk voor die kleer. Pizza's, bier en check. En dit is Billy Joel. We didn't start the fire.

0: bierlijk gehad, jong.
1: Ja, jong, kom binnen, jong. We gaan feesten.
0: Alweer, jong. Juist er eigenlijk al.
1: Ja, jong, mijn weer is voor.
0: Wat een mens, hè. Best er net maar, jong.
2: Ah, jongen, nee, jong.

Ja, nou, dat moet dat hier wel. Ik ben net Jerbon. Pizza's, bier en check van het album Raastonnenprotters van 2010 van De Hoenekop.

0: het begin.
1: Ans, goeiemiddie.
2: Ja, hallo.
1: Van wie vier die mooie...
2: Wat zou je stoppen?
1: Ik zeg van wie vier die mooie... Van welke jongeres?
2: Ja, dat wie de ene van Peet, my crush.
1: Ja, dat klopt het helemaal.
2: Ja.
1: Vanette Lokwenske, dan wist de prijs niet goed.
2: Ja, wat leuk zei.
1: Ja, vies dat mooi?
2: Ja, ik zei wat we winnen konden. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is de mooie burg. Dat zal ik even proberen.
1: Aha, en ben je dan vooral interesseren in het Fiskespetje? Dat stik als Toskebroekenkist trouwens. Of de powerbank?
2: Ja, de powerbank.
1: Okay.
2: Dat lijkt het me heel nieuwsgierig om te hebben.
1: Ja, nou, hartstikke mooi. Gies nog op vakantie dan, dat is hem nodig wist.
2: Nou, net echt op vakantie, maar ik ben af en toe wel eens een paar dagen voort.
1: Oh ja.
2: Dus ja, dan is het wel handig.
1: Ja, dan is het wel handig met de Cinewalskien, ja. Hè?
2: Ja, natuurlijk, maar Oslo kent Oslo.
1: Ja, dat is ik mooi. Ja, wat is verder rondwanden van de Mirians?
2: Oh, al die klusjes wat al aan het werken. Wat telefoons zijn, dingetjes in de hoes. Het normale rond van zaken.
1: Ja, precies. Nou, oké. Okay. Dan zal ik die net langer ophouden. Dan moest hij maar lekker via de begin.
2: Ja, kom goed.
1: Oké. Okay.
2: Hartstikke bedankt.
1: Een soort Willem reprise en een goede simmer.
2: Ja, dankjewel. Doei.
1: Graag gedaan. Joe, hoi. En dit is de oplossing voor jou. Jennifer Page.

0: www.warenyoghurt.nl.
1: Simmer in Friesland.
2: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
3: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
4: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Soms krijg je als artiest een noemertascode waarvan ze misschien denkt, nou, dat vind ik echt helemaal niks. En dat wie ik zag bij zangeres Anita Ward. Ze kregen Ring My Bell onder egen om in te zongen. En dat wie als krum van een oor. En ze voelen het helemaal niet, maar ze docht het dan toch. En het wordt een dikke noemer in hit. Ik draai hem safari.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
3: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
1: Maar Diana de Groot.

0: De stem vanzelfs van Daniel Lohuis, doen nog in de formages Kik. En hoe kan dat nou?
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Simmer in Friesland, maar als reerde triët wetter. En als je dan op een eiland binnen, maar van die prachtige stranden, in dit geval Skielge, ja, dan mat je daar vanzelfs ik wel even zien. En er gebeurt ik altijd wel van alles. Iris, goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.
0: Oh, een lekker winst is die daar,
3: ja, ik vernieuwer me elke keer wel hoe het altijd hier op die eiland altijd waaien kan.
0: Ja, maar die wind die komt wel van pas bij West Obist.
3: Ja, zeker. Ik ben hier op het stroon. Ik ga de kwal oerwon, want die lezen hier echt oerol. En er ben je al je meesten aan de gong. Ik zie hier een paar windsurfers, een paar kitesurfers. Maar er is hier ook een surfskwalle. En die is nou aan de gong met al je eilander ben. Die binnen een leske aan het krijgen. En nou, daar binnen de omstandigheden dan wel weer goed nefits. Want de golven die ben hier flink onwezig. En er ben je een aantal ouders en die stier hier bij de kant deel heel gruts foto's te maken. Ik zal even zien dat ik hier wat inbreken kan. Hallo? Hallo?
4: Hallo.
0: Hi.
3: U bent ouder van een van deze kinderen. Kun u nog herkennen waar die ongeveer is?
4: Nou, daar ergens in het water. Nee, geen idee. Allemaal natte kopjes.
3: En ze zijn allemaal, hebben oranje hesjes aan. Ze zijn moeilijk te herkennen.
4: Jazeker.
3: Want wat gebeurt hier precies?
4: Ze zijn aan het surfen. Ze hebben hun eerste surfles of tweede surfles, ik weet het eigenlijk niet. Maar ze zijn dus aan het proberen te gaan staan op een bord op dit moment.
3: En lukt dat een beetje? Kunnen jullie dat goed zien?
4: Wij zien het vanaf hier op zich heel goed aangaan en ze doen allemaal keurig hun best.
3: Maar is dat moeilijk eigenlijk, dat surfen?
4: Geen idee, ik heb het nog nooit geprobeerd. Jij?
5: Ja, jij hebt het ook nog nooit geprobeerd. Ik was het ook maar niet van plan geloof.
3: Maar jullie dachten, de kinderen, dat lukt ze vast wel.
5: Ja, de kinderen hadden er ontzettend veel zin in. En die zijn vaak ook iets meer in balans, die kleintjes, dan wij.
3: Want hoe oud zijn die van jullie ongeveer?
5: Die van mij is 9.
4: En 11.
3: Dus op zich best een goede leeftijd voor de beginnende surfer, denk ik, hè?
4: Ja, denk ik ook.
3: En waarom dachten jullie van, laten we dit maar eens doen?
4: Het was vanuit de SJT georganiseerd, dus daar konden ze zich voor inschrijven.
3: En hoeveel lessen krijgen ze dan?
5: Nou, dit is één probeerles. Dit is echt vanuit de SJT, van de jeugdwerkclub, georganiseerd. En als ze het leuker vinden, kunnen ze via de surfclub eventueel meer lessen boeken.
3: En hebben jullie al wat gehoord van de kinderen? Zijn ze enthousiast? Valt het tegen?
5: Nou, de koppies zijn in ieder geval heel blij, wat ik net zag. Dus ik verwacht dat ze het wel heel leuk vinden.
3: En vinden jullie het eigenlijk nog wel een beetje leuk hier in de wind?
4: Nou, het waait, het wordt wat koud, maar voor de gaat het goed.
3: Nog heel even volhouden. Volgens mij komen ze over een kwartier er weer uit, toch?
4: Ja, zoiets. Ja, ze drijven zo lekker richting Formerum in plaats van nou ja, deze kant op. Maar goed, dat is handig met surfen. Een beetje wind en golven.
3: Nou, veel succes nog en met aanmoedigen dan. Oké. Okay. Nou, Jesse, Diana, al je activiteit hier op het stroon. En ik haat eigenlijk ook wel wel schoen, ja, maar die wien. Dus ik doe gauw weer achter de dun.
0: Ja, nou ja, de hest mazzel, denk ik, dat het zal nog een beetje wie het is. En dat het net alle hier in eigen stoot.
3: Ja, nou, dat wie krijgt aan het begin dus inderdaad Wolsa.
0: Ja.
3: Maar het valt hier inderdaad aan de kant van de zee wel aardig ta, gelukkig.
0: Ja. Nou ja, en al die band die ben natuurlijk geconcentreerd in die les bezig. Hartstikke leuk om dat te zien. De foto die Stros Stuart heeft, die is ik te zien op televisie. Hartstikke leuk. Zo'n surfles daar op het strand dus van Skielge. Deze vrouw is Arun de Snijn trouwd. En wat verdooi wie dat? Taylor Swift.

Uit de film Toy Story 4 vind dit de nijen van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Ja, dat hou ik dus heel Madison Square Garden helemaal afzetten van die mega trouwerij van Taylor Swift. Miss Montreal is dit in goeie middie. Say heaven, say hell.

Cliff Richard. And we don't talk anymore. Het is 5 minuten van jou voor fjouren. Het Frieske Nijs en Oesjug daarvan. Dat komt je dadelijk weer voorbij in Goeiemiddie. Want die tijd is nog muziek van This is the King of Pop. Prince. And I would die for you.

0: 104.5 FM.
1: Simmer in Friesland.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
14: Het is jouw verfjouweren. Heestertiet voor het Nijzit Friesland. Jacob Stelwagen.
15: Een 28-jarige man uit Loud is terug de rechtbank veroordeeld tot TBS met tankverpleging voor de dirigent van zijn boerman Maurice van der Veen in de Loutse wijk Kammergaborden, die eind oktober flaneer. Daarbij bloedde de man een soort geweld. Zaakkundigen joegen het advies om hem volslein onterekeningsvatbaar te verklaren, omdat er onder invloed was van een psychose en stemmingjaren. De rechtbank nam het advies over. De mem van het slachtoffer kreeg een affectievergoeding van zandje en een heel duizend euro. Acht Kasperen maakt meer dan om asielziekers op te vangen. Het is een van de 10 gemeenten in Nederland die toch het kabinet op het matje roepen is. Deze gemeenten komen onder tafelzucht te steken en zullen mij plan komen matten voor opvangplakken of een ACC voor vluchtelingen. Verantwoordelijk wethouder Jelle Boerema laat u het weten, de gemeente Nonenschocht.
16: Met name, we kijken, als je kijkt naar de gemeente Kasperen, kijken we een oplossing voor die alleenstaande meerjarige vreemdelingen. Ja, want dat is best een lastige doelgroep om die te plaatsen. Maar we kijken van, goh, op welke plaats zou het kunnen? Kunnen we dan bijvoorbeeld een opgave van andere gemeenten, als je voor kijkt naar Oekraïneopvang, kunnen we die overnemen? Dan andere gemeente iets meer doet op het ene terrein en andere gemeente iets meer op een andere doelgroep.
15: De beruchte Europese-versmaging in de Friese wetters kant ik grensland nou met gutte oeskrierings. Dat meldt RTV Noord in onderzoek van de grenswetterskippen. De gutte uitzitter is het gebied om Vleerveld Eelde in. Daar is een warm mond wel 300 keer oeskrieren toch het gebroek van Art Blus Skom. De wetterskippen is het nog wel gewoon veilig om te zwemmen in officiële recreatieplassen. Provincies mij deze week onderslag met oorskutvergunningen voor probleemwolven. Particulieren, lukken ze boeren met de wolf, oorschikken met lucht en lood. De regels die de secretaris Erkens van Landbouw Tarret had binnen Joert ingeën. En het kennen dat de wolf in Europa een legere beschermingsstatus kregen heeft. Deputeerde Matthijs de Vries van de provincie Oer de nieuwe regels.
17: Een wolf maakt bijkelijks meerdere keren vee omvallen, dat maakt je ook weet of dat dezelfde is. Dus het is best juridisch nog complex. Dat gaan we ook jaren zijn. Het is juridisch echt wel complex dit geval. Maar dit jaar is wol echt perspectief om te handelen in het geval dat er echt een dreigende situatie is. En dat is denk ik voor iedereen wel wichtig.
15: Het is 21 of 22 graden. Vannacht komt de temperatuur op zo'n 15 graden nu. Morgen wint de zin in het terrein. Bloed het droeg en wordt het wat warmer met 23 graden. Tongsie pakt de zin in de haatrol. Temperatuur rint dan op naar maximaal 24 of 24 graden. En vrijdag de dag weegt zin in Friesland. Mijn soort zinnen en 26 of 27 graden.
14: Dank u wel, Jacob. Het is de dochter van countryzanger Billy Ray Cyrus. We hebben hem juist nog draaid, my achy breaky heart. Maar ze is zelfs al jaren een superster op eigen kracht. Show me
0: it's not the end of the world.
14: En ik draai hem dadelijk, Fadi.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
18: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
19: e-boekhouden.nl. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
22: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Goeie Lady.
26: Maar Diana de Groot.

En daarom is het ook zo fijn om naar de radio te luisteren. En dan wist ik net wat er al hier komt. Dus dan is het eigenlijk ik elke keer weer een cadeautje als er een mooie plaat voorbij komt. De Doobie Brothers, Jerrest en Listen to the Music. Het is haast jouw roeren. Dadelijk dan heb ik weer een mooie spreuk of zes wie ze nedig. Als er nog wat listen has, dan mag je me dat even witte litten. Stuur dat even via de Omroep app. En waar wit Jerrest van de media wil voorbij komen. En ik wil hier nog heel graag even wiezen op een televisieprogramma. Herinneringen voor het leven. Dat is Montejoen om Jelven Jochenen te sjen op NPO 1. En dat is het verhaal van de familie Baron. De wist misschien nog uw oud-collega Dirk Baron. Jochen Jelien is hij verstoorn. Hij hier Alzheimer. Intussen is ik al zijn broer verstoorn en had zijn zuske Nienke de ziekte ik. Een portret van Nienke en haar kwansus Dieke, de vrouw van Dirk. Dat is Montejoen in een speciale uitsturing. En doel is ik om zo volle mogelijk geld op te helpen voor die vreselijke ziekte Alzheimer. Montejoen dus om Jelven Jochenen op NPO 1. En dat is het programma Herinneringen voor het Leven.

0: Van het nieuwste album van De Kast in het Noord-Nederlands Orkest, wie dit alles of niets. Het is 8 minuten voor fjouweren, dadelijk is het tijd voor onderwijs. Maar Erik Enema, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Diana.
0: En waar is het al hier oor hebben?
1: Nou, verschillende onderwerpen natuurlijk. Het is 12 uur lang, dus ik ken wat u te waars zetten. Het Twalingdwarps King Slappeterp is de laatste tijd nogal teisterde trof vernielings.
0: Oh.
1: Blombakken, BM, neem het maar op.
0: Dat is net fraai.
1: Dat is heel vervelend natuurlijk, en dat vind je meestal helemaal net zo leuk. Nou, is de voorzitter van plaatselijk belang van een moment die bellen toch in een jongen en let er nog een oren jongen uit de omkrieken van die beide dwarpen en die ja, het dingen naast een keer en dat nou die had er vreselijk spiet van. Nou, hij vertelt het verhaal en ik hoed het nog 40 keer, want ze hebben onbeheer de kosten te vergoeden en ze wil ik wel helpen, maar het er, nou ja, op creëren zie ik nog maar even zeggen van wat ze vernield hebben. Dus dat is wel een mooie ontwikkeling.
0: Nou, hoe dat mooi dat je... ze haar zelf toch melden hebben.
1: Keurig,
0: misschien
1: ja.
0: Onder dwang van
1: nou,
0: door, maar
1: misschien had je hem zijn hebben
0: zoiets,
1: jongen,
0: ja.
1: En nou bellen. Dat
0: nou, ja.
1: Vanmorgen om jou van Johan dat die man bellen wat.
0: En terecht. Hè?
1: En terecht, maar er zijn misschien nog wel meer jongens of famkes in beeld die het haar schuldig maken hebben.
0: Ja.
1: Daar zullen we door hebben. We praten uiteraard over 8 Kaspelen. 8 Kaspelen bloot achter altijd niet op opvang van asielziekers. Juster het de minister de eerste gemeenten publiekelijk neemt en shamed die daar net houden onder Spieringswet.
0: Ja.
1: Nou, wie intussen de wethouder van 8 Kaspelen, die het uitlaan waarom ze dat net doorgezet het maat. En de wet is de wet natuurlijk. En aanstens heb ik Arno Brok, de commissaris van de Kening, want die is vastzitter van de regietafel. Altijd giet om dit soort zaken.
0: Okay.
1: Zijn dat hij er insteert? Dat
0: nou,
1: is dadelijk ik.
0: Dat en meer dus in onderwijs van Fjouwer Onsijs, maar Erik Enema. Dit wie goeiemiddag en daarin jerres dat de simmerverslagjouwer Eris Witsenburg, hoe het op Skielge is, Werner Suurman, die had er een oesterfabriek. Maar had er nou ik wel eens perels voen in die oesters?
2: Mijn vrouw had eigenlijk een ring om mijn pareltje. En ik had Pevik en Vlien hier echt een heel grote parel. Dat was de grootste van al die jaren. Dat was echt een heel mooie hier. Ik wacht tot ik een vergelijkbare parel had en een meisje er wat moois van. En dan krijgt ze nog 2 jeerbeltjes of nog een hengelk of zo.
0: Ja, prachtig. Net steende de hudde wien in de wolken. Wien er toch ik een paar meisjes op het strand daar. Omdat haar een been surfles kregen.
3: Ja, de kinderen hadden er ontzettend veel zin in. En die zijn vaak ook iets meer in balans, die kleintjes, dan wij.
0: En Idris David uit België, die had een eerlang onderzoek die naar het gelok van Friesen en de Alvensterrentocht. Neffens Idris maakt die usta de lokkigste meisje van Nederland. Van zijn onderzoek kreeg er ik nog een prachtig cadeau.
4: Ik heb blijkbaar een aantal mensen geraakt met het onderzoek. En één man waar ik mee heb gewerkt, Dirk van der Zweep uit Sneek, heeft de tocht 3 keer geschaatst. En hij zei tegen mij, ik heb 3 kruisjes en 2 kinderen. En aan wie anders zou ik het kruisje kunnen geven dan aan jou?
0: Prachtig verhaal. Goeiemiddag, er mooi weer ideeën en tips. Maar naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van ABC. En op de squartkalender staat een spreuk van uw hofleverancier. Zoek als ons eens kennen. Ze stuurt elke dag prachtige spreuken in. Met je tegentank daarvoor. En die van Joort is de hallen onthouden te worden. Maar het hert onthoudt moet het vielden. Ik wens je die een hele mooie simmeta. Ik heb verkozen.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar zou kunnen meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkelband kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel ook weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan, samen met een oud agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minimaal van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, maar later ook wat zon. Dan wordt het 20 tot 26 graden. En vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Ja, Friesland toch wakker zien best, regeert om de opvang van asielziekers. Maar toch mag het acht kraspelen dat hij in achterbleeuwt op het matje komen bij de minister. We zullen het zouden hebben, Jeroen Onderwijs.
4: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
7: Van Santje Noordermijn 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, met Stiepe, troch AB Vakwerk.
8: Onderwijs.
9: Mai Erik Enema.

0: Ja, Coldplay er is een live in Technicolor.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is al zowat 8 minuten nog jou. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Van is het is die 6 juli 2020. Dit is de dag dat de deputaire Matthijs de Vries reageert op het nieuws dat provincies deze week onderslag maaien maar oorschotvergunningen voor probleemwolven.
3: Dit jouw dus wol echt perspectief om te handelen in het geval dat er echt een dreigende situatie is. En dat is, denk ik, voor iedereen wel wichtig.
0: Ach, Kaasplan, wat meer dan om asielziekers op te vangen. Het is een van de gemeenten die toch het kabinet op het matje roppen is.
4: Met name, als je kijkt naar de gemeente Kaspel, kijken we een oplossing voor die alleenstaande meerjarige vreemdelingen. Ja, want dat is best een lastige doelgroep om die te plaatsen.
0: Zei de wethouder van Kaspel, Jelle Boerema. En het is er daar dat Steers Bosbeheer dreigt het beziekencentra uit te stieten. Daarbij is ik dat van Appelskeer, Drents Friese Wold. Kosten erin op en het kent net meer uit.
5: We hebben gewoon goed contact hier met de mensen van Staats Bosbeheer. En die liet al wel een beetje doorschemeren dat het dus misschien wat rommelt rondom de bezoekerscentrums. En dat is zou kunnen gebeuren.
0: Ja, maar het is eruit. Bibber is mij onderwijs van Science of the Time. Mijn muziek, nijs en achtergronden. Dadelijk onder oren de rol van Acht Karsten uit het Giertse om de opvang van asielziekers. Want dat doen ze net. Dat maakt ze wel aan. Maar eerst dat waren in het kwartiertje Wiebenga. Een goeie midje.
6: Nou, het is droog, maar op de meeste plakken oerheerst het nou wel de bewolking. Er staat een vlegerige natwestenwind en van wat naar het zuid is het nou 18-20 graden. Jongen, vannacht ook een soort wolken en soms een beetje wiet. Maar nou zak je de wienboppen lang, kwalt het naar zo'n 15 graden. Het eerste pad van morgen is er ook nog aardig wat bewolking, maar ook dan soms wat lichter rein. Iedereen van een beetje wordt het beter, is er vaker zinnen en wordt het bij de zwak ontmoet. Matige noordwestenwind dan maximaal 22 graden.
0: Ach, Kaspelen, met hem harde on de wet, om precies te wijzen, de spreidingswet. Waarin stiert hoeveel asielziekers gemeenten opvangen moeten. Nou, Ach, Kaspelen docht dat net, nog net in elk geval. En met nodig op het matje komen bij de verantwoordelijk minister. Commissaris van de Kening Arno Brokker, die is vastzitter van de Friese provinciale regietafel. En dat is het OLIS-orgaan, waarin de provincie, de burgemeesters en het COA-geerwerkje. En de heer Brokker is nu aan de telefoon, een goeie meetje.
7: Goedemiddag.
0: Ja. Het Kaspelen vangt op dit tijd geen asielziekers op. Het kabinet is daar nou echt clear, maar snap je dat een beetje?
7: Nou, er binnen wel meer gemeenten op dit tijd, echt in Friesland, die nog net alles doggen wat ze dwaanbaten zoen. En het belang van die provinciale regietafel is om voor de afspraken te komen dat elke gemeente in Friesland gewoon een opdracht oppakt.
0: Ja.
7: En ik had er alle vertrouwen in dat Acht Kaspelen er een onderdeel daarin nemen zal.
0: Die wil je verantwoordelijkheid nemen. Dat zei het, de wethouder die verantwoordelijk is, ik. Lieke Goert, het minister al zijn. Ja, de eerste gemeenten die dat dus nog net doen. Die worden neemd en shamed en moeten op het matje komen. Zo viel het ik wel een beetje, denk ik. Heb je wat begrip voor dat het kabinet nou zei van ja, de wet is de wet en dat moet elke mond horen?
7: Ja, dat is gewoon zo. De wet is de wet. En Elsenien in dit land en ook een gemeente had hem zelfs te horen on de wet. En het nieuwe Riksregeer had ik zo'n dat ze de spreidingswet uitvieren willen. Dus dat is een gegeven. En het Peer Moineline hadden ook maar de nieuwe minister van Asiel ook praat op hokken wie hij de invulling aan die aanbod. En die had zo'n, ja, de gemeente die op dit stuk nog net leveren, die nodig je kunt voor een antwoord. En daarna van een bestuurlijk partij. En dan hoop ik dat in de tussentijd die gemeenten ook een bijdrage leveren zullen. En op dit stuk is het zo dat alle gemeenten in Friesland, alle 18, die haar zoon van wij willen in hokkervorm dan ook willen bijdrage leveren. Want ik praat altijd mooi de burgemeesters. En de ene gemeente levert de soort en de oren nog wat minder. En de minister had zo'n, voor mij is de nul optie geen optie. Nee. Dus Elsen mat wel wat waan. En dat betekent dat ik de gemeente die op Nauta nog net die en haar, ja, toch op korte termijn toch eens een keer wat levering mat. En dat is natuurlijk wel een reële stellingname. Want het kan net zo wijzen dat een peer gemeente in Friesland alle verantwoordelijkheid nemen. En de andere gemeente minder of geen verantwoordelijkheid nemen. Ja, zo kunnen we net Uw opdracht, zes maar leveren onder het Rijksverkeer. Nee. De dochter leveren je hard.
0: Ja. Nou, Kasper zei, docht dat dus nog net, ik zeg nog, want ze zijn er wel met waanden. Je bent voorzitter van de provinciale regietafel. Dat Oelis ook aan werd inderdaad, de provincie, de burgemeesters en ik het COA in Geerwerkje. Viel je ik dat je zelf daarin wat te kwats kert binnen? Altijd gaat het om die opvang van asielziekers in Acht-Kaspelen?
7: Nee, absoluut net. Want Friesland is mijn grenslongen en Drenthe, de provincie en nog één provincie, Flevoland, die boppen gemiddeld leveren. Dus dat was Friesland ook. En ik had laatst, Jelle hier, dat laatste hier, maar die gemeente die op dit stuit nog net zag volle dag of neerdoggen, had ik maar de burgemeester al praat, dat er toch een keer wat meer komen matten zoeken. En dat is een traject, hè. Je net in eentje van de vlier op de schouder, dat had de minister Exxon, dus dat dekte de tier van om die gemeente Safir te krijgen dat ze wat leveren. En ik ben ervan overtuigd dat de Eltse gemeente in Friesland ook leveren zil. En dat hoeft net alle jaar mooi naar AZC. Dat hoeft alle jaar echt net op het merk van minderjarige asielziekers. Daar is wel een gradage in te vinden. En wij hadden altijd wat in Friesland, dus dat zou direct bij de gemeente Acht-Kaspelen echt het geval zijn.
0: Ja, en mocht dat net zo zijn, dan had de minister als allerlaatste optie gewoon ergens een AZC-deel zetten in Acht-Kaspelen in dit geval.
7: Ja, maar Safir is al hier nog net. Samat werkt net maar ook al praten. Samat werkt net maar ook al omgeen. Ik stel nog eens vers dat Friesland al jarenlang levert. En dat er maar fjouwe provincies binnen van de tolven die altijd leveren. Daar zit Friesland ook bij.
0: Nou, ken ik ze altijd dus net genoeg.
7: Ja, maar het is dus zo dat het nieuwe regeer had Wolzijn, de nieuwe minister had Wolzijn. De nul optie is geen optie. Nee. Dus het kan net meer zo zijn dat de gemeente binnen die neert doggen. En op dit stuit is het nog Wolza in Friesland. Dat een soort gemeente doggen een soort. En een peergemeente die doggen nog neert. Nou, en die gemeente die op dit stuit neert doggen, ja, die zullen toch echt wat leveren in matten.
0: Ja. Binnen meer gemeenten, van zover dat je weet, in Friesland, die het net leveren wat ze leveren in matten zoon in het rand van die spreidingswet.
7: Ja, op dit staat, er binnen Oeran nog parteren, er binnen wel meer gemeenten waar op dit staat nog net leveren wordt, dat klopt. Maar wel waarnemers binnen om te leveren, dus die parteren die worden viert.
0: Oké. Okay. Nou, we zullen het aanwachten, matten, maar de druk, dat maar duidelijk wijzen, die wordt wel opviert, op Acht-Kaspelen in dit geval.
7: Prima.
0: Oké, okay. Dank u wel, Arno Brok, van je taalochting. Ja, dadelijk zorgen we even in de Sking Slappeterp. De onderling van de vernieling ziet er lijst die het plakvoer hebben. Maar de twee jongens die het haar schuldig om maken hebben, tenminste niet de tajon hebben, die hebben haar melden. Nou, dat verhaal juist dadelijk. Nee, Kim Wilde, did you keep me hanging on?

0: Met die scheur ooit van Diana Ross en de Supremes. Zelfs die hier in de Size 60 een dikke hit mij. Ja, en dan Gisa Versk natuurlijk in de recycling. En dan komt ze onroerend bij Kim Wilde. Dit nummer, de versie van haar van You Keep Me Hanging On.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. We hebben haar twee jongens melden die het stajoen hebben dat ze vernielingsombracht hebben in het dorp Sking, Sloppeterp. Daarbij ben Stroeken, Blombakken en ik ben vernield. Wat is er nou toch eigenlijk aan de hand? Nou, ik praat erover met voorzitter Meindert Lodewijks van Plaatselijk Belang Sking, Sloppeterp. Een hele goede middje.
2: Ja, middje.
0: Ja, is maar eens even, wat is er nou precies vernield eigenlijk? Wat is er gebeurd?
2: Nou ja, we hebben het laatste jaar hebben we nog wel mooie investeringen die in het kader van picknickbankjes, appelbiemkes, struikgewas. Men neemt dat dan in het Fries struwelk wordt.
0: Jazeker.
2: Er ben een hele werkgroep die het zo'n 22 van die perkjes kleermaken. Of je struikgewas en daar heeft ze pijltjes omheen zetten om te voorkomen dat het maaien goed gaat. Nou, dat is kennelijk aardig spul om te vernielen.
0: Ja.
2: En we hebben nu en dat heeft overigens niks te maken met de beide merkers, want die vinden het natuurlijk prima, maar jonge leuk in de merken staan. En dat snap ik ook wel. En die komen waarom en die hebben een bierkop. En wat al meer, dat weet ik dan niet.
0: Nee.
2: Die komen waarom en dan kennelijk op een waaromreis. Naar de ommelanden komen ze onder oren toch Sking en Sloppeterp. En daar hebben ze het nodige vernield. We hebben toen de merken van Drone Riepwier hebben we er ik al laatst van hoorn en ze appelbiemkes vernield. En toen ben ik begonnen met het vernielen van het struiken was, zeg maar, het terwijlig wordt. Dat ben je bij de merken van Drone Riep. En vorige weken bij de merken in Ponch. En toen hebben we hetzelfde gedonder gewoon.
0: Ja, dit spelen is al een paar weken, begreep ik wel.
2: Ja. We spelen dan ongeveer een maand, denk ik, dat we een drijf jouw keer nou er last van hebben.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk bijzonder vervelend. En de laatste keer, wij vonden het vreten wel heel slim. Toen er hele sporen waren van... van borden ik. Hè. Het is net alleen nog struiken was. Mensen heb ik lanteerpeel een beetje inkamen. Daar heb ik prachtige blombakken in beide dorpen. Nou, mensen die daar wel eens langs fietsen, die kennen die dingen wel.
0: Mm.
2: Die hebben ze er ik oorsquat. En verkeersborden verdeeld. We hebben er ik een prachtige theetuin in Sloppeterp. Daar ben onwijzingen voor. Daar hebben ze ik mold. En dus er is aardige vernieling gebracht.
0: Van vandalisme. Daar zit je met op de wachtje natuurlijk. Nou kreeg je voor de woon relatief telefoon.
2: Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk wel de nodige moeite in om erachter te komen waar dit docht.
0: Ja.
2: We hebben in Pons Bink West en ik ben in Mana West. En we hebben natuurlijk vanuit de beide dwarpen ik al genoeg geroezen moest van waar dat zo is.
0: Ja.
2: En dat komt natuurlijk ik te lonen bij de jongens of famkes die dat doggen.
0: Ja.
2: In dit geval wie de twee jongens.
0: Ja, en bij de hart naar hem.
2: En die hebben zich de moeite naam om. En dat vind ik wel heel moedig van hun. Dat ze mij bellen haar van mooi jou, want Jochen Hong de eerste onderline. En een jaar later de tweede. En

0: Nou, dat vind ik dat ik wel te respecteren dat ze dat doggen.
1: En de Jochen Ruppel, ik taart dat ze de dingen, hè?
0: Ja, nou gedeeltelijk zijn ze dat ze de vernielingen ja, onder Lantiernepijl, de borden en nabij Sloppenterp en de planten die ze eruit scoort gaan en de plantenbakken die eromheen hangen het gedoe onder borden, zeg maar, dat hebben ze vernield, dat jouw ze daar.
1: Ja.
0: Maar ze zeggen dat ze net de vernielingen die in hebben onder het struiken was, het terwijl ik word, zeg maar.
1: Oh, ja.
0: Nou, dat leuk ik dan ik wel. Ja. Als ze dat zeggen, dan zullen dat ze wijzen.
1: Ja.
0: En nou ja, goed, ik heb ze uitnodigen voor een gesprek. Want ja, net iemand heeft er wat aan om bij de politie onjefste te doen. Dat heb ik wel dien trouwens, maar ik heb nog een gezegd, we lossen het nou op deze manier op.
1: Ja, je wilde dat wat een beetje in de minnes kijken. Bij jongens, waar komen ze bij?
0: Mijn naam.
1: Mijn naam, oh.
0: Ja.
1: Ja, hey, okay,
0: ja, die winnen onderwijs. Hè. Ze, riep, dan heeft ik een paard trotten bij de dwarpen. En deze jongens kwamen met points waar richting Sloppenterp en dan op bijna hoes.
1: Ja. Jo zult dus maar eens praten, hè?
0: Ja.
1: Wat zie je inzet dan weer? Wat word je van ze hier eigenlijk?
0: Nou, het allermooiste zou zijn dat ze mij helpen om het spul weer rug te krijgen.
1: Ja.
0: En we hebben 20 van die perkjes dingen, er zijn verschillende kapot. En dat moet ik onderhouden worden. En het allermooiste zou zijn dat een keppeljongeleur zou van, nou jongens, begin ze net met vaniel, we helpen die mensen om het spul aardig te houden.
1: Ja.
0: Nou, dat is eigenlijk uw inzet. En ze hebben zelf al tajond, ik al zijn, en dat vind ik al aardig dat ze zijn, hè, van we willen ik betel je wat er ons geren kapot is. Dus dat heeft ze ik al onjongd.
1: Ja. Nou, zal ik het in elk geval... Zal ik het in elk geval een goede oude in te krijgen?
0: Ja, zeker. Nou, het is een gedeeltelijk oude in, want we zijn er natuurlijk nog net uit wie dat oude dingen heeft.
1: Nee, er ben meer, ja.
0: Ja, er zijn natuurlijk meer. En die wat in haar, waarvan zij zeggen dat hebben we net in. Dus wij hopen dat dit, en dit helpt natuurlijk ik wel weer zo'n gesprek. Met ik in de kranten en ik, er zijn een heleboel mensen die hebben het erover.
1: Ja.
0: Nou, dan hoop ik dat het ik bij Ares te lonen komt en dat jongelui dat ik onderling wil praten. En ik hoop dat dit gesprek met deze beide man ik oplevert dat ze. Nou, mij helpen willen om het op te lossen.
1: Ja.
0: Zowel financieel als ik in hulp.
1: Ja, nou, wat goed is, kan je nog een paar telefoontjes verwachten. Dacht je net?
0: ik hoop het, al wij hopen het. Ja.
1: Nou, we hopen dat het inderdaad in die zin mijn sisser ouderend en dat ze ervan leren dat ze het net weer doen. Zullen we het samen praten?
0: Ja, zo doe ik.
1: Oké.
0: Okay. Ik leer het wel weten.
1: Hartstikke mooi. Mijn Lodewijs, wie dat. Dank je wel. Fijne dag.
0: Oké.
1: Doei, beste.
0: Doei.
1: Mijn Lodewijs, wie dat is. Hij is. Voorzitter van Prinsenbelang, misschien een slappe terrenkant, ja. Zak en wie dat natuurlijk. In Friesland, nergens net trouwens. De Witte Birds. And Jesus is just alright. En dit is onderwijs. Maar dadelijk, het waar. Wat je eens kent.

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijker. Nou?
1: Dwalen in de tijd. Dit weekend in Friesland ook.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Ja, het is nou echt exact. Jelbe 4. Deze titel is dus voor het laatste nijs uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddje.
10: Een goeiemiddje. Een 28-jarige man uit Leeuwen is door de rechtbank veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor de deurtjes van zijn boordman Maurice van der Veen in de Leeuwenwijk Kammingaborden. Dat weer eind oktober verlineer. Daarbij bloedde de man een soort geweld. Zaakkundigen joegen het advies om een volslijn onttrekkings vetber te verklaren, omdat er onder invloed is van een psychose en stemmenjeren. De rechtbank neemt dat advies oer en de man van de slachtoffer krijgt een affectievergoeding van zandje en een heel duizend euro. Een kitesurfer is vanmiddag slim vervoeren rekken. Nee, dat is oer een dikvleg, een klap op de diek maken. En in het wetter bedaard een jongen de westerdiek bij hielpen. Bij ongeveer van de helmsdiensten die blikken dat de kitesurfer oer de diek flijn wie. Onder de oorkast van de diek maken hij een klap op de diek, het wegdek is maar. Wanneer hij in een sleer bedaarde. Politie, brandwachter en ambulance die kwamen met spoed op het plak. Na controle terug het ambulancepersoneel is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De brandwacht is dan de kaart uit de bosjes te heilen. Sinds Bosbeheer wil ophouden met buitencentrum Drentische Wold bij Appelskeer. De natuurorganisatie heeft er min geld voor de exploitatie. Ik voor zijn oorlogsziekencentra driegen te eind in de Joodijse farm. De kosten gaan omheeg en dat kan het minuut, zei het Sinds Bosbeheer. De gemeente is Sterrenwerf waar het vol terug het Nijs, nevens wethouder Bram van het Klooster. En eerder berucht een oer PFAS-versmarging in de Friese wetters kwam de grensloon met grutte oeskriedings. Dat meldt RTV Noord in onderzoek van de grenzen wetterskippen. De grutte uitzitter is het gebied om Vleenfield Eelde heen. Daar is het warm ontvolt 300 keer oeskrieden door het broeken van oud blusskom. Voor de wetterskippen is het nog wel gewoon veilig om te zwemmen in officiële recreatieplassen.
9: Dankjewel Jacob. Het Friese reis, nightlessen op de site en de app van Omroep Friesland in het Fries, Nederlands en een heel soort orentaal.
11: Onderwijs.
12: My Erik Enema.
9: Het verhaal van die muziekcentra, onder andere bij Drents Friese Wold, daar wil Steers Bosbeheer dus mij ophoren. Het kan eigenlijk deer gewoon net uit. En dat is juist een voor de exploitatie. Nou, we zullen het er dadelijk over hebben in deze aflevering van Onderwijs. Maar eerst maar eens even jaren hoe dat komt met waard. Het is een goeie midje.
13: Ja, een goeie midje.
9: Nou ja, het is nog heel die bewolkt. Die zinnen worden er maar net echt bij komen.
13: Nee. En sterker nog, die bewolking die horen we eerst. En ja, vanmorgen wie het dan wil. Hier dan wel nog genoeg rond voor de zinnen. Nee, dit is wel een dui met twee gezichten. Hè. We hier vanmorgen eigenlijk aan het einde van de maand, het begin van de midje, de hoogste temperatuur. Nu hebben we de maximum temperatuur al hellen. Nou, van de midje zakken die temperatuur, terwijl die bewolking en die noordwestelijke wind. Nou, de maximumtemperaturen die roen wat uit in van 21,3 graden op de eiland, want 23 graden in Grauw, Drieltz en Isbrechtum. En ik laagsem hier 22,3 graden en dat wie in Frieske Pijl en ik het geval. Nou, op dit stuit hebben we alweer temperaturen. Njochentje een hele graad in Kwaaijem, 18,6 in Damwaard, maar daar ik een melding van wat lichte Rijnwetter Utentrog. 19,8 in Laaksem en 18,8 in Frieske Pijl. Dus de temperatuur is alweer wat zakken in daarin van een beetje. Nou, dat komt vanzelfs van die bewolking. En ja, daar werd het zo nou dan eens even wat wiert. Wie daar zakken de temperatuur dan krijgt nog weer even wat verder. Nou, jong en vannacht verwacht ik eigenlijk hetzelfde waarbeeld. Die vlegerige wien, die bloedsteen in het kustgebied. Wielse Boppelaan eigenlijk wat aanzakken. En ja, ik jong en vannacht ken het lokaal een beetje wiert wezen. Maar de bewolking, dat is toch wel echt wat oerheersk het jong en vannacht. En daarbij hellen we dan een minimumtemperatuur van zo'n 15 of 16 graden.
9: Ja, dus jong, ik geen zin had die altijd omgekeerd. Niks wat te zien.
13: Nou, misschien een glimpje. Dat er even wat gatjes in de bewolking komen, dat sluit ik net heel en dal uit. Maar echt een heldere delgong van de zinnen, dat hebben we jong Savisa net.
9: Nee. Hey, krijgen we de zinnen mooi wat te zien?
13: Ja, dat verwacht ik al. En ja, morgen kan ik eigenlijk wel zeggen, binnen rol omdraait. Want nou, je het zet me uit aan mijn zinnen. En sluiten we de dij aan mijn bewolking. Morgen is dat dus oorzomom. Morgen zetten we de dij uit aan mij aardig wat bewolking. En dat het hier en der een beetje wie het omslaan kan. En zagende wij de dij, zullen er wat meer gatten in de bewolking komen. En aan het einde van de dij er echt nog wel wat meer rond te komen voor de zinnen. Dat zal het waarbeeld wezen morgen. Nou, de temperaturen die we die verwacht je kennen is 20 ont lokaal 22 graden. En dat komt omdat de tropbrekking van die zinnen, ja, dat zult toch wel wat meer aan het einde van de midden wezen, dat die zinnen ik echt nog wat dwaan ken om die temperatuur. Nou, de wien, die dacht het wel wat kalmer om, maar komt er wel heel tijd uit het noordwesten, wij is zwak ontmatig. Dus ja, morgen is het een nou, toch wel wat meer bewolking in elk geval.
9: Ja, maar aan het einde van de dag krijgen we de zinnen er dus wat meer van te zien. Is dat een opmaat naar wat meer simmers waar?
13: Ja, dat zou ze eigenlijk haast wel zeer kennen. Al hebben tongetje ik nog te krijgen mijn bewolking. Tongetje zit wel aardig stevig onder het hege drukke biert. En het nadeel daarvan is dat dus de inversie, hè, de warme luchtlaag die te boven hingt, wel zo stevig is dat ja, het vocht van de Noordzee dat condenseert. Het zin oor om het samen te sissen. En dat levert wat bewolking op. Nou, daar hebben we dus op tongetje mij te krijgen. En het komt omdat de wien hoe de Noordzee heen komt. Het tempert wat de temperatuur. Tongetje heb ik dan nog zo'n 22 om 23 graden steen. Prima voor zelfs. Ja. Maar van vreed al, dan hebben we echte zinnen erbij. Ik dat het volslijn droegbloeien zeel. Dan 24 om 22 graden. En op sneun 24 om 28 graden. En al ik hem trodien wat eerstelijke wind die het wat, nou ja, wat een droegere luchtsoort ongeveer. En het daarmee ik wat, nou ja, gewoon ongenaam simmen waren. Maak het in elk geval wat minder benauwd als twee weken verleen.
9: Dat scheelt een hele lijn. Dus nog even geduld van, daar komt het eigenlijk op deel, hè?
13: Ja, daar komt het eigenlijk op deel, maar eens is het heel dan net zo gek waar eigenlijk.
9: Nee. Zo is dat. Jessica, dank je wel.
13: Hey, graag het in.

0: Dit waren het vorige oeren van dit programma. Kim Wilde en haar versie van You Keep Me Hanging On. Dat weer van Dan Ross en de Supremes. Dit weer natuurlijk als oorspronkelijke noemer van Stevie Wonder. In de uitviering van de Boys Town Gang. Signed, sealed and delivered. I'm yours. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is 14 minuten oer, die halve vier. Steers Bosbeheer wil ophouden bij het buitencentrum Drents Friese Wold bij Appelskeer. De natuurorganisatie heeft te min geld voor de exploitatie. Ik versaai is orenbeziekencentra in Uslaan, dreigend de ein, de kosten gaan omheeg. En het kan net beruut staat het Staatsbosbeheer. De boetencentra binnen bedoeld als ontvangst, informatie en ik trefpunt van beziekers van de natuurgebieden. Het centrum in Appelskeer, van Drents Friese Wold dus, heeft een winkel en er is ook een horeca gelegenheid. De gemeente is Stellingwerf, die waart eigenlijk wat toevallend terug het Nijs, vertelde wethouder Bram van het Klooster Vermoont. Dus verslagjouwer Geke Leenstra.
2: Bijzonder jammer. Echt, we zijn er heel, daar bijna een beetje rauwig hoor. Want wij komen hier regelmatig in de horeca, maar ik in de winkel. En het kabouterpa, we broeken eigenlijk alle faciliteiten die hier binnen. Dus heel spietig.
0: Ja, dat ben je net wethouder natuurlijk. Maar wie wil iemand die er spiet van heeft, dat het al je toch keer. Dicht dit, Geke die bleur nog even in Appelskeer. En praatte ik nog een aantal orenbelutselen. Ik als Wouter Nieuwenhuis. Hij is de bedrijfslid van de brasserie die bij dat beziekencentrum in Appelskeer zit. Voor eerst zocht hij nog geen grote problemen.
3: Op dit moment hebben wij eerst nog een contract gekregen voor tot eind 2027. Dus tot die tijd gaan wij nog gewoon door, ook als zij ermee stoppen, zeg maar. Dus wij blijven hier gewoon nog zitten.
4: En wat voor invloed heeft het bezoekerscentrum hier op de klanditie?
3: Natuurlijk groot. Zij zijn heel bekend in de regio. Ze maken ook wel veel reclame. Mensen komen hier natuurlijk voor het natuurgebied, voor de excursies die ze geven. En dat trekt gewoon enorm veel publiek aan.
4: Ja, dus als die gaat sluiten, dan kan ik me voorstellen dat jullie het ook een stuk rustiger krijgen. Of denk je dat wel anders is?
3: Ik weet niet. Dat moeten we gaan zien. Zij zijn natuurlijk een heel goed informatiepunt. Ze geven heel veel informatie. En als dat wegvalt, ja, dan denk ik toch dat mensen minder snel hier naar binnen stappen om voor informatie te vragen over wandelkaarten, et cetera.
4: We staan hier in het beziekencentrum. En volgens mij ben je hier Maaije Lietsbeen. Wat vinden jullie er nou van dat het beziekencentrum misschien te sluiten mag?
2: Ja, bijzonder jammer. Echt, we zijn er heel, daar bijna een beetje rauwig hoor. Want wij komen hier regelmatig in de horeca, maar ik in de winkel. En het kabouterpa, we broeken eigenlijk alle faciliteiten die hier binnen. Dus heel spietig. Ik hoop dat er iets bloe oerbloe is heel van alles. Het is het mooiste wijze om het te behouden. Maar dat is de vraag nog maar even.
4: Wat vinden jullie het mooiste hier rond het muziekcentrum?
2: Nou, Appelskeer Sabisa al prachtig natuurlijk. Nou, de horeca is hartstikke leuk. Maar deze winkel, dat is fantastisch. Alles te kraaien, te keep. En het is prachtig op natuur gericht natuurlijk. En daar hou ik van. En wij al in met elkaar. Dus fantastisch.
4: Wat zoen je voor alternatieven, Wollesje en Oos?
2: Nou, natuurlijk het liefst het behoud van de winkel. Als jonger wie in de hoek misschien er wel in springen. Maar dat ken het. Maar ja, ik hoop je dat dan misschien wat kleinschaliger. Maar ik hoop je wel dat het bestaan bloeien. Maar het is al leuk in combinatie met alles. Ja.
4: Arno Goets, u bent van de coöperatie Appelscha hier. Het mogelijke sluiten van het bezoekerscentrum hier van de Staatsbosbeheer hier in Appelscha. Wat voor invloed gaat dat hebben op het toerisme hier in de omgeving?
5: En de directe invloed, dat zullen we gaan zien. Maar het is op zich wel heel erg jammer dat zoiets gebeurt. De natuur is voor Oost-Stellingwerf als toeristische aantrekker heel belangrijk. Appelscha is bekend, in feite al 100 jaar een toeristische organisatie of een toeristische plek. Met vroeger de Kale Duinen waar mensen naartoe kwamen. Men kwam hier voor de natuur. Je kwam hier eigenlijk in het bos, in het zand. Op dit moment komen mensen wandelen, ze komen fietsen, ze komen mountainbiken. Maar op alles gebeurt eigenlijk in die natuur. Dat is echt wel de kern. En dan een bezoekerscentrum, een plek waar je eigenlijk uit kunt leggen hoe je de natuur op dit moment, hoe die ingericht is, wat de waarde is van dingen waar je ook kinderen kunt vertellen. Dat niet alleen doorheen fietsen en reizen is, maar wat erin leeft en in gebeurt. Ja, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke plek, een hele belangrijke toeristische locatie ook daarmee. Dus heel erg jammer als het dicht gaat. Dus dat zien we echt wel als een verlies.
4: Zijn er al sprake van groepen of organisaties die het misschien willen overnemen?
5: Niet bij ons bekend, nee. Het is natuurlijk wel heel vers en heel, volgens mij is net een week bekendgemaakt dat ze sowieso dicht gaan. Dus daar heb ik nog verder geen bericht over gehoord.
4: En voor de coöperatie zelf?
5: Nee, voor de coöperatie. Nou, we hebben de tipkantoor in Appelscha. Het is eigenlijk meer toeristische informatie. Maar ik denk dat de informatie geven over de natuur... daar ben je echt een natuurspecialisten bij nodig. Kijk, wat de coöperatie doet, is mensen ontvangen in de regio... laten zien wat er is. En dat is vanuit die natuur ook de horeca, de ondernemers, de accommodaties... maar ook de culturele activiteiten die zijn. De kolonie van weldadigheid om ons heen. Wij zijn niet van alles de specialist.
0: Nee, en dus toch wel wat verdriet door het feit... dat het muziekcentrum daar in het Drents-Friese Wold in Appelskeer... de dwaren sluiten maakt. Maar misschien komt er een alternatief, je weet het niet. Zult u in de gaten horen. Dit is Christian Waltz en Wonderchild.

0: everything comes to an end.
1: Ja, dit vers dus ik. Christian Waltz, ja, dat is een Wonder Child. Dit is onderwijs, we zijn er ons door de taal. Dadelijk naar vier, we praten maar de vogelbescherming. Want die hebben toch behoorlijk kritiek op het onvalsplan voor de skiers dat juist gepresenteerd is. Het behoud van de skiers, maar zij vinden dat het eigenlijk vierstend te min is. Nou, dat verhaal hier is dadelijk. En ik praat met Marga Klaus, want die heeft een prachtige literaire prijs van de Ring van de Velde prijs. Een tweejaarlijkse prijs van de gemeente, provincie, weet ik het al hier. Dit zijn Santana en Rob Thomas. En dat doen we smooth hier in onderwijs.

0: Friesland. 92.2 FM.
1: Simmer in Friesland.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers!
6: Aan tafel!
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen de man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon, vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon, 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Kritiek van de vogelbescherming op het juiste presentiaire onvalsplan om de skriers, de gutter dus, te beschermen. Ze bent er helemaal net mee eens. Ze woont juist dat eerst bij de ondertekening van dat onvalsplan deze. Die kritiek, juist dadelijk. En volle meer in onderwijs.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
16: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: EasySit.nl, dan zit je al goed.
18: Voor een nieuwe Fiat. Heimer,
7: service en auto's. Is er voor Elsen hier.
17: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij jou goed.
18: Van Santje tot en met 20 juli, het fjouwerzantigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heze, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepen, troch AB Vakwerk.
19: Onderwijs.
20: Mai Erik Enema.

0: Nou, ik heb geen boemshorn, maar volgens mij is het droeg, ja? The Weather Girls is heel graag heel hoors. De favoriete band van Tjitske, denk ik, zo'n beetje. Yes, de van Evergreen, de disco, en weet ik net. It's Raining Men.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onsweis.
1: My Erik Ellema.
0: Het is nog zomer in Noviv. Goedemiddag. Verder welkom bij de Twaaroeren van Onderwijs. Van deze Tuesday 6 juli. Want dat is het juist. De dag dat acht kaspelen tot de minister op het matje roepen is om asielziekers op te vangen. Ze maakten haar horen om de spieringswet. Commissaris van de Kening in Friesland, Arno Brok. Is daar ik? Ja, u sprutsen in.
3: Ik heb net zo wijzen dat een paar gemeenten in Friesland alle verantwoordelijkheid nemen. En de andere gemeenten minder of geen verantwoordelijkheid nemen.
0: Dus ik had graag informatie verantwoordelijkheid nemen. Sasai Brok, hij is voorzitter van de regietafel, waarin de burgemeesters en de provincie en het COA oerlezen, oeropvang van asielziekers. Het is jullie daar dat zwaar vertochten haar melden van vernielings die ze onrechten hebben in Sking, Slappeterp.
4: Wel wat heel moedig van hun, dat ze mij bellen haar van mooi jou, want Jochen hong de eerste onderline en een jaloer letter de tweede.
0: En dat is de voorzitter van Blizzard Belang van Sking en Slappeterp. Het is dat 2.500 patiënten van een huisdokterspraktiek in Kolmtenaar boeten het dwarp naar de huisdokter Tamate.
5: De logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan.
0: Zei Rob Propsma, wetvierder van zwaarverzekerder De Friesland. Maar het is eruit, binnen we er dus nog ons saai hoor. Mai onderwijs, muziek, nijs en achtergrond. Ja, op saai is net langer de Waberlucht, maar Tjitske Wiebinga. En dadelijk de gek omtinken voor de kritiek die het, de vogelbescherming heeft op het onvalsplan om de skriers te beschermen. Ze vinden het eigenlijk vissen te min. Verhaal je eens dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst het waren het kwart. Tjitske Wiebinga, een goeie meidje.
6: Een goeie meidje. Nou, het is droog, maar op de meeste plakken oerheerst het nou wel de bewolking. Er staat een vlegerige natwestenwind en van wat naar het zuid is het nou 18-20 graden. Jongen, vannacht ook een soort wolken en soms een beetje wiet. Maar nou zak je de windboppen lang, kwalt het al naar zo'n 15 graden. Het eerste pad van morgen is er ook nog aardig wat bewolking, maar ook dan soms wat lichter rein. Iedereen van een beetje wordt het beter, is er vaker zinnen en wordt het bij de zwak ontmatige natwestenwind dan maximaal 22 graden.
0: Ja, het gaat net goed met de skriers. Dat gaat het al hier net. Daarom hebben we er al die plan maken. En landbouwminister Van Essen heeft juist een nijplan presenteren om die graaidevogel beter te beschermen. Dan moeten 24 gebieden van minimaal 2000 bunder ingerjocht worden. Zodat de skriers optimaal als je in rjocht komen kennen, dat die gebieden zich goed binnen voor die vogel. Daarvan stelt het kabinet nog 200 miljoen euro per jaar extra beschikbaar. Maar dat geld kan meer hectares boerengroen op natuurlijke wijze beheerd worden. En is verder de bedoeling dat de skriersenpopulatie over een aantal jaren werd groeien zelf. Want uiteindelijk is dat het al hier om geeft. Nou, lijkt het een mooi plan, maar er is ik wil kritiek en ik wil vaste kritiek. Onder andere van de vogelbescherming. Aan de telefoon is Michiel van den Berg van diezelfde vogelbescherming. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, 7 provincies hebben gisteren dat plan ondertekend. Friesland is een van die provincies. Ze zijn allemaal opgetogen. U bent dat helemaal niet, hè?
7: Nee, ik heb nog zo mijn ernstige twijfels of het daadwerkelijk komt tot de uitvoering van het aanvalsplan Grutto.
0: Ja, jullie waren gisteren niet eens bij die ondertekening. Waar is het misgegaan in het opstellen van dit aanvalsplan?
7: Nou, het aanvalsplan Grutto, daar staan we achter. Dat wij zijn mede, we hebben het mede met andere organisaties opgesteld. Maar wij staan niet achter het afsprakenkader dat nu door de provincies en de overheid is getekend. Omdat wij daar onvoldoende geborgd vinden de financiële en juridische middelen om het daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.
0: Toch worden er miljoenen tegenaan geklapt. Ook de periode waarover het gaat is verlengd. Dat lijken toch goede zaken?
7: Er zijn heel veel goede zaken in, hè? En laten we dat voorop stellen. En er zijn ook wel echt, we zien ook dat veel mensen vanuit de provincies en het Rijk echt wel wat willen. Maar met intenties komen niet ver genoeg. En er zijn ook bedragen neergezet. Maar er staan heel duidelijk ook in het afsprakenkader dat er nog een streven is om voldoende middelen te halen. En dat het gaat niet alleen maar om het agrarisch natuurbeheer, waar nu financiële middelen voor vrij zijn gezet. Mm-hmm. Maar er is meer nodig. En dat dat erkent gelukkig de overheid ook. Maar daar is nog onduidelijkheid en veel vrijblijvendheid hoe die gefinancierd worden. Wat daar precies de inzet voor is, wat daar de deadlines voor zijn, et cetera.
0: Ja, jullie zijn als vogelbescherming dus eigenlijk kritisch. Jullie vinden het eigenlijk een redelijk matig plan. Terwijl de inzet misschien goed is. Wat moet er veranderen om jullie als vogelbescherming ook blij te maken als het gaat om de bescherming van de grutto?
7: Ja, er zijn een paar dingen die denk ik echt belangrijk zijn om er zeker van te zijn dat dit goed wordt uitgevoerd. Ten eerste zijn er nu zijn de afspraken zijn niet bindend. Zijn niet juridisch bindend. Dus wat zegt dat? Want als er dan de afspraken niet nagekomen worden, wat gebeurt er dan? Wie wordt erop aangesproken? Wat zijn de consequenties? Nou, dat is een zorg. Het zijn inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen. Dus nou, dan kan je zeggen na 5 jaar, nou, we hebben ons ingespannen, maar het is ons helaas niet gelukt. Ja, wat dan? Dan zijn we weer 5 jaar verder en is de grutto misschien wel ongeveer verdwenen in de meeste gebieden. Dus we zoeken echt naar wij doen de suggestie om met een omgevingsprogramma te komen waarin het dus ook juridisch wordt geborgd en waar ook duidelijke maatregelen in staan met financiële middelen en waar ook een monitoring op slaat. Dus ja. Zouden we zeggen, hè, nu in 2025 35 moet het aanvalsplan Grutto dan worden gerealiseerd of gerealiseerd zijn. En wij zeggen, nou, kijk dan ook op 2030. Hè. Als je dan zegt 2030, we liggen nog niet op peil of hoe ga je dan bijsturen? Wat zijn dan de maatregelen? Hoe wordt daarop gemonitord? En dat is allemaal niet duidelijk nog.
0: Hebben jullie de indruk dat de urgentie bij de betrokken partijen die gisteren die dat kaderverhaal hebben ondertekend, dat die urgentie een beetje ontbreekt?
7: Ja, dat zou ik toch wel heel gek vinden. Want de grutto gaat sinds 1990 dramatisch achteruit. En dat blijft heel hard achteruit gaan.
0: En dat weten we allemaal ongeveer, ook, hè?
7: Ja, dat weten we allemaal. Dat zijn gewoon keiharde statistieken die niet liegen. Dat 70% van de populatie zijn we gewoon kwijt. Dat is gewoon een gigantisch aandeel. De Friese zullen het ook wel echt wel zelf ook gemerkt hebben in de omgeving. Dat Zeker. Je gewoon steeds minder grutto ziet in de weilanden.
0: Ja, ja, het is ook niet voor niks dat de grutto jaren geleden al tot een soort voorbeeldvogel werd uitgeroepen. En dat we hier in Friesland ook al jaren het project Koning van de Graaide hebben, de koning van de weilanden.
7: Ja,
0: want dat is de Skriers, dat is de grutto.
7: Ja.
0: Toch dit verhaal, dan moeten jullie toch wel echt teleurgesteld zijn dat het er niet verder is gekomen.
7: Heel teleurgesteld. En ik heb nog steeds altijd hoop dat we we zijn niet de enige partijen die teleurgesteld zijn. En er zijn ook veel mensen, ook in de provincie uiteraard, ook in het Rijk, ook ministerie, die echt wel willen. Dus we hopen dat met deze aandacht die we nu hier krijgen en elders, dat er belangrijke stappen nog worden gezet de komende maanden. Om het echt tot tot die juridische borging komen, tot die financiële borging. En met een heel duidelijk, en dat vinden we ook belangrijk, voor de boeren. Een duurzaam verdienmodel, zodat zij uiteindelijk de boeren moeten doen. Hè? En die moeten het kunnen doen. Ja. Die moeten verzekerd zijn dat zij kunnen overstappen naar een weidevolgvriendelijk beheer. Nu, maar ook over 10 jaar.
0: Michiel van den Berg van de Vogelbescherming, dank voor uw toelichting en een fijne dag verder.
7: Dank u wel.
0: Okay. Tot ziens. Ja, het is simmer in Friesland, dus wij Sjoerus verslag jou, hoor. Verslag jou, hoor. De hele simmer op een paad om te zien wat er uit te redden is in deze mooie weekend, in deze mooie provincie. We winnen hier op Skielge. Verhaal van Iris, eerst dadelijk hier in Onderwijs. Bij Whenever I Call You Friend.

0: duet van Kenny Loggins en Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Voor zelfs herkennis de rol. Whenever I Call You Friend, wie dat?
1: Onder op Friesland.
0: Simmer in Friesland. Ja, het is weer Simmer in Friesland. Wat verwarrend het is. Dit is gewoon Simmer in Friesland. Dit keer is het thema wetter. Verslag jou hoor. Iris Witsenburg die is hier op Skielge en daar speelt trots dat wetter ik van alles aan. Op het Iron voor zelfs bij de Jutfabriek. Maar het is van al die rommel weer mooie dingen. Dat is al een Iris size intussen. Vincent Kooijman van de Jutfabriek hoor. Wat ze daar nou onder oren op Skielge maakt.
2: Dit is een oud viskrat geweest. En daar maken wij weer wat nieuws van.
3: En wat ben je hiervan aan het maken?
2: Nou, dit wordt een boeitje, een rode boei. Want het is een rode viskist. En het wordt een decoratiedingetje voor in de kamer of in de woonkamer. Hartstikke leuk.
3: We kunnen wel even doorlopen vanuit de werkplaats naar de winkel. En je ziet al je wat dat van onspield wat makken is. Wat hangt hier allemaal?
2: Ja, we hebben een variatie aan producten. We hebben kleine oplaadbare lampjes voor in de tent of op de camping of gewoon lekker thuis. Plantenpotjes, huisnummers, klokken, waddencirkels. Ja, we hebben echt van alles.
3: Die waddencirkels, dat binnen dan grutte cirkels die stonden morgen in je kist. En ik zou hier, het drenkelingenhuisje, denk ik, dat erop zit.
2: Ja, dat klopt. We hebben het drenkelinghuisje. We hebben het mooie boompje van hey. We hebben de streken, de havendam. Het zijn allemaal unieke prints op gerecycled plaat. Ja, dat is niet één hetzelfde.
3: En hoe wordt dat dan gemaakt?
2: Wij persen dus van oud plastic, vanuit de horeca, vanuit de gemeenschap, maar ook vanaf het strand, platen. En daar zagen wij die rondjes uit. En daar doen we met de kunstenaar samen, die maakte de opdruk op. Ja, zo creëer je eigenlijk een heel tof, uniek product.
3: Rennen we nog even verder. Onderzetters, t-shirts, wat ben dit? Jermbandjes van wat touw. Is het? Touw? Ja, viskestouw, denk ik. Ja. En hier een paar klokken. Waar zijn die van gemaakt?
2: Ja, die maken we ook van plaatmateriaal. Die heette bij ons Zee van Tijd. Want het meeste van het materiaal wat erin zit, komt vanuit het strand. Nou, zoals je die onderste ronde klok heel mooi kan zien. Daar zit dus visnet ingeperst. En die zwarte lijntjes die je ziet, dat zijn oesternetten. Nou, dat komt hier allemaal van het strand af. En daar persen we weer wat nieuws van. En dan geven we waardeloos materiaal weer waarde en wordt het weer waardevol.
3: Dus visnetten die worden gewoon een werkende klok. Dat is best bijzonder.
2: Ja, leuk hè? Het kan.
3: Ja. En nu is hier een aantal jaren lien al. Nou, flink wat jaren lien is die MSC Zoe. Daar binnen al hier lading van uw boord trekken. Merken jullie daar nog steeds wat van?
2: Ja, je hebt er nog steeds wel sporen van die aanspoelen op het strand. Het was natuurlijk best wel een ding toen dat aanspoelde. Maar ja, wij als jutters, ons hart ging natuurlijk 150 keer over de kop. Want er was handel en buiten op het strand, daar moet je zijn. Maar ja, de gevolgen daarna waren natuurlijk niet te overzien.
3: En wat spoelt er nog aan van die tijd nog?
2: We hebben hier een kast met allemaal producten. Er spoelen nog steeds dekens aan. Er spoelen nog steeds My Little Pony kammetjes aan. Er spoelen nog steeds routen kapjes aan. Afstandbedieningen. Ja, je kan ze gek niet bedenken. Maar eigenlijk het allerergste wat er nog steeds aanspoelt. Ja, dat zijn die hele kleine korreltjes die in die vaas zitten.
3: Oh ja.
2: En dat is granulaat. En daar worden eigenlijk alle nieuwe producten van kunststof van gemaakt. Het is eigenlijk nieuw materiaal.
3: Zijn er ook dingen die hierbij zitten waarvan je denkt, hier kunnen we echt niks mee?
2: Ja, er spoelen best wel wat medicijnspullen aan, zie je. Ja, daar kunnen we helaas niks mee. Die leveren we in. Maar voor jouw beeld, dit is eigenlijk een kleine greep van het strand. Wat we vinden, wat echt serieus een probleem is. Nou, daar kunnen wij aan de andere kant kunnen wij er wel weer iets mee maken, zoveel mogelijk.
3: En als ik even shirt, je leidt echt van alles in. Van zinnenbril, doekbril, inderdaad kammen, toske, piassels. Wat zie ik hier nog meer? Piepskommen, telefoons? Wat is dit? Modems of zo?
2: Nee, dat zijn kastjes van weerballonnen. Die

0: Als ze een weerballon omhoog laten, dan zendt dat ding signaal uit van... hé, we meten nu dit en dit. Maar klapt zo'n ballon in de atmosfeer, ja, dan valt hij naar beneden. En dan spoelen die kastjes hier aan.
1: En wat kunnen jullie daar dan nog mee? Of helemaal niks?
0: Nee, dat is echt rommel.
1: Oké, en wat is het product waar je het meest trots op bent eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat het product Jutfabriek is. Want we hebben met z'n allen er echt wel een heel tof winkel en ook bewustwordingsding van gemaakt. Maar ja, eigenlijk alles wat we hier hebben staan, ja, sta ik volledig achter. Daar ben ik super trots op.
2: Zei Vincent Kooijman dus van de Jutfabriek daar op Skilge. Hier is Witsenburg die weer bij hem. En die kamer dus achter dat ik al eerder een heel soort rommel dat omspeelt. Er valt nog wel eens wat moois van te maken zien. Ja, dat is toch wel hoopgevend. Hier is de band Banners. Dit is nummer Someone to You. Dadelijk het Nijs van deze teasy. Dat ben ik, jongens.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is nou Jelvis Aarsen, de zeven Shen, wat het Nijs uit Friesland op deze tease die song jullie precies u's al je bracht het. Jacob Selwagen, weet dat. Jacob, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Provincies mij dit week ontslag mij oorschotvergunningen voor probleemwolven. Particulieren, ik als boeren, mij de wolf oorschikken met lucht en lood. De regels die het staatssecretaris Erkens van Landbouw Tarret had binnen Joertingen, dat kent niet dat de wolf in Europa een legere beschermingsstatus kregen had. Deputaire Matthijs de Vries van de provincie oert de nieuwe regels.
15: Een wolf mag bijkelijks meerdere keren vee omvallen. Dat mag je ook weten of dat dezelfde is. Dus het is best juridisch nog complex. Dat hadden we eigenlijk zijn. Het is juridisch echt wel complex dit geval. Maar dit jouwt dus wol echt perspectief om te handelen in het geval dat er echt een dreigende situatie is. En dat is denk ik voor iedereen wel wichtig.
14: Ach, Kasperen maakt meer dwan om asielzoekers op te vangen. Het is een van de 10 gemeenten in Nederland die toch het kabinet op het matje erop mis. Deze gemeenten komen onder tafelzuchters in en zullen mijn plan komen maken voor opvangplakken of een AZC voor vluchteling. Het hadden hele boerema, lijkt uit, werd de gemeente nou neerzocht.
16: Met name, we kijken, als je kijkt naar de gemeente Kaspelen, kijken we een oplossing voor die alleenstaande meerjarige vreemdelingen. Ja, want dat is best een lastige doelgroep om die te plaatsen. Maar we kijken van, goh, op welke plaats zou het kunnen? Kunnen we dan bijvoorbeeld een opgave van andere gemeenten, als je voor kijkt naar Oekraïneopvang, kunnen we die overnemen? Dan andere gemeente iets meer doet op het ene terrein en andere gemeente iets meer op een andere doelgroep.
14: Stins Hosbeheer wil ophouden met het buitencentrum Drentsche Wold bij Appelskeer. De natuurorganisatie had te min geld voor de exploitatie. Ik voor zijn oren beziekencentra dreigen te eind in de Joerdijnse farm. De kosten gingen omheeg en dan kan het net minuut, zei Stins Hosbeheer. De gemeente is stelling werd waar toe vond door het Nijs, zei het wethouder Bram van het Klooster.
17: We hadden eerder al wel, we hebben gewoon goed contact hier met de mensen van Staatsbosbeheer. En die lieten al wel een beetje doorschemeren dat het dus misschien wat rommelt rondom de bezoekerscentrums. En nou ja, dat het zou kunnen gebeuren. Maar dat het zo snel zou gebeuren, dat hadden we niet voorzien, nee.
14: Er waren 2 jongens melden die tuin hadden dat ze vrienden in zijn ombracht hadden in Skingen Sloppenterp. Daar hebben we in strukken, blombakken en bjem vernield. Was het de meende Lodewijks van het politisch belang, maar van Petit Bellen toch de eerste vernieler.
18: Zijn ze dat ze de vernielingen ja, onder de lantaarnpijl, de borden en nabij Sloppenterp en de planten die ze eruit squat gaan en de plantenbakken die eromheen hangen En het gedoe onder borden, zeg maar, dat hebben ze vernield. Dat jouw ze daar.
14: Ja.
18: Maar ze zeggen dat ze net de vernielingen die in aan het strukken was.
14: Alle 2500 patiënten van een hoesdokter in Kollum met de oerdij en orenhoesdokter. Het patiëntenbestand werd oernaamd door Oostergo-huisartsen in Ljouwert. Die zullen een nieuwe praktiek hierbinnen in oktober. Maar weet die komt, is nog net duidelijk, zei het zorgondernemer Luc Janssen.
19: Aan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kollum zijn, maar in de buurt van Kollum. Komt omdat er meerdere plekken problemen ontstaan. En we willen een oplossing zijn voor een groot deel van de regio.
14: In de nepatiek is België met de dokter draas net meer bij. Het contact verdient het meest via de chat. Het is een nijconcept, een Zweeds voorbeeld. Straks verzekerde de Friesland zucht in deze constructie een van de oplossingen voor het hoesdoktersprobleem. Want een Bas Oors zei het weer Rob Propsma van de zorgverzekerder.
20: Ja, en dat vraagt ook van ons als inwoners, van ons als Friezen, dat we ons wel een beetje moeten aanpassen. Want de logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan.
14: Meer eens op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app in meertaal dan stootpekker. Ja,
21: dat weet ik wel zeker. Dat weet ik trouwens.
14: Ja, absoluut. Mijn Romeins is net heel best.
21: Nee, precies. Nou ja, goed. Wordt het tijdens nog even Shen? Dan ken je natuurlijk in Friesland Joerts. Dat is op dit start te Shen op die televisie. En nou ja, daar is alles nog een keer rustig night lezen. En dat kan op de app dus. En op de site van Omroep Friesland. In al die talen die Jacob net beheerst. Dat denk ik niet trouwens.
22: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heze, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
23: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
24: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargeles leidt je, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
25: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.

0: Een mooie literaire prijs van schrijfster Marga Claus. Zij krijgt de tweejaarlijkse Rink van der Velde prijs. Ze wist het zelf al een skofke. Hij zou jederik al Utrecht worden, maar de kamer tussen. Nou, goed, ze krijgt die prijs, lieke goed. Associëren we hoe wies dat ze daarmee is. Maar eerst willen we natuurlijk weten hoe het komt, maar het waar. Tjeske Wiebega en een hele goeie midje.
1: Ja, goeie midje, Erik.
0: Nou ja, het is nog heel iets bewolkt. Hè? Die zinnen wilden er maar net echt bij komen.
1: Nee. En sterker nog, die bewolking die horen we eerst. Ik en ja, vanmorgen wie het dan wil. Hier dan wel nog genoeg rondte voor de zinnen. Nee, dit is wel een dui met twee gezichten. Hè? We hier vanmorgen eigenlijk aan het einde van de maand, het begin van de midje, ik de hoogste temperatuur. Toen hebben we de maximum temperatuur al hellen. Nou, van de midje zakken die temperatuur. Terwijl die bewolking en die noordwestelijke wind. De temperatuur is alweer wat zakken in van de midje. Nou, dat komt zelfs van die bewolking. En daar werd het zonoon dan eens even wat wiert. Wie het daar zakken de temperatuur dan krijgt dan weer even wat verder. Nou, jong en vannacht verwacht ik eigenlijk hetzelfde waarbeeld. Die vlegerige wien, die bloedsteen in het kustgebied. Wielse Boppelaan eigenlijk wat aanzakken. En ik jong en vannacht ken het lokaal een beetje wiert wezen. Maar de bewolking, dat is toch wel echt wat oerheerskend jong en vannacht. En daarbij hellen we dan een minimumtemperatuur van zo'n 15 of 16 graden.
0: Ja, dus jong, ik geen zin had die het omgekeerd. Niks van te zien?
1: Nou, misschien een glimpje. Dat er even wat gatjes in de bewolking komen, dat sluit ik net heel dal uit. Maar echt een heldere delgong van de zinnen, dat hebben we jongs Savisa net.
0: Nee. Hey, krijgen we de zinnen mooi wat te zien?
1: Ja, dat verwacht ik al. En ja, morgen kan ik eigenlijk wel zeggen. Binnen rol omdraait. Want Joet zet me uit aan mijn zinnen. En sluiten we de dij aan mijn bewolking. Morgen is dat dus oorzomom. Morgen zetten we de dij uit aan mij aardig wat bewolking. En dat het hier en der een beetje wie het omslaan kan. En zagende wij de dij zullen er wat meer gatten in de bewolking komen. En aan het einde van de dij er echt nog wel wat meer rond te komen voor de zinnen. Dat zal het waarbeeld wezen morgen. Nou, de temperatuur die we hebben verwacht je kennen is 20 ont lokaal 22 graden. En dat komt omdat de trapbrekking van die zinnen, ja, dat zult toch wel wat meer aan het einde van de midden wezen, dat die zinnen ik echt nog wat dwaan ken om die temperatuur. Nou, de wien, die dacht het wel wat kalmer om, maar komt er wel heel tijd uit het noordwesten, wij is zwak ontmatig. Dus ja, morgen is het een toch wel wat meer bewolking in elk geval.
0: Ja, maar aan het einde van de dag krijgen we de zinnen er dus wat meer van te zien. Is dat een opmaat naar wat meer simmers waar?
1: Ja, dat zou ze eigenlijk haast wel zissen kennen. Al hebben tongensje ik nog te krijgen, mijn bewolking. Tongensje zit wel aardig stevig onder het hege drukke biert. En het nadeel daarvan is dat dus de inversie, hè, de warme luchtlaag die te boven hingt, wel zo stevig is dat ja, het vocht van de Noordzee, dat condenseert het zinnoon om het samen te zissen. En dat levert wat bewolking op. Nou, daar hebben we dus op tongensje mij te krijgen. En het komt omdat de wien hoe de Noordzee heen komt. Tempert wat de temperatuur. Tongensje heb ik dan nog zo'n 22 of 23 graden steen. Prima voor zelfs. Ja. Maar van vreed al, dan hebben we echte zinnen erbij. Hebben ik dat het volslaan droegbloe is zeel. Dan 24 of 22 graden. En op sneun 24 of 28 graden. En al ik hem trodien wat eerstelijke wind die het wat, nou ja, wat een droegere luchtsoort ongeviert. En het daarmee ik wat, nou ja, gewoon ongenaam simmen waren en maken. In elk geval wat minder benauwd als 2 weken verleen.
0: Dat scheelt een hele hard. Dus nog even geduld van. Daar komt het eigenlijk op deel, hè?
1: Ja, daar komt het eigenlijk op deel. Maar eens is het heel dan net zo gek waar eigenlijk.
0: Tjeske, dank je wel.
1: Hey, graag gedaan.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Nou, van het slotstuk wil ik even maar die naar het Verenigd Koninkrijk. Engeland, ze is natuurlijk ook wel eens ambitie. Er is een pers, roddelpers, ze, die ter speaker het is. En dat mat ik wel, want ze mat het van de losse verkeer, mat ze het vooral hebben. Dus sensationele verhalen over beroemdheden, dat scoort er geweldig. Nou hebben een aantal van die beroemdheden, Prins Harry onder andere, maar ik Elton John en de actrice Liz Hurley, zijn dat over een periode van wel 20 jaar de journalisten van de Daily Mail, zo'n tabloid, en de Mail on Sunday, alleer illegale praktijken uitoefenen hebben om maar informatie over die beroemdheden op te dissen. Voicemailberuchten die zo'n hacked werden, telefoongesprekken zo'n aanlusteren werden, privé detectors van de inskekelen werden, maar alleer privé informatie erachter helling. Zelfs informatie uit medische dossiers en geboorteactes binnen in artikelen bedarren. Ceze zei. Nou, je hoort weer een rugzaak horen, een belangrijke uitspraak eigenlijk. En daarin toch blikken dat Prins Harry en al die horen celebrities verlen hebben. Eigenlijk zei het de rugbank dat de beschuldigingen slim binnen. Maar dat er ik vermoedens binnen, en dat is wel weer, maar dat het bewijs net het genoeg is. En bovendien is dit al wel een heel schoft lien, zei de rugbank. Kort gezegd zijn de herinneringen vervaagd, in sommige gevallen volledig. En veel documenten zijn niet meer beschikbaar. Dus Prins Harry die verliest die rugzaak, de newtjouwer van de Daily Mail en de Mail on Sunday. En ik dacht, daar zit misschien wel een plaat in, oer journalisten die dit soort dingen opschrijven en die ik alles doorgaan om zoveel mogelijk smeuïge informatie op tafel te krijgen en dat in de kranten te zetten. De Sunday Papers, maar ik even denk het noemen van Elvis Costello. Maar misschien is het wel een hele andere suggestie. Die past bij het slotstik en die bedoeld is ik voor het slotstik. Hoe Harry en Elton John die rugzaak dus verlen hebben in de tabloids in Engeland. Ik ben heel benijd naar die suggesties. Dat ben ik op jocht. 06-20-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- is onderwijs. Ja, de eerste kreeg ik natuurlijk in het Waarbrug van Tjitske. Het is een beetje zielig waar eigenlijk, hè? Precies waar waarom ik hoor, shot. Dadelijk Marga Klaus, maar eerst muziek. Het is zielig waar.

0: beetje zinnen erbij, dan is het helemaal zieleswaar. Er is waarom onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het jaarlijkse Rink van der Velde prijs gaat dit hier naar schrijver Marga Klaus. Het is een prijs die om de 2 jaar uitreikt wordt. En het komt van de gemeente Smellegelon en het Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, het FLMD. En de winnares die hekt aan de telefoon, Marga Klaus. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, welkom eens.
2: Oh, mag ik even een keertje een bekker, ja.
0: Oh.
2: Ja, dank u wel.
0: Het is, kwartier versuizen, dat is de hersen goed zetten in elk geval. Ja. Hé, maar lokweeske bij die prijs, want ben je wies mooi?
2: Ja, ik ben een wies mooi, ja, zelfs. Het is toch erkenning voor het alle geploeter wat je toch een mooie... Maar schroeven.
0: Ja, in alle eensemers, in die schroevers ja. Kamer, heeft de rotten onder roman Libben, hè? Want daar is een prijs gekomen.
2: Dat klopt, ja. Ja, de grootste erkenning vind ik eigenlijk van dat het een autobiografische roman is, hè? Een bescherm op het lippen van mijn huid.
0: Ja.
2: En in het literaire circuit wordt nog wel eens een beetje skamper die een oer autobiografisch schroeven. Van alsof je zelf die fantasieën hebben om wat te betekenen.
0: Ja, is dat zo?
2: En dat idee heb ik altijd wel. Dat fictie toch heger oorslaan wordt als wat ze dan nemen, de navelstaderij. Nou, dat heeft dit net west.
0: Nee.
2: Vanzelf. Maar ik jou al jaren cursus een levensverhaal schroeven.
0: Ja.
2: En ik rob altijd van een levensverhaal tot de taf van elk mens. Het levensverhaal van jou en van mij en van waar dan ik. En... dat kan je wel altijd roppen. En dat rop ik altijd bij mijn cursisten. En ik hier dan altijd mooie anekdotes over zijn huid. En dan zijn ze van, nou, wat ik zo'n huid hier als die. Nou, zoek hem maar eens een boek voor schroeven.
0: Dus de cursisten, hij die eigenlijk op het spoor zetten van deze roman?
2: Ja, misschien wel. Want ja dat ik dacht, van zij wie en ik altijd ontploeterin op verhalen over huid of memoir, over haarzelf. En dan dacht ik, eigenlijk is dat wel een uitdaging. Want ja, je kan wel een levensverhaal schroeven, maar het gaat er uiteindelijk natuurlijk wel om hoe schroeven je het op. Hè? Want het moet wel boppen het particuliere uitsteren.
0: Ja, het moet net persoonlijk worden in die zin. Ja, het moet net persoonlijk worden, want een oor maakt er ik wat om her. Je moet wel herkenning daarin hebben.
2: Ja, correct. En dat is het mooie. Ik werd van dit boek dat een heel soort meisjes zei ze van nou, ik heb er zo'n soort in herkend. En ik heb gelezen op een lezing dat wie zo prachtig. Toen zei een vrouwtje mij van ik heb een beersband van Len. En ze zei, ik zou dat verhaal zo graag opschroeven willen. En wat denk je? Zou mij dat goed doen? Nou, ik zei, begin gewoon.
0: Ja.
2: Volgens mij is het gewoon altijd goed om dingen wat je vertriet van hebben of weet je gelukkig hoe binnen om dat op te schroeven. En die vrouw heeft een trucajoen om dat toch maar te beginnen. En dat ben, ja, dan denk ik van zulke dingen. Daar doe ik het voor.
0: Daar doe je het voor, ja. De schreeuw net, want we bellen Jut al eventjes maar mekaar om te jaren als het verhaal vertellen wordt. Ze zei, ik schreeuw net om prijzen te winnen.
2: Nee, absoluut niet. Want dan wil ik vanzelf wel lang stoppen. Ik ben al zo'n 2000 ontkroon. En ik heb ooit in het skieren verliezen bij de Stichting Literaire Activiteit in het jaren Veen. Heb ik een 2e prijs voor me, qua verhaal. Echt heel lang lien.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, ik kind dus blik.
0: Op goede waai, ja.
2: Ja, ik schroef van nou mijn zonde. Dus ik bedoel, ik ben nou Jan Santig. Dus
0: het waard ik wel eens tiet, hè?
2: Ja, maar ik voor steeds om free te krijgen. Dat vind ik al ziek, ja.
0: Hé, hey, er is niets wat nieuwsgierig is, vond ik, het therapeutische effect van het schroef van zo'n autobiografie. Heeft dat bedij bij het schroef van Libbe ik zou werken?
2: Nou, nee, dat grappige is, ik hier het fjouwerje van de deur van mijn huid, hier ik het boek al oud.
0: Oh.
2: En daar zit ik weer een hele historie om vast. Maar goed, ik vond zijn leven zo intrigerend. Dat ik dacht, ik wil dat vers lezen, want dat het draaist niet meer is dan. Maar ja, goed, dat roemen we het u te horen. Het was dus toch weer fictie voor een pad. En toen zei ik, doet Clevis, zei ik in zijn hart van nou, ik heb een boek schreun over een man die het heel wat op hart liket. En toen begon ik te lezen en hij vond het een prachtig boek. Maar hij zei ten eerste, ik kom een vierste de beste oude zijn.
0: Oh.
2: Dus dat vond ik wel weer heel mooi. Want dat vind ik zelf dus net, ja. Maar goed, Wat zoek ik nou zeggen?
0: Nou ja, het mooie is, dus hij heeft het boek dus ik nog lezen ken.
2: Ja, hij heeft het lezen, ja. Dus, maar ik mocht het dus net uitjagen van hem, want dat ging net zo, dat vind ik te spannend.
0: Oh.
2: Dus toen is het in de spreekwoordelijke digitale la komen en doet hij verstoor weer. Toen dacht ik van nou, het hoeft van mij eigenlijk niet meer. En toen heb ik een ier wachten, toen heb ik het weer oerlezen. En toen dacht ik, het is eigenlijk toch iets te mooi om er net wat mee te doen.
0: En dat
2: toen
0: heb
2: ik het eerst voor, ken niks verhoren eens. Wel een extra slot erom schreeuwen. Maar, nou ja, en toen is het dus op een. En toen merk ik voordadelijk wel dat het heel wat oorsloeg. En nu denk ik vanzelf weg van, hier zal ik dit nou maar even mooi maken. Ik nou de Ring van de Velden prijs.
0: Ja, daar wist er niks van. Misschien had het van een bepaald plakje shutter dan toch
2: de
0: nog.
2: Ik sluit niks uit.
0: Nee, daarom zoek ik net wel aan.
2: Nee.
0: De Ring van de Velden prijs dus van Marga Claus voor haar roman Libbe. Een mooi beeld van de Woudwijkjes. En een heel bedrag van 12.000 euro. Nou, dat is net verkeerd, toch?
2: Net verkeerd. Nee.
0: Ook wens ik er mij.
2: Ja, dank
0: u wel. En een fijne dag, Marga.
2: Ja, dank u wel.
0: Oké, okay. Hoi.
2: Ja, doeg.

0: Stella Lefty. Ik vind het leuk nummer, ja. Ja, dat is nummer Boston. Onder mij de laatste toon.
1: Het slotstuk van
0: onderwijs. Ja, we kregen een heel soort reacties. Best wel verrassend, vind ik eigenlijk. Vind ik leuk, hè, om te zien wat voor platen je betinken bij het verhaal dat ik dan nu zie. In dit geval ging het dan over Prins Harry en ik het ontlengen. Oren celebrities daar in Engeland die het rugzaakje in de tabloid press verlengd hebben. Prins Charles, of Prins Harry ziet erbij. En vierde ging het om Elton John. Ja, alle informatie die het, de tabloids, de rioolpers der garen het, de van Science, ja, dat is al hier illegaal gong. Voicemails ben hacked en zo wat heen. Maar de rechter, het is celebrities geen geliekje. Nou, wat voor plaat moeten we daarbij draaien? Anneke Greunlo, dat mag ook wel in de krant. Zei Johantje, dat is een vers wat ik helemaal net ken. Peter Boersma, die zei Private Investigations van Dire Straits. Die ken ik natuurlijk wel weer. En Michel Nienke, die komt mij Booker T en de MG's. Behave Yourself, dat deelt natuurlijk voor iedereen. En zeker voor die Engelse pers. Gary Laboris, die zei Middie Erik, wat is wie en wat net. De waarheid van Lucas en Gea, dacht ik gewoon. Die komt net zo vaak binnen als een suggestie. Leuk. Henk, die zei het News of the World van de Jam. Ha, dankjewel Henk. Maar we hebben net. Shen, Teun Woudwijk, die zei het The Rascals. People Gotta Be Free. Sympathy for the Devil van de Stones, zei het Mariet Zwart. Shen, Why Not Me. Maar de Judge had ook haar spruts. Dan zei het Joke Lude, maar dat is ik nog eens een keer weer. Shen, wat krijgen we nog meer binnen? Er komen nog heel die beruchten binnen. Ik ben wel lekker let, jongens, ja, maar die suggesties. Maar dat hindert niks. Merkens binnen, het zei Jelle uit Makem. Al die prachtige suggesties. Maar ja, de wist hoe dat gaat. We kunnen hier aan draaien. En dat is goed.
1: Slotstik van onderwijs.
0: En het is een suggestie, MSM. Waar stuurde die nou binnen? Oh ja, Maaike Kuper. En die zei van, doch deze dan maar gewoon. Die gaat erdoor. Paparazzi, natuurlijk. Lady Gaga. Dit is onderwijs. Doet hij er mooi weer. Doe het weer.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
16: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je... pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
18: Noordwien.
19: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt hij niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Jong van Friesland.
3: Non-stop muziek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijker.
1: Dwalen in de tijd. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor een verkrachting uit 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages... van

0: Ach, Kasperen maakt meer dan om asielziekers op te vangen. Te zien van de 10 gemeenten in Nederland die toch het kabinet op het motje erop mis. Deze gemeenten komen onder de tafelsjocht te steken. En zullen met plan komen matten voor opvangplakken of een AZC voor vluchtelingen. Auke Zelderust is in Boetenpost en hij praat met de verantwoordelijk wethouder. Dat is wethouder Jelle Boerema.
1: Ja, Boerema, wethouder, om maar even met de toren in huis te vallen. Je moet er met plan komen voor opvang van vluchtelingen. Heet die al?
2: Nee, die hebben we nog niet. We werden natuurlijk ook wel enigszins verrast door het bericht van het ministerie. We zijn de eerste 10 gemeenten die genoemd worden. Ik denk de eerste 10 gemeenten in een lange rij van gemeenten die het opgave hebben.
1: Wat vind je er eigenlijk van? Want viel het als een tik op de vingers, op het matje erop? Hoe maak het je?
2: Ja, tik op de vingers. En kijk, het is natuurlijk zo dat wij als Kaspen daar al een hele lange tijd mee bezig zijn. Inderdaad, we voldoen nog niet aan de spreidingswet. En dat hanteert er met name op de opvang van ongeveer 20 ANV'ers. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. En daar moeten wij een invulling aan geven. Nou, 20 alleenstaande meerjarige vreemdeling alleen naar Karspelen wordt heel lastig. Hè? Want 20, dan zeggen ze COA, ja, daar hebben we al geen business case voor. Dan wordt het te duur. Dus gemeente Karspelen, dat moet je zelf betalen. Nou, dat is niet te doen. Dus daarom zoeken we samenwerking met nog 5 andere gemeenten om tot een oplossing te komen.
1: Ja, dat binnen 6 gemeenten. Hè? De meisje in Olm wilde hier een voorstelmeidje om toch om de spreidingswet te voldoen. Welke gemeente binnen dat?
2: Dat binnen omliggende gemeenten rondom de gemeente Karspelen.
1: Je wil net zeggen welke gemeente er binnen?
2: Nee, we hebben elkaar gesproken om dat nog eventjes wat stil te houden. De gesprekken zijn heel erg goed en we proberen met elkaar een oplossing te vinden. Een paar weken geleden hadden we ook een ambtelijk gesprek op het ministerie. En ook ambtelijk gaan we ze aan op het ministerie. Nou, jullie zijn er echt goed mee bezig. Jullie geven goed invulling aan het proberen te voldoen aan die spreidingswet. Dus daarom verraste ons die brief van het ministerie ook al wat. Te meer dat ze ambtelijk aangaven, nou, dat we op de goede lijn zaten.
1: Ja. En dan krijg je toch nog zo'n brief?
2: Ja, dan komt die brief toch nog. Alleen, ja, wij krijgen die brief. Maar nogmaals, ik nuanceer het. Want er zijn straks nog 100 gemeenten die de brief krijgen.
1: Ja. Die spreidingswet, wat je voldwan. Ja, Jim als gemeente, ik. Want ja, de wet, de maat ik als burger ik onvoldwan.
2: Is zeker, dat is natuurlijk zo. De gemeente is gehouden aan de wet te houden. En dat moeten onze inwoners ook.
1: Justine, wij werken hier met 4 andere gemeenten om te zien wat we dwang kennen. Mag ik dat dan zien dat er bijgelijks in deze regio in een heel grut AZC komt voor 600 mensen of 800 mensen?
2: Nee, dat is zeer zeker niet het geval. Met name, we kijken voor, als je kijkt naar de gemeente Kaspelen, kijken we een oplossing voor die alleenstaande meerjarige vreemdelingen.
1: En die oplossing, is die makkelijk te vinden?
2: Nou, die is niet zo makkelijk te vinden natuurlijk. Hè, want dat is best een lastige doelgroep om die te plaatsen. Maar we kijken van, goh, op welke plaats zou het kunnen? Kunnen we dan bijvoorbeeld een opgave van andere gemeenten, als je voor kijkt naar Oekraïne-opvang, kunnen we die overnemen? Dan andere gemeente iets meer doet op het ene terrein en andere gemeente iets meer op een andere doelgroep.
1: Deze regio is wat een witte vlek. De mat wat gebeuren. Het had ik te krijgen mij toch die politieke kleur, die politieke wind die je waait van, ja, wij willen hier eigenlijk geen asielziekers.
2: Nee, dat geloof ik niet. We hebben, als ik kijk hoe goed het in Kaspelen gaat met de opvang van Oekraïners. We vangen op 14 locaties Oekraïners op in verschillende dorpen onze gemeente. Dan merk ik gewoon dat die mensen heel gastvrij ontvangen worden.
1: Even vooral duidelijkheid, opvang van Oekraïners en statushouders valt net onder de spreidingswet.
2: Nee, helemaal eens. Valt er niet onder. Alleen het zijn wel mensen die vluchten voor een oorlogssituatie en die vangen wij op in de gemeente Kaspelen. Maar inderdaad, dat is een andere categorie.
1: Het is nou reces, je hebt herkvakantie, maar je maat aast wel onder de bak.
2: Zeer zeker. We hebben nu de brief van het ministerie gekregen. Die analyseren we. Die delen we met de gemeenteraad. En dan worden we uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek in Den Haag. En dan gaan we met elkaar bespreken hoe nu verder.
1: Want er moet wat gebeuren.
2: De minister die zal ons ongetwijfeld ergens op vergen. Maar daar moeten we gaan kijken. Ik wil niet vooruitlopen op dat gesprek.
1: Dank u wel.
2: Gradien.
0: Verslaghouder Auke Zelderust, wie dat in petit mij wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kaspelen.
3: Alles wat je op dag mist, hadden, jongens, tussen 10 en 11.
4: Dit is de dag voorbij. Ach, Kaspelen, met hem harde on de wet, om precies te wijzen de spreidingswet. Waarin steert hoeveel asielziekers gemeenten opvangen moeten. Nou, Ach, Kaspelen docht dat net, nog net in elk geval. En met nodus op het matje komen bij de verantwoordelijk minister. Commissaris van de Kening Arno Brokker, die is vastzitter van de Friese Provinciale Regietafel. En dat is het OLIS-orgaan, waarin de provincie, de burgemeesters en het COA-geerwerkje. En de heer Brokker is nog aan de telefoon, een goeie meetje.
5: Ja,
4: het Kaspelen vangt op dit stuit geen asielziekers op. Het kabinet is daar nou echt klaar mee. Snap je dat een beetje?
5: Nou, er zijn wel meer gemeenten op dit stuit, echt in Friesland, die nog net alles doggen wat ze dwaanwater zoen. En het belang van die provinciale regietafel is om voor de afspraken te komen dat elke gemeente in Friesland gewoon een opdracht oppakt.
4: Ja.
5: En ik had er alle vertrouwen in dat Achterkastelen echt een onderdeel daarin nemen zal.
4: Die wil je verantwoordelijkheid nemen. Dat zei het, de wethouder die verantwoordelijk is, ik. Lieke Goert, het minister al zijn. Ja, de eerste gemeenten die dat dus nog net doen, die worden neemd en shamed en moeten op het matje komen. Zo viel dat ik wel een beetje, denk ik. Ja, heb je wat begrip voor dat het kabinet nou zei van ja, de wet is de wet en dat moet elke man horen?
5: Ja, dat is gewoon zo. De wet is de wet. En Elsenien in dit land en ook een gemeente had hem zelfs te horen on de wet. En het Nije Riesegeer had ik zo'n dat ze de spreidingswet uitvieren willen. Dus dat is een gegeven. En de Peer Manelien hadden echt maar de nieuwe minister van Asiel echt praat hoe op hokken wijze hij der invulling aan je wil. En die had zo'n, ja, de gemeente die op dit stuk nog net leverde, die nodig je kunt voor een interpreteer. En daarna van een bestuurlijk partij. En dan hoop ik dat in de tussentijd die gemeenten echt de bijdrage leveren zullen. En op dit stuk is het zo dat alle gemeenten in Friesland en alle 18 die haar zoon van wij willen in hokkervorm dan echt wel een bijdrage leveren. Want ik praat altijd mooi de burgemeesters. En de ene gemeente levert de soort en de oren nog wat minder. En de minister had zo'n, voor mij is de nul optie geen optie. Nee. Dus Elsen mat wel wat waan. En dat betekent dat ik de gemeente die ontnauwt daar nog net die in haar, ja, toch op korte termijn toch eens een keer wat leveren mat. En dit is natuurlijk al een reële stellingname. Want het kan net zo wezen dat een peergemeente in Friesland alle verantwoordelijkheid nemen. En de andere gemeente minder of geen verantwoordelijkheid nemen. Ja, zo kunnen we net. Uw opdracht,
4: zes maar
5: leveren
4: onder het Riesegeer.
5: Nee.
4: De dochter leveren, ja. Ja. Nou, Kasper zei, docht dat dus nog net, ik zeg nog, want ze zijn wel met de waanden. Jobin, voorzitter, ja, van de provinciale regietafel. Dat Oelis ook aan werd, inderdaad, de provincie, de burgemeesters en ik het COA in Geerwerkie. Viel je ik dat jezelf daarin wat te kwatskert binnen? Altijd gaat om die opvang van asielziekers in Achterkastelen.
5: Nee, absoluut net. Want Friesland is mijn grensland en Drenthe, de provincie en nog één provincie, Flevoland, die boppen gemiddeld leveren. Dus dat was Friesland echt. En ik had laatst, Jelle hier, dat laatst hier, maar die gemeente die op dit stuk nog net zo volle dag of neerdoggen, had ik maar de burgemeesters al praat, dat er toch een keer wat meer komen mag te zoeken. En dat is een traject, hè. Je net in één keer van de vlieger op de zouder, dat had de minister echt zijn, dus dat ik de tier vernomen om die gemeente Safir te krijgen dat ze wat leveren. En ik ben ervan overtuigd dat de Elze gemeente in Friesland ook leveren zal. En dat hoeft net alle jaar mooie Nij AZC, dat hoeft alle jaar echt net op het merk van minderjarige asielziekers. Daar is wel een gradatie in te vinden. En wij hadden altijd in Friesland, dus dat is ook direct bij de gemeente Achterkastelen eigenlijk het geval was.
4: Ja, en mocht dat net zo zijn, dan had de minister als allerlaatste optie gewoon ergens een AZC-deel zetten in Achterkastelen in dit geval.
5: Ja, maar Safir is het alleen nog net. Zo moeten we echt net maar ook praten. Zo moeten we echt net maar ook omgaan. Ik stel nog eens vers dat Friesland al jarenlang levert. En dat er maar fjouwe provincies binnen van de tolve die altijd leveren. Daar zit Friesland ook bij.
4: Nou ken ik ze altijd dus net genoeg.
5: Ja, maar het is dus zo dat het nieuwe regeer had wel zijn, de nieuwe minister had wel zijn. De nul optie is geen optie. Nee. Dus het kan net meer zo werken dat de gemeente binnen die neert doggen. En op dit stuit is het nog wel zo. In Friesland dat een soort gemeente doggen een soort. En een peergemeente die doggen nog neert. Nou, en die gemeente die op dit stuit neert doggen, ja, die zullen nog echt wat leveren in Matten.
4: Ja. Binnen meer gemeenten, van zover dat je weet, in Friesland die het net leveren wat ze leveren in Matten in het rand van die spieringswet?
5: Nee, op dit stuit, er binnen Oeran nog parteren, er binnen wel meer gemeenten waar op dit stuit nog net leveren wordt, dat klopt. Maar wel waarnemers binnen om te leveren, dus die parteren, die worden viert.
4: Ja. Oké. Okay. Nou, we stellen het aanwachtje matten, maar de druk, dat maar duidelijk wijzen, die wordt wel opviert, op Achterkastelen in dit geval.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Voor dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
1: De die voorbij.
0: Dit is de die voorbij.
2: 2400 patiënten die het eerder bij huisdokter Bergervoet in Kollum inschreven, die worden opgeleid naar Oostergo huisartsen in Ljouwt. Van 1 oktober al kunnen ze te plak in een nieuwe praktijk. Wet die komt, is nog net helemaal duidelijk. Bel je maar de huisdokter, dat het raast een ek net meer bij. Het contact dat voor in dan via de chat. Zorgondernemer Luc Janssen oer de nij op te zetten praktijk in het noordeesten van de provincie.
3: Aan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kollum zijn, maar in de buurt van Kollum. Komt omdat er meerdere plekken problemen ontstaan. En we willen een oplossing zijn voor een groot deel van de regio.
4: Hoe kan het dat Jim Wiese van zwaar onbieden wolslaggen, terwijl een ouderwetse, laat ik het zo maar even nemen, met alle respect, praktijk dat net meer slaggen?
3: Ja, het solo praktijkhouderschap is denk ik in de loop van de jaren uitdagender geworden. Er is meer werk verschoven van de tweede lijn naar de eerste lijn. De werkweken zijn heel lang voor een solo praktijkhouder. Je bent daarnaast ook ondernemer, dus je hebt personeel onder je, wat je moet zorgen dat er is. Je hebt dienstbelasting, dus je ziet dat voor sommige praktijkhouders dat moeilijker wordt. Ja, wij werken vanuit een ander concept, dus onze praktijk is voor deel van mij en deel van mijn compagnon. Daarbij hebben we geen investeerders achter ons. En wat wij zien, we werken in een wat grotere schaal. Dus we hebben wel gewoon vaste teams, vaste assistenten, vaste huisartsen. Maar die werken bij ons 3, 2, 4 dagen. En daarmee bieden we ook wat flexibiliteit.
4: Begrijpen jou dat meesken, die straks wat naai zo komt, maar je naaie praktijk, dat die ek, zo noemen dan best wel een beetje angstig binnen. Dat ze denken van, oh, hoe komt het nou?
3: Ja, dat kan ik begrijpen. Ik denk dat verandering altijd spannend is. En ik kan ook begrijpen dat als je in een situatie zit waarbij bijvoorbeeld helemaal niet zo gewend bent om met chat te werken, of dat je altijd de praktijk om de hoek hebt gehad, dat je ineens wordt geconfronteerd met wat nieuws en dat spannend is. Daarom ben ik ook wel blij dat we nu ook wat meer kunnen uitleggen. En zeker in augustus tijdens de informatieavond daar uitgebreider bij stil kunnen staan. En iedereen ook echt goed informeren wat er gaat gebeuren. En hopelijk ook die angst wegnemen, want er komt gewoon een fysieke locatie. Er zullen artsen zitten. We komen naar de patiënten toe als er urines moet worden ingeleverd, bloed moet worden geprikt. Dat kan gewoon op locatie.
4: Keuzevrijheid. Meesken ben bang dat men dat net meer had. Gaan meesken dat nog?
3: Ja, mensen hebben altijd keuzevrijheid. En dat vinden wij ook belangrijk. Maar wel hebben de praktijk in Kollum al eerder aangegeven dat zij vol zitten voor nieuwe patiënten.
2: Ja, het is een nieuw concept, een Zweeds voorbeeld. Zorgondernemer Janssen die had al meerdere soorten praktijken in het loon. Zorgverzekeraar De Friesland zocht in die constructie een van de oplossingen voor het huisdokterprobleem. Rob Propsma van de zorgverzekeraar oer die aanpak.
5: We hebben ook met ze gesproken over de toekomst. Kunnen jullie ons verder helpen in Friesland? Want we zien de afgelopen 10 jaar eigenlijk dat er regelmatig ergens in Friesland een probleem ontstaat. Dus we hebben eigenlijk gekeken hoe kunnen we niet problemen oplossen, maar eigenlijk problemen proberen te voorkomen. Nou, dat is in Kollum een andere situatie, want daar zou een heel groot probleem komen als we niet iets hadden gedaan. Dan hadden 2.500 patiënten hadden zonder huisarts gezeten. 2.500 inwoners zonder huisarts gezeten. Dus daar hebben we gevraagd. Eigenlijk was het niet de bedoeling, maar we wilden eigenlijk op een andere manier werken. Maar we hebben ze gevraagd om toch te kijken naar dit probleem. Dat is kort geleden geweest, want het is niet gelukt om het op een andere manier op te lossen. En we zijn heel blij dat ze er nu instappen en deze 2.500 mensen een huisarts willen bieden.
4: Dus eigenlijk CCO-act van toch de iets meer regionalisering en iets meer uiterlokalisering, waar let ik het zo maar zeggen. Ben we straks in Friesland nog toekomstbestendig, maar het eigen op huisartsenzorg.
5: Ja, en dat vraagt ook van ons als inwoners, van ons als Friezen, dat we ons wel een beetje moeten aanpassen. Want de logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal een huisarts houden. En daar gaan we ook voor zorgen. Maar dat vraagt soms wel een iets andere werkwijze en een iets langere afstand.
4: En dat je dan nog zorgen naar bijgeliks de nulpraktiek. Een best wel relatief nieuw concept in Nederland, laat ik het zo maar zeggen. Hoe hoor je hem daar als zwaarverzekerder tafelsjog op?
5: Ja, nou, dat is natuurlijk vooral aan de huisarts zelf. We gaan niet op de stoel van de huisarts zitten. De huisarts moet zorgen voor zijn eigen praktijk en zijn eigen patiënten. Is daar ook verantwoordelijk voor. Maar wij krijgen natuurlijk wel signalen als er vragen zijn vanuit onze verzekerden. En als we dat soort signalen krijgen, dan gaan we wel in gesprek. Maar dat is in dit geval helemaal niet aan de orde.
2: Dat binnen de wetten van Wurtvierder Rob Propsma, ODSS aannemt de nulpraktiek in Friesland. Na de simmervakantie komt er een informatiegeëkomst voor de oud-patiënten van Bergervoet. Dan wordt ook de locatie voor de nieuwe praktiek bekendmaken.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
6: Omroep Friesland.
7: Ja, Hasten en Jalien, hier wij een bijzondere gast in de uitsturing. De Belgische student Idris David. Hij wie in Friesland om de Alversterrentocht te onderzoeken. 6 weken lang wie hij te vinden in de Alversterren. Hij praatte met Friesen. Hij roen zelfs de hele Alversterrenroute. En hij die ik mooi om de fietsalversterrentocht. Zijn onderzoek die is nou klaar. En hij had de resultaten presenteren op een conferentie in Friesland. En hij is hier nou in de studio. Idris, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Je verstond het ook nog wat ik zei volgens mij, hè?
8: Ondertussen lukt het, ja.
7: Ja, oh, heel knap dat je dat kan. Je scriptie is klaar.
8: Ja.
7: Wat lekker.
8: Ja, het is eindelijk af. Ik ben met grote onderscheiding afgestudeerd, dus ik ben er heel blij mee.
7: Kijk, je bent gewoon met vlag en wimpel geslaagd, zeggen wij dan in Nederland. Ja, hartstikke goed. Wat is de belangrijkste conclusie?
8: Ja, ik heb uiteindelijk de Elfstedentocht gelinkt aan de Friese paradox. Namelijk het gegeven dat de Friezen op Nederlands niveau gemiddeld een iets lager economische welvaart hebben, maar wel de gelukkigste mensen van Nederland zijn. En dat heb ik gelinkt aan een aantal kernelementen van de Elfstedentocht.
7: Aha, en hoe heb je dat gelinkt dan? Wat is de connectie?
8: Ik heb 3 kernelementen geïdentificeerd, namelijk niet-commercialiteit, meanskip en weropleving. Niet-commercialiteit is het gegeven dat de Elfstedenvereniging niet werkt met sponsoren. Er wordt zoveel mogelijk buiten economische kaders omgedaan, dat de meanskip heel centraal staat in de tocht. Iedereen kan meedoen, iedereen mag meedoen, er is plaats voor iedereen. En weeropleving is het gegeven dat eigenlijk de hele economie en de hele, ik heb het de Excel-samenleving genoemd, voor een paar dagen eventjes stilvalt en iedereen weer kan gaan leven.
7: Ja.
8: En dat voor een paar dagen net die Elfstedentocht centraal staat.
7: Ja, precies. Want de hoofdvraag is eigenlijk: waarom is de Elfstedentocht zo'n grote bron van geluk en welzijn voor zoveel mensen?
8: Ja.
7: En dat, jij hebt dat gevoel ook gekregen dat dat echt zo is ook?
8: Absoluut. Want ik heb heel vaak de vraag gesteld: wat betekent de Elfstedentocht voor u? En dan kreeg ik mensen die een beetje dichterbij gingen zitten, die helemaal begonnen te lachen, die terug begonnen te denken en die een klein vonkje in hun ogen kregen van geluk en welzijn.
7: Ja, heeft die Elfstedentocht jou ook verrast?
8: Friesland is een unieke regio en Elfstedentocht is een unieke traditie. Dus ik ben hier heel graag geweest en ik ben zeker dat ik nog heel vaak in Friesland zal terugkomen.
7: Ja, dat is mooi om te horen. Wij zien jou graag hier ook en ik begrijp, want je kunt mij dus verstaan in het Fries. Eigenlijk zou ik misschien de vragen zelfs in het Fries kunnen stellen. Wil ik je nog niet aandoen, maar je kan ook Fries lezen intussen een beetje.
8: Ja, ja.
7: Zou je een heel klein stukje het begin van jouw onderzoek kunnen voordragen?
8: De eerste paragraaf. Wat betekent de Elfstedentocht voor u? Op een vaar met Simmedij in augustus, onder de wjukken van de monumentale houtzeer Moene de Rat, stel ik deze vraag aan Witske. We vinden ons in Drielst, een van de oude traditionele steden van de noordelijke Nederlandse regio Friesland, op enkele meters van de Geel. De wetterwei die deel uitmaakt van de route van de legendarische Alversterrentocht op Reitens. Witske rjocht haar blik ek even naar het wetter van de Geel, dat ze oerrieten had in Jochentensaan-Jochenter. Naar de moene dit een symbool is voor Drielst, naar het Friese loon achter mij en naar de horizon. Ze ziet het even diep en ontspant. Er valt een ijzige lijst van de schouders, wil ze even waarom denkt aan wat de tocht voor haar budget. Tegelijk zit er een score van energie, adrenaline en levenslust terug haar lichaam. Als lijst verschijnt er, krijgt voordat ze begint te praten, een heel iets lichtje in de eigen, in vonkje. In vonkje dat er voor hinnen net wie.
7: Oh, schitterend. Nou, ik vind het echt een applauskeurig. Wat knap dat dit. Ik begin meteen in het Fries tegen je. Maar wat knap dat je dit dan ook onder de knie kunt krijgen. Ja. Heb je een talenknobbel?
8: Dat weet ik niet.
7: Dat weet ik niet.
8: Ik heb met heel veel Friestaligen gesproken.
7: Ja.
8: En uit respect voor hun heb ik het thesis ook volledig naar het Fries vertaald. In samenwerking met het Friestalig Cultuurcentrum. En Ja, Fries hoort bij Friesland en dan vind ik dat het ook bij mijn onderzoek hoort.
7: Ja, fantastisch. Je hebt het afgelopen weekend je onderzoek gepresenteerd en daar is nog iets bijzonders gebeurd, want je hebt een cadeautje gekregen.
8: Ja, ik heb blijkbaar een aantal mensen geraakt met het onderzoek. En één man waar ik mee heb gewerkt, Dirk van der Zweep uit Sneek, heeft de tocht 3 keer geschaatst. En hij zei tegen mij, ik heb 3 kruisjes en 2 kinderen. En aan wie anders zou ik het kruisje kunnen geven dan aan jou? Dus ik heb een Elfstedenkruisje ontvangen.
7: Een officieel Elfstedenkruisje. Van welke tocht?
8: De tocht van 1986.
7: Wauw. Waar krijgt hij een plekje bij jou?
8: Een heel mooi plekje boven de haard.
7: Ja, je gaat naar aanleiding van dit onderzoek heb je een prachtig mooie baan aangeboden gekregen in Maastricht.
8: Ja.
7: Dat ga je nu eerst doen. Hoe vaak kom je nog terug in Friesland?
8: Ik ben zeker dat ik hier nog terugkom. Want de thesis die zal natuurlijk publiek toegankelijk zijn. Maar ik heb ook een boekje geschreven dat binnen een paar maanden ook zal uitgegeven worden in Friesland.
7: Kijk.
8: Het zal waarschijnlijk Het vonkje in de ogen van een Fries gaan heten of iets dergelijks. En dan kunnen mensen nog meer over het onderzoek, mijn ervaringen en de tocht van de Friezen lezen.
7: Ja, dat zou wel heel mooi zijn als inderdaad alles wat jij hebt uitgezocht, onderzocht, dat wij dat als Friezen ook kunnen beleven. En dat komt dus in dat boekje wat over een paar maanden denk ik dan uitkomt.
8: Mm-hmm.
7: Fantastisch, mooi dat je hier was. Dat je er nog even over wilde komen vertellen. En succes met alles wat je verder gaat doen.
8: Ja, dankjewel.
0: Alles wat je Dijs mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
1: Dit is De Dij Voorbij.

0: could ever say. Dit is de dag voorbij.
1: Dit was weer toch mogelijk het besiekerscentrum in Appelskeer van de Hoorn. Het is te duur worden om het centrum zelf uit te baten, zei de natuurorganisatie. Het bosbeheer draagt zo'n 2016 zelf de kosten voor de exploitatie. Ontitiet betaalt het Riek dat. Maar de kosten gaan omheeg en dat geen net minuut, zei het bosbeheer. Verslaghouder Geke Leenstra wie in Appelskeer en sprust mijn wethouder Bram van het Klooster van de gemeente Eerstellingwerf. Die vindt het spietig en ijs.
2: Ja, ontzettend jammer natuurlijk. Ja, dat vinden wij heel jammer als het bezoekerscentrum dit zou moeten gaan. Dus het kwam ook wel een beetje onverwachts. We hadden wel wat begrepen dat er wat rommelde rondom de bezoekerscentrums. Maar dat het ook echt dit zou gaan. En vorige week vrijdag lazen we dat dus ook in de krant. Ja, dat vinden we wel jammer, ja.
3: Ja, want op wat voor manier kreeg je MLTN?
2: Nou, ik heb het zelf uit de krant vernomen. We hadden eerder al wel. We hebben gewoon goed contact hier met de mensen van Staatsbosbeheer. En die lieten al wel een beetje doorschemeren dat het dus misschien wat rommelt rondom de bezoekerscentrums. En dat het zou kunnen gebeuren. Maar dat het zo snel zou gebeuren, dat hadden we niet voorzien, nee.
3: Wat voor rol speelt het bezoekerscentrum hier in Appelskeer?
2: Nou, het bezoekerscentrum is de toegangspoort tot het Drents-Friese Wold. En dit is de plek waar de mensen eerst naartoe komen, geïnformeerd worden over het gebied, waar de jeugd ook een stukje educatie kan krijgen, zou ik maar zeggen. Waar mensen terugkomen om een bakje koffie te kunnen drinken. En ja, daarmee gewoon een heel belangrijke uitvalsbasis voor dit gebied, ja.
3: Het de gemeente als schoenen alternatieven?
2: Nou, als gemeente zijn hebben we nog niet gekeken naar alternatieven. Dat is ook nog wel een beetje vroeg om daar naar te kijken. Maar we hebben wel gelijk contact gezocht, ook met de provincie en met Staatsbosbeheer, om te kijken wat we verder nog zouden kunnen betekenen. Om er toch voor te zorgen dat iets in de vorm van een bezoekerscentrum zal blijven. En wat laat voorop staan, wij begrijpen ook best dat misschien een bezoekerscentrum zoals dat nu is, misschien op een iets andere vorm voortgezet zouden moeten worden. Maar we vinden het wel echt belangrijk om een entree te houden tot het Drents-Friese Wold. Ja.
3: Wat voor vorm hebben we het dan?
2: Nou, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Dat zou ik zo nog niet weten, nee. Maar we moeten gewoon eerst het contact met Staatsbos en de provincie kijken wat kunnen we doen.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Ont overvoeren.
0: De dag voorbij.
5: Al 30 jaar is Kees Notrot de verste orgelist van de Martinitzkerk in Bolzert. We hebben dan aan de telefoon. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, 30 jaar, dat is een heel skoft vanzelfs.
6: Ja, zo oud voel ik me nog niet eens eigenlijk. Maar ja, de jaren gaan blijkbaar toch wel snel. En ineens dan schrik je ervan en denk je, goh, 30 jaar alweer.
5: En 30 jaar dus de verste orgelist daar in Bolzert. Zei dat ik wat hoe de kwaliteit van het orgel bekliks?
6: Ja, zeker. Als je zo'n poster op speelt, dan zeggen mensen, zou je niet eens ook nog ergens anders willen spelen? Maar je raakt alleen maar meer verknocht eigenlijk aan zo'n orgel. Het is 10 jaar geleden prachtig gerestaureerd, dus het staat er ook op en top bij. En je blijft nieuwe geluiden ontdekken. En nee. Als het aan mij ligt, dan hoop ik er nog lang op te spelen.
5: Maar echt, wie, zelfs net 30 hier nog, weet je naar loeden te halen uit het orgel?
6: Ja, zeker. En ook, we hebben elk jaar een concertserie. Er komen gastorganisten spelen uit de hele wereld. De organist van de Notre Dame die komt spelen. En de organist die lesgeeft aan Yale University in Amerika. En die hebben allemaal weer andere ideeën, trekken weer andere registers open. En ja, je denkt dan, goh, zo kan het ook weer. Dus je blijft je verbazen eigenlijk. Dus ja, heel, heel bijzonder, heel leuk.
5: En je had best wel wat vergelijkingsmateriaal, hè, toen het orgel hebben. Want ja, Bikelix, kijk door de Notre Dame. Je had daar ook wel eens op het orgel spelen.
6: Ja, het orgellandschap is zo divers. Als je in Frankrijk een orgel hoort, dat klinkt totaal anders dan de onze. En wij vinden het leuk om eens juist op zo'n orgel in het buitenland te spelen, zodat je daar weer eens kennis mee kan maken. Maar het orgel van Bolzert, het trekt ook organisten vanuit het buitenland om hier weer te spelen. Dus leuk om te zien.
5: En wat maakt het die verschil nou krijgt tussen die verschillende orgels?
6: Ja, net als mensen eigenlijk. Dus als je iemand uit Azië ziet, die ziet er ook zo totaal anders uit. En een orgel in Frankrijk bijvoorbeeld is meer opgebouwd als een echt symfonieorkest. Met koperblazers, houtblazers. En een Hollands orgel is veel meer, ja, op wat strengere geluiden. Maar dan dat zou je ook verkeerd kunnen opvatten. Maar een totaal andere klank. Totaal anders.
5: Nou, als ik jou zei, dan wil je nog wel 30 jaar terug.
6: Ja, zeker. Ja, dan ben ik ondertussen 84 als het me gegeven is. Maar nee, met alle plezier.
5: Ja, want goed, dat wordt het nog heel lang natuurlijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de opvolging daarna? Je jaren natuurlijk ook geregeld loeren van, nou, er binnen heel diep minder mensen die enthousiast binnen als jou voor het instrument. Ja, wat is jouw beeld daarvan?
6: Ik denk dat er is natuurlijk een hele generatie geweest die mee moest naar de kerk, terwijl ze het eigenlijk niet wilden. Maar de kinderen daarvan, die hebben dat nooit meegemaakt. En die zijn altijd heel erg verrast als ze zo'n orgel zien en horen. Zijn ze daar toch wel diep van onder de indruk. Dus ik ben zeker hoopvol wat dat betreft. En voor zo'n orgel in Bolsward, ja, hoef je eigenlijk sowieso niet bang te zijn. Want het is zo'n top instrument.
5: Maar dat is wonderskerig wat je zegt. Er is een generatie die had, nou ja, toch wat negatieve associaties met het orgel, maar de nieuwe generatie die had dat net, dus mogelijkheden.
6: Ja, zeker. Daar ben ik zeker van overtuigd. Ja, absoluut.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Bolzert krijgt een grien hert. Alteerst, toen het college van Bargemaster en Wethouders leidt. Ze hadden gemeenteried van Zuidwest-Friesland vregen om in te stemmen met een tarieringskrediet van 1,3 miljoen euro. Het hart van Bolzwart, dat met een grien stadspark worden, met een multifunctioneel centrum en een zwembad. En dan praat ik over met wethouder Bouke Dam. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Erik.
3: Wat binnen de plan nog krijgt? Hoe maakt dat grien hert van Bolzwart eruit komen te zien?
4: Nou, in 2023 is er met Bolzwart een gebiedsvisie maken van dit grien sporthert of stadshert, is maar best wel uniek. Hè? Een grien rond de midden in de stad Bolzwart. En dat is wat vertut is en daar is een zwembad. Want nou ja, zijn langste tijd het aan, de installaties worden steeds minder. En ja, zo'n zwembad wil je eigenlijk behouden voor de stad. En dat opdracht heeft de gemeente hier mee gekregen van Schuddenoy, van hoe kunnen we dat nou ja, voor de toekomst bestendig maken. En dat komt er dan uit te zien, ja, de ideeën binnen om een nieuw zwembad te bouwen. Mooi dan is een multifunctioneel centrum waar en sport en andere verenigingen plakken vinden kennen. En in die griende zone die op dit moment wel wat vertut is, waar een hoop oude gebouwen in staan. Ja, die eigenlijk proberen op te geven, want het is natuurlijk een schitterend stukje Bolzwart, mooi green, waar elke nier van nou, genieten kan.
3: Ja, want hij heeft onderzocht wat er verlet is van zo'n green head.
4: Ja, in 2021 is er een grote participatie in een gebiedsvisie te staan komt van hoe de Bolzwarters graag willen hoe dat gebied eruit komt te zien. Plus daarnaast de nieuwskip van Bolzwart is heel erg blieerd maar een zwembad en willen ik heel graag een multifunctioneel centrum daar hebben zodat een grote vereniging en dergelijke beroep van mij te kennen en daarvoor het Bolzwart zich ook inspant en het u daagt toch zelf meer dan een miljoen bent Helly Manfalaterij en sponsoren en dergelijke. En dergelijke docht eigenlijk wel blikken dat ze graag met deze plan verder willen.
3: En dan zie je in een soort steden die vergelijkbare initiatieven hebben, dat als er een green head komt, hè, er komt meer vergreening in het centrum, dat de auto's eigenlijk wat meer naar boetentas komen. Dat bijvoorbeeld de parkeergelegenheden om de ronde van het green head komen. Hoe liet dat in Bolzwart? Hoe komt dat met parkeren en met het verkeer?
4: Ja, ik hier just natuurlijk, hè, er is meer flats van parkeerruimte. Daar vreeg het bal zit ik nog om. Er zit er wel steken tussen waar nou op parkeerruimte is. Hey, dat is wat vertut is. Het denk om de busstation. Wat hier ik in deze plan eigenlijk mooi noemt. Om daar een mooie oplossing voor te vinden. Plus wat extra parkeerruimte te creëren. Hier van de voetbalvelden, die wil ik zeg maar inzetten om straks het MRC en het nieuwe zwembad op te gaan bouwen. Daardoor komt er ook meer ruimte voor de stadscamping, wat ook een uniek plakje is. Plus meer parkeerruimte, zodat sporters daar ik te langen kennen en oormeesting van oorverenigingen die zijn club of vereniging bezoekje willen. Want ik dat is op dit moment ja, soms best wel ziekje genoeg ruimte.
3: Maar zo onderdeel van de plan wijzen kennen dat je zei van we willen minder autobewegingen daar hebben?
4: Nou, op zich op het sportterrein bent u überhaupt nog in autobewegingen. En die zal natuurlijk altijd rond te hemmen, zodat meestal van boeten uit, hè, die zijn zwembad of die zijn MRC muziekje bollen, een auto kunnen kennen. Daarnaast zie je weer sowieso nog wat ruimte voor. Het laat eigenlijk zien de binnenstad van Bolzwart om die kant nog wat extra parkeerruimte. Alleen nog, ja, dat willen we natuurlijk wel op een mooie manier doen, hè, dat het toch in de green is. Zodat die auto eigenlijk inderdaad net opvalt. Maar je moet natuurlijk voor zo'n sportaccommodatie of zo'n zwembad moet je maar een auto breken kennen. Alleen nog, ja, hoe doe je dat dan op een mooie manier? Dat is een van de dingen die ik mooi neem in de vierde onderzoeken die we nodig hebben.
3: Ja, hij maakt lessen uit Snits. Hij heeft natuurlijk een autolijn binnenstad, hij erin viert. Ben er ook zaken uit Snits waar je mee neemt, Jerin, in het traject wat je nodig dan omgeven?
4: Nee, dat is hier net onder orde. Het is nou op dit moment een hele mooie green zone. Dat willen we behouden. Dat willen we eigenlijk nog sterker benutten. Door meer wandelpaden, et cetera, doorheen. Maar de belangrijkste objecten is natuurlijk een zwembad en een multifunctioneel centrum bouwen. En hoe doe je dat er in de Grien? Daar willen we daar één gebouw voor hebben, zodat al die oren bebouwing verspreid, versnipperd over het sportpark, dat we die kunnen slopen en dat we op één plak iets deels hebben wat de toekomst bestendig is. Want zoals ik zei, het zwembad giet achteruit de installaties en de orenplakken bij de orenverenigingen zitten binnen echt vier vertutten. Dus er is een investering nodig. En dat willen we juist dus in dat hart van Balzend horen, in de Griene hart. Als ik op een soort plakken, dan hebben ze, het sport boeten de stad bouwen. Maar we vinden juist, dit zou uniek. De gebiedsvisie die door de Balzenders is opgesteld, van de Griene hart midden in de stad. Want ja, ten eerste is dan sport en beweging dichtbij, zodat Ben gewoon op het fietsje, sinds maar nooit de sportclub kennen of nooit zwembad. En net dat het ergens moet naar stijgt, komt te lezen.
3: Juist, en dan moet je dat al verder uitwerken natuurlijk nog. En ik begrijp, er komt nu 1,3 miljoen en dat is voor de tarieding.
4: Dat is voor de tarieding. Je snapt natuurlijk, er met de architecten aan de slag om echt het definitieve ontwerp te maken. Er moet gezien worden naar hoe ga je dat zwembad dan precies bouwen, op wat voor manier. Hoe ga je verder het gebied eromheen stalen. De grote onderzoeken die er verder neder binnen, bodemonderzoek, et cetera. De architect moet volop aan het werk om zo'n gebouw te ontwerpen en zien hoe dat er verder uit komt te zien.
3: En komt de reden verder nog goed te zetten? Of is het eigenlijk al is het al faciliteren op dat MFC het zwembad en die bindstemmen? Het plant er nog lijf?
4: Nee, de RIE heeft mij als collegelid opdracht, Jon, met deze portefeuille van zie je dit verder uit? Je ziet nou die combinatie zwembad en MFC, om dat in één keer op te pakken. Daar ben ik verder maar bezig geweest om de taart te rieden. Het volgende voorstel wat wij als college dus nou naar de RIE te brengen is van we hebben een soort zaken uitzocht. Het eerste schetsontwerp binnen van hoe het eruit komt te zijn. En wij vregen nu in september is de eerste gadering naar het zimmerreces. Stel dat geld beschikbaar vanuit de begroting, zodat uw mooiwerkers en de verenigingen, et cetera, die annex binnen verder kunnen bouwen om het ontwerp.
3: En het zijn die tijd, dan zien wij vaste plaatjes misschien van hoe dat wordt. En dan kun je de griffen zijn die tijd meer over vertellen. Als het plan nog wat concreter wordt.
4: Dat doen we graag, Erik. Zeker.
3: Super. Wethouder Bouke Dam van de gemeente Zuidwest-Friesland. Dank u wel.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert. Alles
1: wat er speelt. Wordt overvoeren.
0: De dag voorbij.
5: Provincies mij deze week onderslag met aanskotvergunningen voor probleemwolven. Particulieren, dus boeren met de wolf, aanskikken met lucht en met lood. De regels die staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw Tarret had binnen Joert ingeën. En het kende dat de wolf in Europa een legere beschermingsstatus kregen had. Onder telefoon is verantwoordelijk deputeerde Matthijs de Vries van de provincie Friesland. Een goeie middje.
6: Een goeie middje.
5: Is Friesland van doel om gebroekte meisjes van die mogelijkheid om die aanskotvergunningen voor probleemwolven te verliezen?
6: Ja, de situatie der aanleiding tot jou, zullen wij daar zeker gebruik van maken. Dat gaan wij ook al eerder onjoen, dat wij dat graag willen. En daarom ben wij ook wel blijd in dit geval met de maatregel van de staatssecretaris.
5: Ja, en maar er zijn zelfs wel voorwaarden verboden, net zeg maar een vergunning. Hoor. Wat voor voorwaarden zijn dat?
6: Nee, dat kan net zomaar. En provincie Heikel onjong van hebben. Er is een definitie van een probleemwolf. Een probleemwolf. Maar het echt een probleemwolf is, dus wat meerdere keren vee onvallen of echt een risicofactor wezen. Nou, er zitten regels om, maar als dat dan echt plak vindt, ja, dan zullen wij direct naar handelen. Want het gaat wel om de veiligheid van uw inwenners, maar ook veiligheid van vee en dergelijke. Dus wij zullen dat dergelijke broek van meidje, maar wel binnen de keurige regels die daarvoor binnen.
5: Ja, maar het is toch dan wel lastig. Want hoe bepaal je wanneer het een wolf een probleemwolf is? En wat voor rol spelen die meldingen van boeren en inwenners erbij bijvoorbeeld?
6: Ja, nou ja, daarvoor hebben we dus ook de ANVB, die de staatssecretaris nou versteld had. Daar zit ik nog een taljochting bij. We hebben ook een

0: een wolf erin. En dan begin je je af te vragen, is dit nou die probleemwolf of is het Noorden?
1: Ja, en daarvoor hebben wij genoeg mensen in het veld. Weten wij echt wat er al je plak vindt. En wat je dat ordentelijk doet. Dus net als iemand denkt, dit is een wolf, is het direct een probleemwolf. Een wolf moet altijd gewoon normaal zich gedraagt, zou ik maar zeggen. Ja, dan is dat net direct het geval. Maar er binnen extra omstandigheden werd toch. We nou denken van ja, gaan we nou maar de ronde om een keer te beheren. Om deze wolf te shitten. Nou, dat wierde gewoon net. Dat zwaar gaat echt van een soort onrust. Nou, het handelingsperspectief vol en dan zullen wij ordentelijke broek van mij zien.
0: Ja, die oorschotvergunnings mij dus onder betingst aan jong worden. Ken de provincies, Stipian of veehouders die het wolven en oorschikken willen mijn lucht loot of oren testen inmiddels?
1: Nou ja, de ANVB is correct ingegaan, zoals je zelf zei. Wij matten dat nou eens even de komende tijd even goed beschermen van hey, wat is er mogelijk en wat is er net mogelijk. Dat doen we net alleen nog. We dachten dat de Jeremijale Orenprovincies werk de wolf op dit moment is. Dus we zullen dat mij ook beschermen van hoe kunnen we dat op een goede wijze doen. Zodat we geen verschil krijgen tussen provincies. Dus we willen dat ordentelijk doen. En dat zullen we de komende tijd mij ook wel verstellen.
0: Ja, minder probleemwolven zo in theorie bezitten minder onvallen op vee-ek uiteindelijk. Is dat ook wat je verwacht ziet, nou dat het dus maatregel in gang is?
1: Ja, ik weet net of dat Ian op Ian direct mij ook al vers te stellen is. Of we minder omvallen op vee komen. Wij weten wel dat we hier mij het handelingsperspectief krijgen. Om echt mijn probleemwolf onder slachting in. Maar de totale populatie van de wolf is natuurlijk onwijzig. Dus we moeten net denken dat met deze hulp. En deze rond die we nou krijgen. Dat in één keer de problemen met de wolf voorbij binnen.
0: Nee, je zult het monitoren en evalueren, neem ik om.
1: Zeker, en we moeten altijd maar ook zien van hoe kunnen we dit op een goede, ordentelijke wijze het beheer doen richting de wolf. Nou, deze ronde, dat is heel mooi. Daar zullen we echt direct mee aan de slag. Maar de problematiek van de wolf, die hoort is nog wel even bezig.
0: Duidelijk, dank u wel. Deputaire Matthijs de Vries, Vilat, provincies mij dus deze week aan de slag. Mijn oorschotvergunningen voor probleemwolven.
2: Alles wat jouw dijs mist hebben, juist tussen tien en halven.
3: Dit is de dij voorbij.
4: Op vakantie gaan, dat is net voor elke nier mogelijk. En daarom had de maatschappelijke organisatie Solidair Friesland een simmerprogramma opzet met tal van activiteiten van jong en oud in de gemeente Ljouwt. Het initiatief dat is een ingewerking met het COA en de opvanglocatie van Oekraïners. Geeske de Vries is projectleider van dat simmerprogramma en ik ga haar nou aan de telefoon. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Dan ben ik eerst eens benijd. Wat zit er correct op het programma? Wat, ja, en daarna ben ik wel benijd hoe je zo'n programma opzet. Maar eerst maar eens even, wat is er te doen?
5: Nou, er is echt van alles te doen, van jong en oud. We hebben bijvoorbeeld een volleybaltoernooi, een voetbaltoernooi. Maar we gaan bijvoorbeeld naar het planetarium of naar het chameleondorp. Dus daar haal ik wat uitjes. Dus we gaan echt van alles doen. Kunst, sport, cultuur, alle elementen komen eigenlijk weer om. Zodat er echt voor iedereen wat wils is, zeg maar.
4: Ja, je wil dus een heel breed programma eigenlijk, meisje. Zodat ze volle mogelijk mensen direct van profiteren kunnen die net op vakantie gaan.
5: Ja.
4: Maar wist dan in het voor ongeveer, was verwacht je kist qua water komen? Leeftijd bijvoorbeeld?
5: Nou, dat is heel verschillend, omdat we natuurlijk werken met mensen die op een opvanglocatie zitten. Dus het is voor hun heel oors. Alleen bij het voetbaltoernooi verwachten we eigenlijk al meer dan 150 mensen. Dus we groeien en groeien elke keer weer terug. Maar bijvoorbeeld bij een kunstworkshop hebben we een groep van 30 mensen. Dus het is per activiteit heel verschillend.
4: Dus het is een simmerprogramma. Het wordt georganiseerd door mensen die het voor opvangwerkje. Maar het simmerprogramma, dat is ook heel breed voor elke knieën.
5: Ja, we hebben ook dat bij de kunstworkshop bijvoorbeeld Nederlandse jongeren kunnen komen. Waarbij het volleybaltoernooi dat uit Friesland breed mensen van de COA-locaties kunnen komen. Dus we hadden echt per activiteit dat we verschillende doelgroepen bij elkaar brengen.
4: Zit er eigenlijk verschil in het organiseren voor de jongeren van de locaties van het COA, voor de mensen van de locaties van het COA? En als je dat heel breed, heel breed toch, in onpak bedoel ik dan?
5: Zeker, het is natuurlijk een hele organisatie. We zijn hier 4 jaar mee begonnen. Toen hebben we nog maar 3 locaties. We werken nu actief samen met 6 locaties. Dus daar zit al een verschil in. En daarna leven deze mensen natuurlijk echt.

0: in een bepaalde onzekerheid en in de volle stress en spanning. En wat wij daar natuurlijk rekening mee houden, met de UZO vrijwilligers daar ik rekening mee houden. Dus die krijgen bijvoorbeeld ook een UNICEF-training, maar die krijgen ook een training over grenzen en over agressie. Zodat iedereen direct stevig stiet en goed stiet. En zodat we optimaal het simmerprogramma kunnen doen. En zodat het vooral ook een veilig plak is. Dus dat stiet altijd voorop. Dus daar zit, ja, zit wel een oortype werk in.
1: En hoe breken je dan mensen die zelfs misschien net de mogelijkheid om op vakantie te gaan? Want ik kan me vaststellen, ja, het COA, daar weet je de adressen van de verschillende locaties. Maar hoe breken je de mensen de boeten die het net op vakantie kennen?
0: We hebben verschillende samenwerkingen. We hebben bijvoorbeeld de samenwerking met Storeloer. Dat zit in de DOA's in Lauwerd. We hebben samenwerking met Lab 058. Die werkt je zelf ook al met Nederlandse jongeren. Dus eigenlijk via onze samenwerkingspartners zorg je ervoor eigenlijk elke keer dat er steeds meer mensen om mij kunnen dwan.
1: En de eerste dag had al weer west volgens mij. Hè? Wat winnen de reacties een beetje?
0: Het was een leuke start. We zijn begonnen met de bennenactiviteiten. We zijn naar Storeloer en komende vrijdag hebben we het startfeest in de Neushoorn. Dus dan gaat het echt los. En daar verwachten we hopelijk ook een grote groep. Dus dan gaan we echt aan de slag.
1: En Storeloer, dat is een ja, wat keer dat dan?
0: Dat is een verkoosje weken voor Bern, voor de Bern uit gemeente Lauwerd. En wij mij direct dus om mij dan mij de Oekraïense en mij de COA Bern. En dan geven ze alle keer out of the box kunstworkshops dan. Daar worden ze gewoon mengd met de Nederlandse Bern. En wij regelen dan dat de mensen daar komen. Dus ze hebben alle keer verschillende dingen die samenkomen in het Zimmerprogramma.
1: Nou, van alles te beleven dus deze Zimmerweer.
0: Zeker, ja.
1: Nou, dieren dank. Ik wens je een heel soort succes.
0: Dankjewel.
1: En een soort willen vanzelf.
0: Dankjewel.
1: Geeske de Vries, de projectleider dus van dat mooie simmerprogramma daar.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, tussen 10 en 11. Alles van

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer. Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Meteen beginnen met besparen. Iungo.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Wat is het toch met mij dat ik vandaag hoopte dat Messi van Egypte zou verliezen en dat ik al jaren fan ben van Ronaldo. Goed, ik heb zo mijn voetbaltechnische redenen, maar het verschil wordt ook gemaakt door het banale feit dat ik in Lissabon ooit een kamer had in het Cristiano Ronaldo Hotel. Moet zeggen, lekker ruim, ook schoon en uitstekend geslapen. Enig minpuntje, ik werd vanaf elke muur toegelachen door mijn ijdele Portugese vriend. Goedenavond, welkom bij het Oog. De rechtszaak tegen de zes van Breda moet na 33 jaar opnieuw. En dat terwijl de verdachten al lang weer op vrije voeten zijn. Tientallen wetenschappers die in de VS onder druk staan kunnen door hulp van het Tulpfonds nu in Nederland terecht. En een stokoud en duur manuscript over koning Arthur en tovenaar Merlijn gaat onder de hamer bij Christie's. En Steffi Rijmers maakte een indringend fotoboek over plekken waar de maffia van Calabria huishield. Dan gaan we denk ik eerst een flits maken met het voetbal. Klopt dat? Achtste finale van het WK, Zwitserland, Colombia. Over, zal ik maar zeggen, naar Chris Bobbe.
3: Ja, Wilfried, dat klopt. 0-0 hier bij Zwitserland, Colombia. We zitten in de derde minuut van de tweede helft. Invaller Gibril Sow aan de kant van de Zwitsers. Kreeg een opgelegde mogelijkheid. Echt een perfecte teruggetrokken bal bij de tweede paal. Hij had hem voor het inschieten. Maar ja, als je hem dan echt zo lekker krijgt, wil je hem lekker hard raken. En die arme zo ging onderuit. En schoot ondertussen huizenhoog over de eerste helft. Nou, was niet een van de helften die we zullen onthouden van dit toernooi. Met 38 teams zijn we hier begonnen. 104 wedstrijden. De meeste hebben we al achter de rug. En de eerste helft van Zwitserland-Colombia. Ik denk dat het boeiende was om het gras te zien groeien. In ieder geval is de tweede helft hoopgevender begonnen met die grote mogelijkheid voor de Zwitsers. Wie wordt de tegenstander van het Argentinië van Messi? Overigens, het Cristiano Ronaldo Hotel. Daar ben ik ook bezig slapen.
2: Oh, ja?
3: Ja, ik ken het. Ja. Het is echt, je weet niet echt van gekkigheid wat ze allemaal doen met de naam Cristiano Ronaldo. Maar er is ook een hele bekende meme. Het gaat over een aantal mensen zitten dan in een bus. En die krijgen dan instructies van de Portugese buschauffeur. Die zegt, joh, de uitgang is aan de rechterkant. We lopen hier ook aan de rechterkant in Lissabon. Maar één regel moet je altijd onthouden. Cristiano Ronaldo is the best player in the world, zegt hij dan. En als je daarmee eens bent, dan mag je de bus verlaten. Dus
2: mooi.
3: Het is natuurlijk in Portugal een grote naam.
2: Ja, is het zeker. En het hotel was echt goed. Moet
3: ik vandaag zeker. Ja.
2: Zo genoot ik net van de teruggetrokken bal van Sow. Zo zei je ook wat moois. Wellicht spreek je straks nog.
3: Ja, dankjewel.
2: We gaan over naar het nieuws van
1: dinsdag 7 juli.
2: De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld voor fraude met Europees geld.
4: Ze is schuldig, maar krijgt strafvermindering. En dus kan Marine Le Pen zich juridisch gezien verkiesbaar stellen.
2: Eerder mocht ze niet meedoen aan de presidentsverkiezingen, omdat ze als straf 5 jaar niet verkiesbaar mocht zijn, maar
5: die onverkiesbaarheid, die is volledig weg.
2: Wel moet Le Pen een jaar lang een enkelband om. Die zou ze dan ook moeten dragen tijdens het campagnevoeren.
4: Zelf heeft ze eerder gezegd dat campagnevoeren met een enkelband om, ja, dat niet gaat.
2: Ondanks dat heeft Le Pen vanavond gezegd dat ze in cassatie gaat tegen het vonnis en volgend jaar toch meedoet aan de presidentsverkiezingen.
6: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
2: Meer dan de helft van de Nederlanders wil dat de erfbelasting omhoog gaat. Een goed idee, zegt deze expert.
7: We zien dat vermogen zich concentreert en wordt doorgegeven naar een kleine groep kinderen. En dan komt dat niet de maatschappij ten goede.
2: Want?
7: Dat staat op gespannen voet met het idee van gelijke kansen, met het zorgen dat welvaart zich verspreidt.
2: Ja, maar de erfbelasting is toch de meest gehate belasting van allemaal? Nou, dat
8: klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen.
2: En toch wil dus een grote groep mensen dat de belasting omhoog gaat. Maar voor hen heeft de minister een teleurstellende boodschap.
9: Dit kabinet gaat niet tornen aan de erfbelasting. We waren het niet voornemens en we gaan het ook niet doen.
2: Groot feest in België vannacht en vandaag. Ja hoor, want de Belgen versloegen vannacht de VS op het WK voetbal en die overwinning smaakte zeer zoet.
10: Ik denk de wraak die we moesten nemen ten opzichte van Tup en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben.
2: De rel rond de Amerikaanse Spelen, wiens schorsing werd opgegeven na een relletje tussen Trump en Infantino, gaf de Belgen extra kracht.
11: Je had het gevoel dat je niet alleen speelde voor eigen land, maar voor iedereen daarbuiten, ook effectief gewoon voor de sport in het algemeen.
2: En deze commentator kon zijn geluk niet op.
12: 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
2: En dus gaat België naar de...
13: Jawel! Kwartfinale!
2: Zo is dat. In Brabant werd vandaag de dag van de zachte G gevierd, ter ere van het Brabants dialect. Die kan maar met één snack gevierd worden.
14: Ja, ik ben een lekker worstenbroodje aan het maken in de vorm van een G. Dat is gewoon hetzelfde als een normaal worstenbroodje, alleen dan in de vorm G.
2: Schitterend. Een dialect spreken schept een band.
15: Het creëert natuurlijk een groepsgevoel. Dus je kunt je echt thuis voelen in je dialect, ook als je het niet van huis uit als moedertaal spreekt.
2: En voor de mensen die zich thuis willen voelen in het Brabants hebben de mannen van het programma Draadstijl een cursus opgezet.
16: Welkom bij les 3 van de cursus Brabants. Heb je dat gezeten gehad? Ja, minder dan werkelijk wel. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan? Zin 3. Hoe doe je dat?
17: Hoe doe je dat? Hoe doe je dat?
16: Tot zover les 3 van de cursus. Heb je dat gezeten gehad? Ja, minder dan werkelijk wel. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Heb je dat gedaan? Houdoe.
18: Houdoe.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En sommige mensen mogen de krant van morgen al wat eerder zien. En een daarvan is Jan van der Putten.
19: Ja, er zijn nog maar weinig groene daken, staat in Trouw. Zonnepanelen genoeg, maar natuur op het dak is nog steeds een zeldzaamheid.
2: Voor het eerst is er een landelijke inventarisatie gedaan door Natuur en Milieu en de stichting Rooftop Revolution.
19: Slechts 0,5% van de daken is groen. Een groen dak wordt minder heet en vangt regenwater op. Maar ja, volgens de onderzoekers blijft een enorm potentieel onbenut.
2: Aalten in het oosten van Gelderland snapt er niets van, staat in de Volkskrant. Waarom moeten zij daar als een van de eersten op het matje komen bij asielminister Van den Brink?
19: De wethouder daar erkent dat zijn gemeente niet voldoet aan de spreidingswet. Maar er wordt aan gewerkt en de wethouder is van pro, dus voorstander van een solidair asielstelsel.
2: Dus waarom Aalten als eerste? Zouden wij, zegt de wethouder, door de plaatsnaam die begint met AA bovenaan het lijstje zijn beland?
19: Wie van scheepswrakken houdt, moet morgen in de Telegraaf kijken. Archeologen zitten namelijk met een mysterie. In de Waddenzee, pal bij het wrak van een VOC-schip, blijkt nog een schip te liggen.
2: Ze liggen op het Burgzand en zo'n beetje op elkaar. Het ene schip, genummerd BZN3, was in 1985 het eerste rijksmonument onder water.
19: En nu is er nog één ontdekt, de BZN21. Er zijn wat dingetjes uit het water gehaald, een scherf, een hondenbotje. En de archeologen hopen dat jaarringen in het wrakhout wat meer duidelijkheid brengen.
2: In het Parool staat deze zomer een serie foto's van Airbnb-eigenaren. Wat zijn de ervaringen zo met hun gasten?
19: Nancy uit Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 11 jaar... al heel wat types in haar logement gehad. 4 studenten uit Hongkong, die maakten er een bende van. En een Amerikaanse mevrouw die werd ziek en bevuilde het hele bed.
2: En nu had ze 4 Engelse ravers. Die kwamen naar Amsterdam om eens flink uit hun dak te gaan. Maar lieten alles keurig achter, inclusief een doosje paracetamol en een briefje van €20.
19: En als u nu even aan de geur van pindakaas denkt, dan vertel ik dat hij er weer ligt. De pindakaasvloer van Wim T. Schippers. Postuum, een 6-kantige uitvoering in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. NRC heeft een verhaal met bouwtekeningen.
2: 400 kilo pindakaas gaat erop. 40 emmers van 10 kilo is dat. Goed voor zo'n 26.700 boterhammen, rekende de krant uit.
19: En het smeren was heel zwaar werk, vertellen de museummedewerkers. Mooie, egale laag moest het worden, van 2 centimeter dik. Dat was lastig. En voor bezoekers met een pinda-allergie staat er een bordje bij die vloer.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Olivia Dean met So Easy. En dat stond er tussen haakjes, To Fall In Love. De rechtszaak tegen de zes van Breda voor de moord op oma Mok in 1993 alweer moet opnieuw, zo adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Want als het gerechtshof destijds had geweten van nieuw ontdekte DNA-sporen, dan waren de verdachten mogelijk vrijgesproken. Over deze zaak maakte onderzoeksjournalist Joost van Wijk de documentaire serie De Restaurant Moord, zo weer even geleden, uitstonden KRO-NCV en die eindigde toen zo.
1: Waar hoop jij nu op?
2: Op gerechtigheid, op vrijspraak. Dat het nou komt, eindelijk komt. En dat gaat ook gebeuren ook, hoop ik.
3: Maar er is altijd hoop dat de waarheid kiest toch boven tafel komt.
0: Er blijft altijd hoop. Joost, goed dat je er bent. Wie hoorden we hier?
4: Dit zijn de drie mannelijke verdachten van de zes van Breda. En die hebben ook in onze documentaire serie een belangrijke rol. Met hun en eigenlijk zoveel mogelijk betrokkenen hebben we teruggekeken naar die zaak. En eigenlijk gekeken naar, als je nu 30 jaar later terugkijkt naar die zaak, wat kunnen we dan opnieuw ontdekken en vinden? En ja, dat is eigenlijk een hele hoop geweest. Een hele hoop nieuwe informatie. En uiteindelijk hoop je op een gegeven moment dat er zo'n stap komt en dat het ook in de juridische werkelijkheid een vervolgstap krijgt. Ja, en dat is vandaag gebeurd.
0: Ja. Maar we gaan nu even terug in de tijd, want ik dacht de zes van Breda. Bij mij ging er ook een belletje rinkelen, maar ook niet helemaal. En we hoorden dus net een van de drie mannen, maar ook drie vrouwen bij. Ja. Wat is er gebeurd?
4: Ja. Destijds? Nou, het draait allemaal om de moord op oma Mok. Zij werd op 4 juli 1993 doodgevonden in haar Chinees restaurant. Daar is toen een enorm politieonderzoek op gestart. Wel midden in de zomer, wat meteen heel rommelig verliep. En op een gegeven moment liep dat ook na 2 maanden ook al heel plotseling af. Toen is het eigenlijk een tijd best stil geweest. Zaak niet opgelost. Totdat de zaak werd heropend. En dat ging eigenlijk ook weer heel atypisch. Want het gekke is, als je naar dat onderzoek kijkt, dat eigenlijk de politie maar één ding heeft onderzocht. Die hadden namelijk hun vizier gezet op 6 jongeren uit Breda. En ze hebben eigenlijk alleen maar gezocht naar bewijs om te kijken of dat deze jongeren de moordenaars waren op oma Mok. En er is eigenlijk naar niets anders gekeken dan dat. En vervolgens, en dat is gewoon bijzonder aan hoe die veroordelingen zijn gegaan, is dat ze veroordeeld zijn op puur en alleen verklaringen. Geen enkel ander bewijs. Geen DNA, geen getuigen, maar puur op verklaringen onderling.
0: Ja, maar hebben zij wel toegegeven?
4: Ja, uiteindelijk hebben drie verdachten, de vrouwelijke verdachten, langzaam steeds meer zijn ze gaan verklaren. En wij doen als KRO-NCV meer onderzoek naar groepsdwalingen, zoals we dat noemen. Zaken waar meerdere verdachten zijn, waar geen onderliggend bewijs is. En waarin je dus ziet dat het bewijs uit de verhoren moet komen. En dan moet je eigenlijk al heel erg voorzichtig zijn. Want ja, het is eigenlijk net als bij een groep kinderen. Als je vraagt van wie heeft dat snoepje gestolen, ja, dan gaat iedereen naar elkaar wijzen. Ja, en dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt.
0: Ja, maar het is niet zo dat je op een gegeven moment zegt, ik heb het wel gedaan.
4: Nee, dat gaat allemaal heel sluipend en langzaam. En uiteindelijk kun je in een positie komen in zo'n verhoorhok. Dit waren ook hele jonge verdachten. Hè. Ze waren echt net 18, 19. Ze kwamen ook echt allemaal uit een kwetsbaar milieu. En ja, het is gewoon een hele ingewikkelde dynamiek. Ook heel moeilijk om hier in een gezellige studio te voelen wat de dynamiek is van een verhoorhok. Maar dat je daar in een hele benauwde positie kan komen, waarin je op een gegeven moment, en vooral als de politie daar ook naartoe duwt, op een gegeven moment denkt van, ja shit, ik weet niet wat ze in het hokje hiernaast zeggen. Ja. En ook de politie zegt het ook, hè, van er wordt daar over jou verklaard, dus je kan beter je eigen verhaal. En dan kun je verleid worden om te zeggen van, ja, nee, ik heb alleen op de uitkijk gestaan.
0: Maar en moet je dan nu zeggen dat die zes mensen dus allemaal het idee hebben gehad, ja, maar ik ben onschuldig, maar ik zit wel vast.
4: Hoe lang? Nou, kijk, die jongens hebben altijd gezegd, ik heb hier niets mee te maken. Ik heb hier ik heb het niet gedaan. En
0: die vrouwen stonden op de uitkijk, begreep ik. Hè?
4: Ja, zo begint het verhaal dan vervolgens. Ja. Hè? Dan denken ze ook van, ja, dan heb ik de minste schuld en dan kom ik daar misschien mee weg. En langzaam, ja, op een gegeven moment wil de politie natuurlijk meer details horen. Dus naarmate die verhoren verder gaan, gaan ze het steeds meer details geven. En dus onbewust maken ze zichzelf ook dus steeds verdachter.
0: En hoe lang hebben ze gezeten?
4: Ja, het zijn dus celstraffen geweest van 2 tot 3 jaar voor medeplichtigheid, waar de dames voor zijn veroordeeld. En de mannen zijn echt voor 12 jaar de bak in gegaan.
0: Ja, en jij hebt ze gesproken nadat ze weer vrijgekomen zijn. Hoe zijn die mensen, iedereen zal er anders onder zijn, maar hoe zijn ze daaronder? En kon je ze ook allemaal spreken nog?
4: Nou, dat was dus heel ingewikkeld. Eigenlijk is ja, het ding wat iedereen had, is ze waren gewoon helemaal murf. Dit sleept al 33 jaar. En er is zelfs al een hele herziening geweest. Hè. Er is al een keer die hele zaak heropend in 2015. En dan hoop je eigenlijk dat dan de onderste steen boven komt. Maar wat wij ook gezien hebben in ons onderzoek is van nee, dat is helemaal niet het doel van zo'n herziening. Het is een hele juridische werkelijkheid waar dan naar gekeken wordt. En op allerlei juridische dingen een enorme discussie geweest over of dat een bloeddruppel nat was of droog. Ja, daar kun je van alles van vinden. Allemaal rapporten over schrijven. Maar ja.
0: Jij kent deze zaak goed. Is die herziening van nu terecht?
4: Ja, die herziening is zeker terecht. Nou, omdat wij hebben dus 2 jaar lang onderzoek gedaan naar deze zaak. En hebben eigenlijk veel meer boven tafel gebracht dan waar de herziening nu alleen over gaat. Hè. Dus we weten nu heel goed waarom ineens dat vizier op die 6 jongeren was gericht. Dat komt heel erg door een teamleider die dit voor het eerst deed en daarvoor wijkagent was en deze groep gewoon kende. Werd heel schimmig over gedaan. We hebben boven water gehaald dat er eigenlijk een soort heel geheim onderzoek naar vooraf is gegaan. Wat helemaal niet in de boeken is opgenomen, maar wat wel dus heel erg voor die tunnelvisie heeft geleid. En waar we achter zijn gekomen is dat er een hele belangrijke getuige is geweest die zegt, ik denk te weten wie oma Mok heeft vermoord. Dat zijn 2 Zuidoost-Aziatische mannen. En daar is onderzoek naar gedaan. En dat is vervolgens om hele vage redenen stopgezet. Ja,
0: maar er was wel DNA gevonden, hè?
4: Ja, en weggehouden dus voor de rechters. Dus ja. Dat is heel cruciaal dat er een getuige is die wijst andere daders aan, ja, dan de 6 waarvan die teamleider zo overtuigd is. En dat je dat uit een dossier houdt is heel kwalijk. En vervolgens is er dus op plaatsdelict is een bloedspoor gevonden. Dan zou je meteen denken, en dat dachten ze bij de politie ook, van nou, nu is het kat in het bakkie, want we hebben een bloedspoor. Als dat matcht met de daders, dan of met de verdachte, dan zijn we rond.
0: Ja. Ja,
4: wat was het verhaal? Het matchte niet. Dus dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je of denken van, hey shit, zitten we nou wel goed met onze daders, of we maken dat bloedspoor, ja, minder van belang.
0: Ja. En hoe is dit nu voor na vandaag, nadat bekend is geworden dat die zaak heropend wordt? Hoe is dat? Heb je die mensen kunnen bellen al? De verdachten, ja, die inmiddels vrij zijn?
4: Ja, een aantal heb
0: hoe
4: ik.
0: Hoe voelen zij zich daaronder?
4: Heb ik gesproken. Ja, die zijn gewoon heel voorzichtig met hun blijdschap. Omdat ze al zo vaak hoop hebben gehad, gehoopt hadden van, oh, nu gaat het gebeuren. En iedere keer is dat op zo'n enorme teleurstelling uitgedraaid. Ja. Dus dat proef je nu ook.
0: Maar ze hebben wel dat advocatenduo Knoops in de arm genomen. Ja. Of misschien via jullie gaan, weet ik niet. En kunnen die daar iets uitslepen? Zal ik maar even op zijn.
4: Nou ja, kijk, die zijn ook heel volhardend geweest. Hè? Ja. Dus dat DNA-onderzoek hebben zij heel erg aan getrokken om dat te blijven onderzoeken. Heel veel mensen hadden denk ik al lang gezegd van, joh, we zijn er wel klaar mee, herziening gehad, het is klaar. Zij hebben gezegd, er moet nog een keer onderzoek naar gedaan worden. En nu blijkt dat er veel meer DNA van een onbekende Oost-Aziatische man is gevonden.
0: Maar dat betekent dat die 6 verdachten die nu vrij zijn misschien wel een enorme schadevergoeding kunnen gaan eisen alsnog.
4: Ja,
0: is dat niet zo?
4: Dat kan ook zeker, maar uiteindelijk gaat het daar tot nu toe in ieder geval nooit over. Het gaat erover dat er gewoon recht gesproken wordt. En dat vind ik ook belangrijk om te zeggen. Een van de vrouwelijke verdachten, Jane, die is ook ernstig ziek. En dat is gewoon ook wel erg om te beseffen. Gewoon, het is nu gezegd van 15 december doet de Hoge Raad uitspraak. En het zou gewoon verschrikkelijk zijn als zij dat niet zou halen. Dus,
0: dat zijn dingen die dan opeens heel belangrijk
4: zijn. Precies, ja. En dan zie je dus gewoon van, ja, voor het systeem en officier van justitie, advocaat-generaal, zijn het steeds, is het ja, een zaak. En dat zet er ergens neer.
0: Gaat dus ook met name om een soort gevoel van genoegdoening. Dat begrijp ik uit jouw woorden.
4: Ja, gewoon dat er door een rechter gezegd wordt. Jullie zijn onterecht veroordeeld. Ja. Of op dit bewijs hadden jullie niet veroordeeld mogen worden.
0: Ik dank je wel. Joost van Wijk.
4: Yes.

0: Jamie Lydell met Multiply. Het Tulpfonds heeft 34 wetenschappers uit het buitenland kunnen verleiden hun werk te gaan doen in Nederland. Het fonds is bedoeld om wetenschappelijk talent aan te trekken, vooral uit gebieden waar academisch werk onder druk staat. Dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten het geval. En daar komen dan ook 29 academici vandaan richting Nederland. Ontwikkelingseconoom Marieke Kleemans van de Universiteit van Illinois in Chicago is één van hen. Zij gaat verhuizen naar Utrecht en krijgt daar een baan op de universiteit. Dag Marieke.
1: Hallo, goedenavond.
0: Dag Marieke. Ja, ik ben wel eens in Chicago geweest. Goh, dat is wel een stap van Chicago naar Utrecht.
1: Nou, dat is een grote stap, maar ik moet wel zeggen, wij wonen 2 uur ten zuiden van Chicago. Oh, dus okay. Dat is wat minder, wat minder bijzonder dan Chicago zelf.
0: Ja, ja. En is het, je gaat er voor een dag of 8 verhuizen met je gezin, Amerikaanse man, als ik het goed heb begrepen. Dit een stap die je zenuwachtig maakt, of ben je alleen maar blij dat je een nieuwe werkplek hebt?
1: Nou, we zijn eigenlijk allebei. We zijn er heel erg blij mee. We hebben er zin in. Maar het is ook wel een hele volksverhuizing. Er komt een hoop bij kijken.
0: Ja, dat zal wel. Hè? Gewoon sowieso zo'n verhuizing. Maar ook ja, het in de steek laten of het moeten stoppen van je werk aan de universiteit in Illinois.
1: Ja, klopt. Maar ik denk juist dat daardoor dat Tulpfonds zo'n mooie mogelijkheid is. Want kijk, normaal gesproken als jij als wetenschapper van de ene institutie naar een andere institutie gaat en vooral binnen landen verhuist. Ja, dat is gewoon heel moeilijk om dan de onderzoeksgroepen weer op te bouwen en toch een beetje opnieuw moet starten. Ja. Dus ik denk met zo'n Tulpfonds, dat is gewoon zo'n mooie mogelijkheid. En heel fijn om daarvoor geselecteerd te zijn.
0: Ja, maar
1: dat is gewoon echt...
0: Want wat
1: een
0: deed
1: beetje
0: jij...
1: een vliegende stap.
0: Ja, ja, want wat deed jij in Chicago? Wat deed je op de universiteit? Wat is jouw vak?
1: Nou, ik ben dus een ontwikkelingseconoom. En dat betekent dat ik onderzoek doe en lesgeef op het gebied van economische ontwikkeling. En de factoren die bijdragen aan het verminderen van armoede en ongelijkheid in de wereld. Hè? Dus met name in ontwikkelingslanden.
0: Ja, en is het dan zo dat met de komst van Trump, die toch wel kritiek had op universiteiten, bijvoorbeeld Harvard, hè, flink aan de tand voelde, dat een reden is voor jou om deze stap te gaan maken?
1: Absoluut, dat heeft absoluut meegespeeld.
0: Want wat is er gebeurd bij jou dan?
1: Nou ja, een hoop verschillende dingen. Zeker in het gebied van internationale ontwikkeling was er bijvoorbeeld een hele grote, toch wel een schok dat ruim een jaar geleden werd USAID opgeheven. Dat was de United States Agency for International Development. Elon Musk nog schreef dat USAID de woodchip erin ging. Mm-hmm. Nou ja, dat was gewoon heel lastig voor, dat was echt een beetje de grootste ontwikkelingsorganisatie. En humanitaire hulp ter wereld, bilateraal. Dus ja, dat is gewoon heel lastig voor kwetsbare groepen. En dat laat ook wel een beetje zien wat de prioriteiten zijn. He, dus zeker in dat... dat internationale ontwikkelingsveld is dat gewoon veel lastiger geworden. Ja. En daar heb je ook als onderzoeker en als organisatie, collega's, noem maar op, heb je gewoon direct mee te maken.
0: Ja, maar voelde je ook als het ware van buitenaf bekeken? Was de academische vrijheid beperkt?
1: Nou, weet je wat het is? Kijk, het is nou niet dat ik bang naar mijn werk ging. Dat is het hem niet. Maar ja, je merkt gewoon dat die academische vrijheid, je merkt gewoon dat die onder druk komt te staan. Je merkt gewoon dat de sfeer verandert. Hè. Kijk, er zijn onzekerheden. Bijvoorbeeld op het gebied van financiering, hè, van wetenschappelijk onderzoek. Is er ineens een stuk minder geld beschikbaar. Je merkt bijvoorbeeld dat voor internationale studenten een stuk minder visums beschikbaar zijn om in de VS te gaan studeren. Dat brengt ook weer financiële druk mee. Hè? Want onderwijs is in de VS echt een beetje een exportproduct, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, je ziet dat gewoon dat hele toekomstperspectief van onderzoekers. Ja, dat wordt toch wat minder rooskleurig. Kijk, en als Europeaan vraag je natuurlijk af van ja, maar wacht eens even. Waarom ben ik dan hier in de VS? Als er gewoon topuniversiteiten zijn in Nederland waar ik me ook mee aan kan sluiten. Dus... Een makkelijke keuze voor mij.
0: Ja, ja, ik snap het. Maar hoe werkt zoiets dan? Ik bedoel, ik neem aan dat je enig talent hebt. Word je dan gespot door het hulpfonds? Of heb je jezelf aangemeld? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, in mijn specifieke geval, het zal vast voor iedereen een beetje anders zijn. In mijn specifieke verhaal was ik al in contact met de Universiteit Utrecht. Dat ging dus om die hoogleraarpositie die precies in mijn gebied was. Want ja, zoals je zegt. Er moet maar net een positie zijn. Maar inderdaad, toen dat tulpfonds bekend werd gemaakt, zo'n jaar geleden ongeveer. Nou ja, toen kreeg ik ineens een hoop e-mails en belletjes van hé, dit moeten we gaan proberen. Ja, gewoon hartstikke fijn dat het gelukt is. En inderdaad, wat je zegt, er zijn ja, de bepaalde kwalificaties. Hè. Je moet een toponderzoeker zijn met een onderzoekslijn en dus ook onder academische, de druk staan en druk voelen van de academische vrijheid. En ik denk dat dat met mijn onderzoek in ja, de international development ook wel echt goed
0: Ja,
1: aansloot.
0: nu krijg je van Tulpfonds volgens mij, ja, je zal het niet zelf op de rekening krijgen, maar goed, 1 miljoen
1: Nee.
0: euro ter beschikking. Wat denk je daarmee te gaan doen? Het lijkt veel, maar misschien is het best wel weinig.
1: Nou, kijk, het is natuurlijk een prachtige start. Hè. Het is echt een beetje daar kun je zo een vliegende start mee maken. Echt vanaf dag één al impact hebben. Dus ik ben er echt ontzettend, ontzettend dankbaar om. Nou ja, wat ga je dan doen als jij dus aankomt als wetenschapper hè, in mijn leerstoel? Dan ga je een groep opbouwen. Hè. Dus dan ga je talent aantrekken. En ik wil natuurlijk zoveel mogelijk mijn huidige projecten ook doorzetten. Hè, zodat het onderzoek door kan gaan en ook maatschappelijk impact kan hebben.
0: Dus je kunt een
1: Maar tegelijkertijd.
0: deel van je werk uit Amerika kan je meenemen naar Nederland eigenlijk, in dat opzicht.
1: Absoluut,
0: Ja.
1: absoluut. Gelukkig wel. En wat je ook zegt, en daar ben ik het trouwens helemaal mee eens. Kijk, het voelt natuurlijk ook als een hele grote verantwoordelijkheid. Hè? Het is een hoop geld. Dat komt toch van de Nederlandse burgers. Dus ik denk ook dat wij die verantwoordelijkheid ook voelen. En echt willen zorgen dat we bijdragen. En dat we dus onderzoek doen dat niet alleen wetenschappelijk sterk is. Maar ook juist echt de samenleving, in de samenleving een verschil maakt.
0: Ja, nou dan ga ik je daar veel succes mee wensen. En nou, de eerste stappen zijn gezet. En over 8 maken gaat een grote container naar Utrecht. En die wordt uitgeladen. En dan begint er een nieuw leven voor jullie.
1: Dat klopt, dankjewel.
0: Ik
1: Ik heb er
0: wens
1: zin in.
0: het gezin en jou met je werk veel succes. En succes daar.
1: Hartstikke bedankt.
0: Oké,
1: Jou
0: dankjewel.
1: ook. Daar.
0: Dag. Ja, 700 jaar was het privébezit en nu is het te koop. Een bijzonder middeleeuws manuscript over koning Arthur en tovenaar Merlijn. En morgen gaat Don de Hamer bij Veilinghuis Christie's. Martine Meeuwissen is bij de Universiteit Utrecht. Die komt de gast van net misschien nog wel een keertje tegen in Utrecht. Specialist op het gebied van middeleeuwse Arthur-handschriften. Heeft u dit boek kunnen zien? Ik geloof dat het sinds kort pas in beeld was zelfs. Hè? Want
2: Ja,
0: het was in
2: ja.
0: handen van wie?
2: Zelfs dat weet ik niet. Het
0: Nee.
2: is van een privépersoon die
0: Ja,
2: anoniem was en bleef en besloot op een gegeven moment om dat te gaan verkopen.
0: En in welk land ook, weet je ook
2: Nou,
0: niet zo?
2: waarschijnlijk in Frankrijk, want het
0: Oké.
2: is
0: Okay.
2: daar opgedoken in een veiling, of het is in een boekhandel. En ik vermoed ook dat het is in Frankrijk gemaakt en gebleven,
0: Ja.
2: waarschijnlijk. Maar we weten niet waar. Ik heb er ook geen moeite voor gedaan. Maar het is voor mij eigenlijk even nieuw als voor heel veel anderen.
0: Ja, maar omdat het aan wordt geboden, kun je dan door plaatjes, foto's zien hoe
2: Ik
0: het
2: heb
0: eruit ziet.
2: precies. Ik heb dus nu heel erg nieuwsgierig naar de
0: Ja,
2: website
0: en wat
2: gekeken
0: zag
2: en
0: je?
2: zo. Ja, een prachtig handschrift. 13e eeuw, heel vroeg dus, nog met grafische plaatjes, een beetje stripachtig, felle kleuren, cartoonachtige mannetjes. Heel veel illustraties met bladgoud en ja, allerlei actiescènes die mij natuurlijk bekend voorkomen, want ik ken de verhalen wel.
0: Ja.
2: Maar in deze versie natuurlijk nog helemaal niet. Dus het was voor
0: Nee.
2: mij een feest om alleen al die foto's te
0: Ja,
2: zien.
0: en als het in die periode gemaakt is, is dat dan door een hele club mensen gemaakt? Of is er één iemand
2: Ja,
0: aan het werk
2: nou
0: geweest?
2: waarschijnlijk is het een professioneel werk. Elk handschrift in de middeleeuwen werd, als het niet in een klooster werd gemaakt, door professionals gemaakt. En dit is een ja, profane tekst, een Arthur-roman, hè, de letterkunde. Dus er is waarschijnlijk iemand geweest die het perkament maakte, iemand die zorgde dat de tekst werd overgeschreven en een aparte beroepsverluchter, illustrator, die dus die illustraties maakte. Dus
0: Ja.
2: heel gespecialiseerd werk en iedereen deed zijn eigen stukje en gaf het dan weer door
0: Ja,
2: aan. Ja.
0: de koning Arthur heeft een soort mythische naam, de
2: Ja.
0: Heilige Graal, noem maar
2: Ja.
0: op, hè,
2: Ja.
0: uit die periode. Maar hoe werkt het dan met dit boek? Is dit iemand die het heeft overgeschreven van een boek daarvoor naast hem? Of heeft hij het uit de overlevering gekregen?
2: Ik heb de tekst niet kunnen lezen,
0: Nee.
2: helaas. Maar ik ga ervan uit dat hij het heeft overgeschreven, min of meer heel getrouw, van een voorbeeld dat hij tot zijn beschikking moet hebben gehad.
0: Want zo werkte dat vroeger.
2: Zo
0: Dit was
2: werkte
0: voor de
2: dat.
0: boekdrukkunst.
2: Dit is ver voor de boekdrukkunst. En dan heb je dus een tekst nodig om over te schrijven.
0: Ja.
2: Als het om zo'n heel literair epos gaat. En een illustrator kan verzinnen wat hij wil. Dus die heeft niet per se een voorbeeld nodig. Maar ja, zo'n kopiist, zo heet hij ook, die heeft dat dus wel nodig. Ja. Dus hij moet een voorbeeldtekst hebben gehad. Maar welke dat geweest zou kunnen zijn, kan ik zo niet beoordelen.
0: En hoeveel van dat soort manuscripten zijn er dan gemaakt, geschreven of overgeschreven?
2: Nou, als ik even specifiek naar deze tekst kijk, dan was dat in de middeleeuwen al een bestseller. Dus dat is heel grappig. We vinden het nog steeds mooie verhalen, maar het was toen al een bestseller en we hebben er op dit moment nog iets van 200 van over. En dat is ontzettend veel.
0: Ja, maar wat was een bestseller in de middeleeuwen?
2: Nou ja, iets wat heel veel mensen konden betalen en ook wilden betalen. Want het was een ongelooflijk duur project. Een dure auto, een verschrikkelijk dure villa. Dat is zoiets als een handschrift laten maken met bladgoud. En allerlei dure kleurstoffen en heel veel arbeidsintensieve dingen. Dus je moest er echt wel wat voor over hebben.
0: Misschien moet je mij en een aantal luisteraars even een klein lesje geschiedenis geven. Koning Arthur, wat is ook alweer het verhaal?
2: Ja. Daar is niet één verhaal. En dat maakt het ook zo mooi. Dat ontwikkelt zich. Mensen vertellen allerlei verhalen aan elkaar. Verschillende auteurs reageren op elkaar. Dus je hebt een soort van historische Arthur die waarschijnlijk nooit heeft bestaan, maar die komt in historische bronnen voor in Engeland. Maar dan op een gegeven moment wordt er een stapje gemaakt naar het continent. En dan in Frankrijk. We zitten dan opeens in Frankrijk. Vond ik heel gek als student. Ik dacht, hé, in Frankrijk. Arthur Romans gaat over Engeland. Maar in Frankrijk komt er dan een literaire traditie. Dus je laat die pseudo-historische Arthur dan los en dan komt er een romantraditie. En dat begint bij Chrétien de Troyes. Dat is een hele belangrijke dichter geweest aan het eind van de 12e eeuw. En dat heeft zo'n impact dat andere mensen in de voetsporen van die figuur dat gaan uitbreiden, hervertellen, nog meer erbij betrekken en eromheen bouwen. En dan zit je bij deze teksten, die morgen dan onder de hamer gaan, bij een heel uitgebreide proza-roman. Dus het is niet meer in verzen en geen voordrachttekst, maar echt een leestekst geworden. En die is zo in de smaak gevallen al in het begin van de middeleeuwen, dat die geschreven werd. Dat er zoveel kopieën werden gemaakt dat mensen zeiden, we willen een vervolg. Maar dat kon niet, want koning Arthur was dood en alle helden waren dood.
0: Ja.
2: Dus toen werd er besloten, weet je wat, net als bij een soapserie, we gaan een prequel maken. We gaan een stukje de voorgeschiedenis van wat ervoor gebeurde voor koning Arthur aan de macht kwam.
0: Maar er zijn dus ook meerdere mensen die het verhaal van koning Arthur hebben afgemaakt, zeg maar.
2: Ja.
0: Die hebben de dingen aangeplakt.
2: Ja, het wordt een grote sneeuwbal en er komt wat bij en er gaat wat af en iedereen legt een ander accent en dat houdt het ook
0: maar
2: heel dynamisch.
0: Maar dat maakt het tot een heel gek boek eigenlijk dan, zou je zeggen.
2: Is het ook.
0: Ja.
2: Het is heel, want er zijn ook eigenlijk verschillende auteurs en het is ook heel verschillend. Een kopiist kan besluiten, ik laat dit stuk eruit want dat interesseert me niet of dat interesseert mijn opdrachtgever niet. Maar stop er iets tussen.
0: Het is dus eigenlijk ook van niemand daarmee.
2: Nee, ja, precies.
0: Ja. En toch gaat er een hoop geld in om. Want wat moet dit gaan kosten bij Christie's?
2: Nou ja, de prijs die ze op de website zetten is 2 miljoen pond, Britse ponden. Maar dat is eigenlijk best wel een reële prijs, vermoed ik hoor. We gaan het zien morgen. Maar het is een heel kostbaar handschrift. Het is heel erg oud. Het is letterkunde. Het is
0: bladgoud
2: niet
0: wordt er gebruikt.
2: Ja, allemaal bladgoud voor al die afbeeldingen.
0: Ja.
2: Maar vooral ook, het is letterkunde. Het is niet een of ander bidboekje waar we er duizenden van hebben. Dit is een unieke tekst.
0: En is daar voor jou, stel dat jij het een weekje mag lenen, daar zou voor jou een hoop te halen zijn op vakgebied?
2: Ja, ik zou het dolgraag een tijdje bestuderen. Maar ik hoef
0: wat zou je dan, waar zou je naar op zoek gaan?
2: Ik zou denk ik die tekst gaan proberen te traceren. Welke variant is het? In welke hoek zit het in de tekststamboom? Ik zou zeker naar de afbeeldingen gaan kijken, want dat is mijn vak als kunsthistorica. En daar zit ook de meeste keuzevrijheid in. Daar kan je gewoon besluiten, dit thema wil ik extra aangezet of juist niet. Ik zou naar de stijl gaan kijken en kijken of ik meer van diezelfde kleine details zie ergens anders.
0: Maar de opwinding zit bij jou in als jij een plaatje ziet uit pagina 77. En je ziet daar een plaatje, ziet daar een heel vage een koning Arthur staan met een zwaard in zijn handen, dan kan je een uur naar kijken.
2: Nee, dat is het niet.
0: Overdrijf ik.
2: Daar kan ik ook vast een uur naar kijken. Maar ik vind het vooral interessant van wat voor thema's worden er uitgelicht en op welke plekken en waarom en hoe dachten die mensen zelf. Want illustratie is een vorm van tekstreceptie.
0: Ja.
2: Zo'n opdrachtgever zegt, nee, ik wil absoluut wel die graal erin of helemaal niet. En dat zegt ons iets van hoe wordt zo'n tekst gebruikt.
0: Ja,
2: zo.
0: Ja. Martine, kijk, nou gaat het onder de hamer.
2: Ja.
0: Je zal maar een hoop geld hebben en denk je, nou, dat boek wil ik wel hebben. Dat betekent dat het misschien van een particulier anonieme particulier zelfs in ons geval, weer naar een anoniem particulier. Ja, en dat het boek weer verdwijnt onder een kussen.
2: Dat is onze grote angst eigenlijk van de wetenschappers, waar ik natuurlijk ook toe behoor. Ja. Het zou zo ontzettend mooi zijn als het nu in een publieke collectie zou kunnen komen, waarbij iedereen daar toegang toe heeft, foto's ontsluiten.
0: En als het dan zo belangrijk is, want dat voel ik wel aan jou, dan zou je moeten zeggen, daar zou het toch musea of onderling, internationaal, zou je moeten zeggen, we slaan de handen ineen in Europa en we zorgen dat dit in Parijs of Amsterdam of weet ik waar, Berlijn, te zien is.
2: Was het maar waar, ja.
0: Zo werkt het niet?
2: Nee, helaas werkt het zo niet. De budgetten in Europa zijn heel erg krap voor dit soort grote prijzen en aanschaffen. Dus dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Je moet ook heel snel dat geld kunnen ophoesten. En zo gaan de processen in Europa ook niet. Dus de kans is heel erg groot dat het weer verdwijnt in een particuliere collectie van iemand die gewoon heel veel geld heeft. Of daar ook misschien
0: nergens
2: gewoon
0: een piepklein gaatje, waar ik denk, misschien lukt het.
2: Nou ja, er is
0: een mecenas die wat makkelijker is.
2: Ja, een aardige mecenas mag ook. Ja. Die ons toegang geeft en foto's laat nemen. Die bestaan vast ook wel. Ja. Maar het zou zo fijn zijn als het toegankelijk wordt. En de enige optie, stiekem denken we wel, er is één museum dat het zou kunnen kopen als ze het zouden willen.
0: En dat is?
2: En dat is het Getty Museum in Los Angeles.
0: Okay.
2: Die heeft veel geld, die heeft ook interesse in dit soort materiaal. En als ze het zouden kopen, dan zullen ze het ook zeker ontsluiten. Maar hebben ze het ervoor over en zijn er fanatici, verzamelaars die willen dat overbieden?
0: Martine Mevers, jij hebt in ieder geval een heftig pleidooi gehouden. Als dit vertaald wordt naar het Engels, dan zegt het Getty Museum, misschien moeten we het doen. Wanneer gebeurt dit?
2: Morgenmiddag, 1 uur en daarna. Dus
0: nou, dan weten we het vlot erop. Ik dank je wel voor je komst.
2: Dank je wel.

0: Bauer speelde Everything After All. In de Italiaanse landstreek Calabria zijn veel plekken terug te vinden waar de maffia toesloeg. Vooral in de jaren 70 en 80 vonden heel veel ontvoeringen plaats die heel heftig waren daar in de buurt. Fotograaf Steffi Rijmers legde die schuldige plekken, zoals ze hem noemen, het boek heet Guilty Grounds, vast en maakte er een boek van, een fotoboek met ook verhalen erin. Goed dat je bent, Steffi. Jij trok naar Calabria, je bent Nederlands. Wat had jij daar te zoeken? Wat wist jij hier van tevoren al van?
1: Klopt, ik wist hier van tevoren nog weinig vanaf. Ik heb wel altijd interesse gehad in georganiseerde misdaad. En ik heb ook 4 jaar gewerkt als forensisch fotograaf bij het Nederlands Forensisch Instituut. Dat heeft mijn interesse eigenlijk alleen maar meer aangewakkerd. Ik kwam hier mee in aanraking met veel verschillende vormen van criminaliteit. En ik las eigenlijk over de maffia online. En toen stuitte ik op de naam de 'Ndrangheta. En toen dacht ik alleen maar, ik weet hier eigenlijk weinig vanaf.
0: Ja, dat is de maffia in Calabria.
1: De maffia in Calabria, ja. De Gomorra en de Cosa Nostra, die zijn veel bekender. Er zijn veel series van. En hier wist ik eigenlijk niks vanaf. Dus
0: gewoon nieuwsgierigheid in combinatie met dat forensisch werk wat je deed.
1: Klopt. Maar
0: ik heb altijd in dat bij dat forensisch werk, net nog iemand die sprak over een moordzaak. Hè, van, dat er dan ga je als fotograaf naar die plek en dan zie je soms het lijk nog liggen of je ziet bloedsporen of zo. Maar jij gaat op zoek naar plekken waarbij de zaken speelden in de jaren 70 en 80.
1: Ja.
0: En je hebt daar foto's genomen. Maar wat is daar dan nog te vinden voor jou? En hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, dat was soms wel lastig. Want ik wilde het verhaal vertellen wat er heeft afgespeeld. Maar ondanks dat je dus dat niet altijd meer ziet. Maar er zijn wel sporen van terug te vinden. Dus ik heb bijvoorbeeld bunkers gevonden die destijds werden gebruikt om te ontsnappen wanneer de politie invallen deed. Plekken waar slachtoffers zijn vastgehouden. Auto doorboord met kogelgaten. De plek waar het losgeld werd overhandigd. Terwijl ik daar was, kwam ik steeds meer achter informatie.
0: En hoe kon je dat zo precies lokaliseren? Want ja, een plek waar een auto is beschoten, dat staat dan wellicht ergens in een krant of weet ik wel, een politiebericht. Maar hoe precies kun je dat vinden dan?
1: Ja, het was vooraf vooral literatuuronderzoek. Maar achteraf was, ja, terwijl ik daar was, heb ik met heel veel mensen gepraat. Dat was heel erg lastig, want de omerta is daar heel groot. Mensen praten niet over dit onderwerp. Er wordt zelfs ontkend dat de maffia bestaat. Ja. Dus daar liep ik wel tegen wat problemen aan.
0: Hoe is dat dan charmeren om verder te komen? Of,
1: Uiteindelijk ben ik te werk. Ik heb daar een Nederlandse man ook ontmoet.
0: Ja, Bert, die komt
1: Bert,
0: in het boek voor.
1: Die komt ook in het boek voor, inderdaad. Ja. En hij deed eigenlijk alsof hij mijn vader was. Om een soort van te beschermen. Bert, die heeft een progressieve spierziekte. En ik heb hem daar ontmoet. En we zijn in contact met elkaar gekomen. Hij heeft heel erg een fascinatie ook voor misdaad en misdaadboeken. Dus zo ging hij mee naar mijn eerste bezoekje. Ja. Naar de bakermat van de 'Ndrangheta. En zo zijn we samen opgetrokken.

0: Ja, en daardoor hielden ze me iets minder in de gaten. Maar dan waren er ook wel mensen die continu wisten waar ik was en wat ik deed. En
1: wat ik zo bijzonder vond, je gaat dus naar plekken waar heel vaak en Cesare en ik weet ze naar Len, ik weet niet, Len die in het boek van jongen die ontvoerd wordt. Vaak zijn ze maar 16, 17 in die tijd.
0: Ja.
1: En jarenlang, maanden soms weg, worden miljoenen lires omgevraagd. Jij gaat dan naar die plekken toe en je hebt dat ook met een camera gefotografeerd die ook een beetje forensische kwaliteiten heeft, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ik heb.
1: Wat doet dat met die foto's?
0: Ja, ik heb forensisch licht meegenomen. Dit gebruikte ik dus al bij mijn werk op het Nederlands Forensisch Instituut.
1: Ja.
0: En daardoor raakte ik geïnspireerd. En wat dat licht doet, is het is licht in verschillende soorten golflengtes. En dat kan bepaalde sporen, bijvoorbeeld lichaamsvloeistoffen, kan dat doen laten oplichten. Zodat je dat met het blote oog eigenlijk niet ziet.
1: Zoals je dat met fluor hebt bijvoorbeeld. Hè?
0: Precies.
1: Dat je het geel ziet als je aan het dansen bent. Dat gevoel.
0: Zo'n gevoel inderdaad. Ja. Of een beetje
1: geleden, hoor, mijn gevoel.
0: Wat je in de hotelseries wel eens ziet als ze gaan onderzoeken of een hotelkamer nog schoon genoeg is. Dat wil je in een hotelkamer vaak niet gebruiken overigens. Maar daarmee moet je het vergelijken. En dat heb ik dus meegenomen naar Italië. En daar in Italië ging het absoluut niet over waarheidsvinding. Meer een artistiek gevoel. Maar daardoor kan de kijker wel veel meer een idee krijgen over wat zich daar heeft afgespeeld.
1: Maar dat is zo bijzonder aan je boek. Het heeft een soort artistieke kwaliteit. Ik vind die foto's echt geweldig. Terwijl je eigenlijk niks ziet. Nee, voel je soms door de groezeligheid van de sfeer, of je bent in een tunnel beland of in een bos, denk je, het heeft ook iets akeligs, maar ook iets romantisch soms, hè? Zoals een soms zo kan zijn met moord of zo, een romantisch moordverhaal, zou ik maar zeggen.
0: Ja, het contrast
1: aan de andere kant
0: is heel groot.
1: Heeft
0: daar.
1: Het ook een sociale component, jouw boek? Je wilde ook iets mee, lijkt het.
0: Ja, ik wil een stem geven aan de mens daar waar onrecht is aangedaan. Want juist omdat er niet over gesproken wordt, worden deze verhalen eigenlijk een soort van vergeten. En ik vind dat het belangrijk is dat het verteld moet worden. Heel veel mensen weten niet van de geschiedenis van de 'Ndrangheta. Terwijl ze het losgeld wat ze voor deze ontvoeringen hebben verdiend, dat hebben ze gebruikt om zich meer in te geven in de wereld van de drugscriminaliteit en banden met Zuid-Amerika. Maar zo zijn ze nooit begonnen. Ze zijn begonnen met die ontvoeringen waarbij ze hele families kapot hebben gescheurd. En waarbij sommige mensen ook nooit terug zijn gekomen.
1: Maar je gaat naar plekken toe waar mensen eigenlijk niks meer van willen weten. Ze weten het wel, maar ze zeggen er niks over. Daarmee breng je ook jezelf wel en wellicht die Bert ook in gevaar.
0: Ja, het was af en toe wel heel erg spannend. Ze waren niet heel blij dat we daar waren. Ik ben de helft van de tijd is Bert mee geweest en de andere helft was ik alleen. En zo heb ik ook een keer gehad dat ik in een ondergrondse bunker die ik had gevonden, waar ook vermoedelijk slachtoffers zijn vastgehouden. Daar wisten ze op een gegeven moment dat ik daar was. En want ik ging daar vaker heen, want ik maak meestal nooit in één keer de juiste foto. Dat kost wat tijd en dan moet ik eerst goed aanvoelen.
1: En dan zie je, daar is ze weer. Met de foto's.
0: Ja, ze dachten, die komt vaker, inderdaad. Dus ik heb wel gehad dat ze me gingen achtervolgen, rondjes om mijn auto heen cirkelden. Ja.
1: Maar heb je aan de andere kant, dat is dan spannend, je zit hier nog, dus het is goed afgelopen.
0: Ja.
1: Maar heb je ook niet mensen op je afgekregen die zeiden, ik ben zo blij dat je dit doet, want dit gaat over mijn kind of mijn familie?
0: Ja, ik heb ook interviews gehouden, bijvoorbeeld met een dochter van een vader die is omgekomen bij deze ontvoeringen. Na 10 jaar kreeg zij uiteindelijk een brief van de vindplaats waar ze het dode lichaam van haar vader zou kunnen vinden. Die is gevonden. 10 jaar lang heeft ze geschreven in de krant, alsjeblieft, vertel mij meer informatie waar mijn vader is. En zij wil ook haar verhaal naar buiten brengen. Dus zo heb ik ook een interview met haar gehad. En
1: ja, want er zit heel veel informatie in dit boek ook nog eens. Hè? Het is ook een soort geschiedschrijving.
0: Ja, het zijn niet alleen maar foto's, maar ook heel veel tekst. En dan gaat het om zoveel slachtofferverhalen als om het verhaal over hoe ik te werk ben gegaan, daar waar ik tegenaan heb gelopen.
1: En wat ik ook heel mooi vond om te lezen in jouw verhalen die je daarin schrijft, los van die foto's, dat je zegt van ja, eigenlijk zie je een landschap wat een enorme schoonheid heeft, maar dat gaat daar in die streek met de maffia om de hoek altijd weer gepaard met de smerigheid. Dus je hebt de smerigheid van de maffia en de schoonheid van het landschap. En dat zien we in je boek.
0: Ja, klopt. Het is echt een heel contrast.
1: Ja. Heb je echt geweldig gedaan. Guilty Grounds. Het is in het Engels geschreven. Maar fantastisch gedaan met hele mooie fotografie. Ik ga je er veel plezier mee wensen. Steffi Rijmers, dankjewel voor je komst.
0: Dankjewel.
1: We gaan nog heel even dan kijken hoe het met Zwitserland is. Tegen Colombia. Chris Hobbers.
2: Ja, je had vroeger Frits van Turen uitwerken voor. En die kon altijd prachtig 0-0 zeggen. En nou ja, dit is echt een typische 0-0. Want dat staat het na de Reguliere speeltijd nog altijd. We gaan dus verlengen. 2 keer 15 minuten. En dan misschien ook nog wel strafschoppen. We zijn nog wel even bezig in Vancouver. Gebeurde wel.

0: wat maar de prijs is. Een kwartfinale tegen wereldkampioen Argentinië en Messi. En je ziet dat die prijs in gewicht drukt op beide ploegen. Ze durven geen risico's te nemen, want bang om een fout te maken. Bang om zo'n kwartfinale te verspelen. Dat lijkt de overheersende gedachte geweest te zijn tijdens in ieder geval de reguliere speeltijd van dit duel. De coach van Colombia is een Argentijn, Lorenzo Nestor. Die
1: Chris,
0: heeft op de WK-finale...
1: Ja? Ik moet je stoppen, jongen. Je zit volgens mij bij een saaie wedstrijd. Ik wens je nog veel plezier daar. Morgen zit hier Pieter van der Wielen en ik wens je nog een hele mooie nacht.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
7: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
6: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt... en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de zes van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Friesland non-stop.
15: De beste

smoking stutsje van de rit. Hetzelfde beeld van zorg naar haas, van pop en vier naar snit. Beeld van doe en ho, wat vooruit vol mat wat leren. Meestal alle wienen tjen, maar dat kindproces net keren. Skurvetos mij boeken en een brochtje efterop. Op Jelwien nog eens morgen wie het sneeuwbui op een kop.

van alle jeugd. Eindje nocht om tol te witten, Bilders van de vrood van moon. Mooi cliché om voor te zwitten.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
5: De best.

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keusnerskip.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het, moeilijke. Nou?
1: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.

0: de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: De beste muziek van Friesland.